Bij Israëlische luchtaanvallen in Gaza zijn volgens de Palestijnse autoriteiten 9 Palestijnen gedood, onder wie 2 kinderen. 12 anderen raakten gewond. Onder meer een vluchtelingenkamp zou zijn aangevallen. Het Israëlische leger heeft nog niet gereageerd op de aanvallen. Ook in Libanon zijn 2 mensen gedood, meldt het staatspersbureau. Dat zou zijn gebeurd bij een Israëlische droneaanval. Eerder gisteren hadden Israël en Libanon afgesproken dat ze volgende week in Rome verder praten over het onlangs getekende akkoord tussen de landen. Na een zwaar fietsongeluk in april is de burgemeester van Roosendaal weer thuis. Mark Buys liep ernstig hersenletsel en ook enkele botbreuken op. Hij moet thuis verder revalideren. Het is niet duidelijk wanneer de burgemeester van Roosendaal zijn taken weer kan oppakken. Trainer Dick Schreuder van NEC is door zijn collega-trainers uitgeroepen tot beste trainer van het afgelopen seizoen. Hij kreeg de Rinus Michels Award uitgereikt. Schreuder haalde met NEC de bekerfinale en de 3e plek in de Eredivisie. Het weer. Vannacht koelt het af naar 13 tot 17 graden. Morgen eerst in het noorden en midden bewolkt. In het zuiden schijnt dan al de zon. In de middag overal zonnig bij 21 tot 29 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: Dit is L1 met het nieuws van 3 uur.
1: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. Het Amerikaanse leger voert opnieuw aanvallen uit op Iran. Een Iraanse staatszender zegt dat er aanvallen zijn op steden aan de kust. Volgens het Amerikaanse leger zijn nieuwe aanvallen nodig voor vrije doorvaart in de straat van Hormuz. De VS houdt Iran verantwoordelijk voor recente aanvallen op schepen die door de zeestraat voeren. President Trump had de aanvallen aangekondigd op de NAVO-top. Iran heeft vannacht vergeldingsacties uitgevoerd. In Bahrein en Kuwait ging het luchtalarm af. En in Qatar kregen mensen een waarschuwingsbericht op hun telefoon vanwege een mogelijke aanval. In Dordrecht is iemand aangehouden vanwege drugsmokkel. De 39-jarige wordt ervan verdacht cocaïne te hebben ingevoerd in een lading bananen. De drugs werden in mei gevonden bij supermarkten in Sint-Oedenrode en Den Bosch. Toen de politie het huis van de verdachte doorzocht, werd ruim €50.000 aan contant geld gevonden. Ook zijn een auto en een motorboot in beslag genomen. De politie doet nog onderzoek naar criminele organisaties achter de smokkel. De Palestijnse autoriteiten en Libanon melden allebei doden door Israëlische aanvallen. In Libanon zouden 2 mensen zijn omgekomen bij een aanval met een drone. Bij verschillende aanvallen in de Gazastrook zouden 9 Palestijnen zijn gedood. Meld Misdaad Anoniem krijgt steeds vaker meldingen over illegaal vuurwerk dat wordt opgeslagen of verhandeld, meldt Nieuwsuur. Vorig jaar ging het om zo'n 900 meldingen. Een jaar eerder waren dat er nog minder dan 600. Volgens het meldpunt zijn mensen zich veel meer bewust van de gevaren van illegaal vuurwerk. Zeker na de explosie aan de tarwekamp in Den Haag, waarbij 6 mensen omkwamen. Het weer. Vannacht koelt het af naar 13 tot 17 graden. Morgen in het noorden en midden bewolkt. In het zuiden schijnt dan al de zon en in de middag overal zonnig. Bij 21 tot 29 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: is L1 met het nieuws van 4 uur.
1: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. Iran heeft vannacht vergeldingsacties uitgevoerd op Amerikaanse doelen in het Midden-Oosten. Uit Bahrein, Kuwait en Qatar komen berichten van mogelijke Iraanse aanvallen. Het was een reactie op bombardementen van de VS op doelen in Iran. President Trump zei dat dat nodig is om schepen te laten passeren in de straat van Hormuz. De voormalige commandant van de Argentijnse marine heeft een voorwaardelijke celstraf gekregen voor het zinken van een onderzeeër. Bij de scheepsramp in 2017 kwamen alle 44 bemanningsleden om het leven. Het duurde een jaar voordat de onderzeeër werd teruggevonden op de bodem van de oceaan. De rechtbank zegt dat de voormalige chef nalatig is geweest omdat technische problemen niet op tijd onderzocht werden. Hij hoeft niet de cel in, maar moet zich wel af en toe melden bij de politie. Drie hooggeplaatste officieren die ook vervolgd werden, zijn vrijgesproken. Een man die vol ingeslikte drugszakjes in Amsterdam op de trein stapte, moet 3 jaar de cel in. De 31-jarige had 75 zakjes drugs ingeslikt toen hij naar Salzburg in Oostenrijk reisde. In Duitsland vonden douanemedewerkers dat hij zich verdacht gedroeg. En toen ze zijn handen op drugssporen testten, vonden ze cocaïne. Op een röntgenfoto in het ziekenhuis was te zien dat het lijf van de man vol drugspakketjes zat. Die hadden een straatwaarde van 50.000 euro. De verdachte komt uit Nigeria en woonde tot voor kort in Italië, waar hij asiel had aangevraagd. Na een zwaar fietsongeluk in april is de burgemeester van Roosendaal weer thuis. Mark Buijs liep ernstig hersenletsel en ook enkele botbreuken op. Hij moet thuis verder revalideren. Het weer. Vannacht koelt het af naar 13 tot 17 graden. Morgen eerst in het noorden en midden bewolkt. In het zuiden schijnt dan al de zon. In de middag overal zonnig bij zo'n 25 graden.

0: 1 met het nieuws van 5 uur.
1: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. Iran heeft vannacht vergeldingsacties uitgevoerd op Amerikaanse doelen in het Midden-Oosten. In Bahrein en Koeweit ging het luchtalarm af en in Qatar kregen mensen een waarschuwingsbericht op hun telefoon vanwege een mogelijke aanval. Het was een reactie op bombardementen van de VS langs de kust van Iran. Volgens het Amerikaanse leger waren die aanvallen nodig voor vrije doorvaart in de straat van Hormuz. De VS houdt Iran verantwoordelijk voor recente aanvallen op schepen die door de zeestraat voeren. De democraat Graham Platner trekt zich terug uit de verkiezingen voor de Amerikaanse Senaat van november. In de staat Maine stond hij in de peilingen iets boven de al jaren populaire republikeinse kandidaat Collins. Meerdere ex-vriendinnen van Platner beschuldigen hem van seksueel geweld. Zelf ontkent hij dat, maar kopstukken in de Democratische Partij riepen hem op om uit de race te stappen. Platner kwam vorig jaar ook al onder vuur te liggen. Toen doken er online berichten op waarin hij ongevoelig zichzelf uitliet over slachtoffers van seksueel geweld. Een man die drugspakketjes had ingeslikt en daarmee van Amsterdam naar Salzburg reisde met de trein, moet 3 jaar de cel in. Er werden honderden grammen cocaïne en heroïne in zijn lijf gevonden. De douane in Keulen had hem tegengehouden omdat hij zich nerveus gedroeg en geen goede verklaring voor zijn reis gaf. De meeste nominaties voor een Emmy Award gaan dit jaar naar dramaserie The Pitt. De soap over de spoedeisende hulp in een ziekenhuis in Pittsburgh is 25 keer genomineerd. De comedyserie Hex over een comedienne die een schrijver in dienst neemt kreeg 24 nominaties. Beide series vielen ook vorig jaar al in de prijzen. Het weer in het noorden en midden van het land begint de dag bewolkt. Later vandaag overal zon met 21 graden in het noorden tot 29 in het zuiden.

0: 1 met het nieuws van 6 uur.
1: Suzanne de Vries met het NOS-journaal. Iran heeft vannacht vergeldingsacties uitgevoerd op Amerikaanse doelen in het Midden-Oosten. In Bahrein werden explosies gehoord en in Kuwait ging het luchtalarm af. In Qatar kregen mensen een waarschuwingsbericht. Die kregen ze op hun telefoon vanwege een mogelijke aanval. Het was een reactie op bombardementen van de VS langs de kust van Iran. Volgens het Amerikaanse leger waren die aanvallen nodig voor vrije doorvaart in de straat van Hormuz. De VS houdt Iran verantwoordelijk voor recente aanvallen op schepen die door de zeestraat voeren. Een nieuwe behandeling kan kinderen met een zeldzame en levensbedreigende vorm van overgewicht helpen. De ziekte ontstaat door een beschadiging in de hersenen, door een tumor of een operatie. Daardoor krijgen mensen extreme honger, terwijl ze juist minder goed calorieën kunnen verbranden. Gezond eten en sporten die helpen daar niet tegen. Vooral kinderen kunnen de zeldzame ziekte krijgen. Het nieuwe medicijn zorgt ervoor dat het gebied in de hersenen weer herstelt. Het middel is goedgekeurd om te gebruiken in de VS en Europa. Het is nog niet duidelijk of het in Nederland vergoed gaat worden. Op het strand bij Velsen-Noord zijn vannacht meerdere vakantiehuisjes afgebrand. Het is niet duidelijk of er mensen in de recreatiewoningen waren toen de brand uitbrak. Meerdere huisjes werden ontruimd. Hoe de brand bij Velsen-Noord kon ontstaan is nog niet bekend. De meeste nominaties voor een Emmy Award gaan dit jaar naar dramaserie The Pitt. De soap over de spoedeisende hulp in een ziekenhuis in Pittsburgh is 25 keer genomineerd. De comedyserie Hacks, over een comedienne die een schrijver in dienst neemt, kreeg 24 nominaties. Het weer in het noorden en midden van het land begint de dag bewolkt. Later vandaag overal zon, met 21 graden in het noorden tot 29 graden in het zuiden.
2: Show.
3: Dit is L1.
4: Goedemorgen, kerels van de radio.
5: Dans donderdag.
6: Oh yeah.
7: Dit is L1.
8: L1.

0: Toch altijd wel een lekker gevoel, hè? 6:06, een hele goede morgen. Dit is de L1 Ochtendshow met natuurlijk de volgloeier.
1: Zeker.
0: En op de donderdag, Maarten, hè? Dat is toch wel ja, heerlijk, hè?
1: Dans donderdag, hè?
0: Hoe zeg je
1: donderdag?
0: De dans?
1: Donnadag.
0: Ja?
1: Ja, van Donna Summer, hè?
0: Ja. Heel veel fans van Donna Summer hier, denk ik.
1: Ja.
0: Ja, hartstikke leuke muziek.
1: Zit hier, hè?
0: Ja. Maar hartstikke leuke muziek ook al, hè? Een van de eerste technoplaatjes is ooit gemaakt.
1: Donderdag.
0: Ja, precies.
1: Hoe ben jij vandaag hier naartoe gereden?
0: Nou, ik moet heel eerlijk zijn, ik heb niet zo goed geslapen. Jij?
1: Nee, ik heb ook niet zo best geslapen. Alhoewel de temperatuur natuurlijk wel lekker was.
0: Ja, maar op een of andere manier was er toch wel iets van warmte of zo bij mij in de hut.
1: Oké. Ja, dat kan gebeuren natuurlijk. Bij mij viel het wel mee. Maar wat mij opviel toen ik hier naartoe reed, was dat de mist over het land hing.
0: Ja.
1: Heb je dat ook gezien?
0: Ja, dat heb ik ook gezien. En ik dacht, is dit de rookmachine van de discotheek? Ja, vroeger kwam ik uit de discotheek op dit tijdstip.
1: Ja, het is er. Die was in Posterholt al om 16:55 aan de wandel.
0: Zo.
1: En die maakte daar een foto van. Ik vond het wel mooi.
0: Hartstikke ziek.
1: En de boer is ook al bezig op het land. Zoals je ziet. Er staat een grote tractor al. Maar je ziet inderdaad die mistvlaarden boven het land hangen. En dat geeft toch een prachtig ochtendgezicht.
0: Absoluut.
1: Als je zo door het Limburgse land rijdt. Ja.
0: De morgen stond dat goud in de mond, hè?
1: Zeker weten. Dus dat wou ik eventjes kwijt.
0: Ja, toch. Hey, dus al lekker druk in de L1 WhatsApp.
1: Zeker, maar we beginnen natuurlijk eventjes met de plichtplegingen. Want zo hoort het dan eenmaal. Ik heb hier de kalender voor mij liggen. En de kalender die heeft onder andere een QR-code.
0: Oh.
1: En die staat op 9 juli vandaag, hè, want dat is het nou eenmaal.
0: Mm-hmm.
1: En dat betekent dat we die QR-code eventjes weer gaan scannen.
0: Oh, dan ben ik eens benieuwd.
1: Ja. Dat heb jij nog nooit meegemaakt natuurlijk, hè, dat de QR-code wordt gebruikt hier.
0: Oh, jawel.
1: Oh, ja, toch wel?
0: Ja.
1: Nou, goed, we moeten altijd eventjes een beetje wachten op de reclame, zoals het zo mooi heet.
0: Ja, zit er aan,
1: ja. Ja, het zijn altijd linkjes naar YouTube-filmpjes overigens. Dat is natuurlijk sowieso mooi, want dan kun je op je telefoon meekijken. Maar op de 9e juli laat ik nu ook even op L1 TV de kalender zien. En dan zie je 9 juli staan en de QR-code. En wat staat daar dan op, Stefan?
0: Dag van de vereniging van het van vuurwapens.
1: Ja, de dag van de vernietiging van vuurwapens.
0: Sorry, vernietiging. Ja, ik mijn bril niet op.
1: En daar hoort dan dit liedje bij. Kent ze dat?
0: Maar even. Ja, ergens ver weg.
1: Nou, kijk, ik weet zeker dat Pascal dit gewoon geweten had.
0: Ja, ja.
1: Het is Lodders maar geweren. En dat is natuurlijk van Bill Fashions en High Chrome Foods. Ja, prachtig.
0: Ja,
1: en dan kun je wel begrijpen, dag voor de vernietiging van de vuurwapens, dat dit een liedje is natuurlijk, hè?
0: Ja.
1: Dus dat is wat er op de kalender staat vandaag, donderdag de 9e juli. Nou, ik zat dus eventjes ook naar onze grote vriend Fransje Broekhuizen te kijken. En die heeft mij wel wat opgestuurd. Die heeft een plaatje als Dans Donderdag gestuurd.
0: Ah.
1: Want wat gebeurde er namelijk? Er is helemaal eigenlijk geen echte dag van. We hebben natuurlijk wel de dag van de vernietiging van de vuurwapens, zoals het zo mooi heet. Maar dat is geen officiële dag, blijkbaar. En daar staat het ook bij zijn tekst. Op deze Dance Donderdag ga ik weer eens voor een oudje. Si tu travail, on fait l'amour van Adriano Celentano.
0: Ja, daar kan ze lekker op dansen.
1: Is dat zo?
0: Denk ik.
1: Ja, jij denkt dat, maar dat moet je eens even wel weten natuurlijk, hè?
0: Ik geloof het hoor.
1: Ja, nou, ik denk het ook wel hoor.
0: Ja,
1: in ieder geval stuurt hij ook nog een plaatje mee. En daar sta ik op. En er staat onder Tai Tai. Klopt inderdaad. Als wij online komen op tv, dan staat er inderdaad Tai Tai onder in beeld.
0: Oh.
1: Kunnen we niks aan doen, maar nu staat er gewoon Dans Donderdag in. Dus het is al veranderd, Frans. Dank je wel voor deze opmerking. Want ja, we moeten natuurlijk altijd spits blijven.
0: Absoluut, absoluut. Hey, eens even kijken in de L1 WhatsApp. Zullen we eens even een klein rondje alvast maken?
1: Dat mag.
0: Ja, volgens mij is dit wel een goede bekende van ons.
2: Stefan en Maarten, een hele goede morgen.
0: Hey.
2: Pascal Verleden hier.
0: Hey.
2: Ik moet toch even bellen. Ik denk het is vandaag Dans Donderdag. Ja. Tenminste, voor Maarten is al wel denken. Nou, de kut was een rare plaat van Donna Summer erin.
1: Natuurlijk.
2: Ik wil toch ook even een plaat aanvragen. Dat is de Nolan Sisters met I'm in the Mood for Dancing.
1: Oh.
2: Je zal het gewoon kennen. Zo best wel dansbaar, dus best wel leuk eigenlijk.
1: Ja.
2: Waar ik ben er vandaag niet, want ik heb een cursus.
1: Oh ja,
2: Maarten,
1: dat weet ik.
2: Met daarvan. Ja. Barbecuen op briketten en barbecuen op houtskool.
1: Zo
2: moet ik vandaag wel afsluiten. Zodat ik vorige week ook goed geslaagd in ijskom. Want Maarten me geen oet voor hoe dit was. Dus bij deze dat ik er vandaag even niet ben. Maar draai die plaat maar van mij. Tenminste, misschien dat iemand wel met me bij wilt gewoon met de Nolan Sisters. En voor de rest kreeg ik gisteren, kwam ik er iemand tegen.
1: Ja?
2: En dan zei het door Stefan en Maarten even die groeten.
1: Oh, ben benieuwd.
2: En dat was Wendy. Dus bij deze kreeg je de groeten van Wendy. Zoende show, jongens. En let's go op de toko, hè, Stefan?
0: Ja, zeker. Radio, hè.
1: Dat vergeet hij er dan wel weer even bij.
0: Ik denk, maak hem even
1: wel. Lukker maar, hoor.
0: Oh, leuk, man.
1: Ja, Nolan Sisters mag je er dus bij zetten.
0: Ja, ik ga het kladblaadje weer erbij pakken, hoor. Nolan Sisters hebben in ieder geval één streep.
1: En Adriano Celentano heb je er ook bij gezet. Right. Ja, ik moet even alles checken.
0: Ik zet even fonetisch dat op de lijst. Komt helemaal goed.
1: Nou, dan beginnen we even met de eerste die vandaag weer binnenkwam, natuurlijk. En dat is Otje Oetneer, oftewel Jan Stultjens. Goedemorgen, Pascal en Maarten. Hij wist natuurlijk niet dat Pascal er niet was. Ik ga voor de volgende voor Keep On Running van de Spencer Davis Group. En Monique de Marketenster, die denkt dan aan Lionel Richie met Dancing on the Ceiling.
0: Ah.
1: En Chef 1, die pak ik ook nog even snel mee, want die is er ook vroeg bij vandaag. Morgen, mannen, ik ben bijna terug in Opperruiver van mijn ritje naar Bella Italia. Mijn voorstel voor deze Dance Donderdag is Starship met We Build This City on Rock and Roll.
0: Radio werd erbij gezegd.
1: Ja, zeker.
0: Ja, ik ben toch wel eens benieuwd welke Dance Donderdag hit werd er zo meteen aangevraagd. Daar ging er een aantal streepjes bij je. Het is L1, een hele goede morgen, 13 minuten over 6 met Ed Sheeran. Dit is Shivers.

0: Ed Sheeran en Shivers Be Alone in de LA in ochtendshow had zomaar een hit voor de dans donderdag kunnen zijn. Maar deze schreef ik niet op het disco, want ja, die is net op de zender geweest natuurlijk, maar. Ja, maar ja. Dus hartstikke...
1: Je weet het nooit.
0: Nee, ja, nee, misschien een andere vanuit Sheeran. Maar ik ga hier die stemming natuurlijk net beïnvloeden. Dat weet ik natuurlijk wel. Hey, op het liefst onder andere Spencer Davis Group, Lionel Richie, Starship, We Built the City. En natuurlijk de Nolan Sisters van Pascal. Ja, dat zijn in ieder geval...
1: Natuurlijk.
0: Ja, ook vergeten, natuurlijk. Ja, heb ik fonetisch opgeschreven. Ja, kom maar kieken, kom maar kieken. Hey, we gaan eens even weer in onze L1 WhatsApp. Dat werd hartstikke leuk. Het werd hartstikke druk. Ja. Ik ben erbij trouwens ook via de L1 app. Hè.
1: Ja, zo is het. We gaan even naar Herman Meijers, want die komt altijd met bijzondere plaatjes. Van de week, gisteren, was het nog de Chatterie van Frits Rademacher. Vandaag komt hij op deze Dance Donderdag natuurlijk met iets heel anders.
0: Oh, leuk.
1: Hij gaat namelijk voor een leuke disco-knaller. Niet I'm in the Mood for Dancing van de Nolan Sisters, maar Pussycat met The Same Old Song.
0: Oh, pas ook professor trouwens bij de Week van de Limburgse Popmuziek tegen.
1: Zeker weten, ja, zeker. Ronald de Buxemeester dan. Die zegt, goedemorgen Pascal en Maarten. Hij bedoelt natuurlijk Stefan. Speciaal voor Pascal wil ik de Beatles horen met Twist and Shout.
0: Oh.
1: Ja, en dan heb ik hier nog Mark van Dijk als laatste van de typte berichtjes. Die zegt, goedemorgen Maarten en Pascal. Op deze Dance Donderdag ga ik voor Carilho met Samba de Janeiro.
0: Oh.
1: Ja, zeker. Oh, oh, oh.
0: Hartstikke leuk. Hey, eens even die audio-appjes. Erwin is erbij. Hele goeiemorgen.
2: Goeiemorgen,
1: Erwin.
2: Goeiemorgen, Maarten met Pascal en alle gloeiappies. Erwin, hey. Op Dance Donderdag.
1: Ja.
2: Als je een voorstel voor de vorige week. Charlie Lonois en Mental Tio met Wonderful Days.
1: Zo.
2: Dat vond ik vroeger ook wel te leuk naar elkaar.
0: Ja.
2: Ja, wens ik iedereen weer een fijne donderdag. Werk ze allemaal. En radio.
0: Nou, Charlie Lono's Mental Tio. Wonderful Days. Wat een goede plaats, zeg hé. Die zegt er heel graag bij.
1: En die zegt wakker worden, wakker blijven.
0: Ja, dat dacht ik toch. Ja. Nog eens een keer een audio-appje van Harald. Een hele goede morgen, jongen.
3: Morgen, Maarten. En Pascal.
0: Hallo.
3: Gloeiwappies. Voor de dance donderdag vandaag ben ik toch weer van motorcycle met When the Rush Comes.
0: Oh.
3: Mooi, een lekker dagje vrij. Dus morgen gaan we naar Bospop. En dan ga ik weer allemaal als een kortig weekend wensen.
1: Ja,
3: en een kortige donderdag en een kortige vrijdag. En dan radio.
0: Ken je die plaat trouwens, Motorcycle As Rush Comes?
1: Nou, niet uit mijn hoofd, dan moet ik even luisteren.
0: Ah, man, wat een knaller was dat. Ja.
1: Heerlijk.
0: Nou ja, verzint op zoek naar de dans donderdagleetjes. Het moet ritmisch zijn, dus geen treurnis op die zender, mensen. Laura Pausini, dat is een dikke no-go, hè? Voor dit uur in ieder geval.
1: Dat is gewoon te rustig.
0: Veel te rustig.
1: Kun je erop dansen, maar in dit geval niet.
0: Nee. Ja. Of horizontaal op dansen, maar dat is wat anders, hè? Voor een heel ander moment, mensen.
1: Absoluut.
0: Het is L1. Goedemorgen met Cameo.

0: Zo had ze me ook weer op de lijst kunnen staan naar deze. Wat een goeie plaat. Ik weet al, Maarten het hartstikke leuk vindt dit. Word Up natuurlijk van Cameo BL1 in de ochtend. L1 ochtendshow, 23 minuten over 6. Een hele goede morgen. We zijn aangeschoven natuurlijk. Bie de voorgloeier. En ja. Maarten is hartstikke lekker druk in die app van ons.
1: Absoluut, absoluut. Ruudje Oet Klumme, die is er weer bij. En die zegt, vandaag is het Dance Donderdag. Dan gewoon ik voor Vicky Leandros met Tango d'Amor. Ja, dat kan natuurlijk. Dat is sowieso een dans. En Maurice van der Vin, ook altijd garant voor prachtige nummers. Carly Simon met You're So Vain.
0: Oh, mooi.
1: Een ontzettend goed nummer. En dan heb ik ook nog hier Petra Stroom. En die zegt, goedemorgen Maarten en Stefan. Gloria Gaynor met Never Can Say Goodbye.
0: Avond.
1: Dat is een vette 70er disco classic.
0: Oh, heerlijk toch.
1: Ja, lekker om naar te luisteren hoor. Hey, en dan eventjes de ingesproken berichtjes. Hè. Johan Gerritsen, Jokertje van Postert. Die is er natuurlijk ook alweer vroeg bij vandaag. Het was om 7 minuten over 5 alweer. Ik ben benieuwd wat hij te melden heeft.
0: Toch? 7 minuten over 5 was hij. Was hij er al? Oeh, Johan, een hele goede morgen, jongen.
2: Goedemorgen voor de leuke reposter.
1: Jokertje.
2: Schikken, vandaag gewoon ik even Remonie even een backup zetten.
1: Oh.
2: En dan gaat het nou Waalwijk vandaag. En dan zien we wel weer. Schikken, voor de vurgeluur van deze Dance Donderdag.
1: Ja.
2: Dan gewoon ik voor een pleitje van de Blackfuse en Millowitz. En het heet Let's Dance.
1: Oh ja.
2: Ja, voor de rest, iedereen met werken werken. Ze vullen ze first hope, dus lintjes en radio.
1: Radio.
0: Ah, leuk hoor.
1: Ik wist er wel lekker bij.
0: Zeker, die past perfect bij Dance Donderdag. Ja,
1: en dan zie ik ook alweer dat onze grote hovenier Christian erbij is. Zal er weer onderweg zijn naar de Belge, waar hij altijd aan het werk is. Christian de hovenier, goedemorgen.
0: Goedemorgen.
3: Een hele goede morgen, Pascal en Maarten. Hier is Christian de hovenier op het Brunsum. Ja. Vandaag Dance Donderdag. En gewoon niet vuur. Jugel en Solto met Jamaica. Bam bam. Dan wens ik een hele fijne uitzending en een schone dag. En dan zeggen we. Radio!
0: Hey. Ja. Leuke plaat is dat trouwens, die van Jugel en Solto. En Jamaican Bam Bam. Een van de grotere zomerhits van dit moment ook wel.
1: Ja.
0: Toch?
1: Ja. En dan kijken we nog even naar Dennis Thomassen. Altijd zegt hij, goedemorgen mannen, maar hij heeft nu ook wat ingesproken.
4: De vrienden van de ochtendshow, Mimi Dragebed, Lou Begra met Mambo No. 5. Zijn uitzending weer en Radioa.
0: Wat een leuke pleetjes werden er aangevraagd. Ik ken er van een heel programma met volmaken. Ah, dat is allemaal.
1: Weten. Dat is geen enkel probleem natuurlijk. Hè. En als laatste nemen we eventjes mee Stefan van Ingen natuurlijk. Goedemorgen Stefan.
5: Goedemorgen pa Emma. Daar zien we weer. Ja, gisteren had ik een dagje vrij. En vreek ook. Maar ze hebben geen dingen regelen.
1: Kijk,
5: maar vandaag zien we er wel lekker wie.
1: Mooi
5: op deze Donderdag.
1: Goed zo.
5: Op deze Dance Donderdag gaan we het toch nog eens een keer proberen met de Tribal Dance van Too Limited. Hier een hele fijne dag en radio.
1: Radio.
0: Wat een goede pleetjes werden er aangevraagd.
1: Het is jouw finest hour natuurlijk.
0: Ja, hartstikke. Ja, dit is echt zeg maar de snoetswinkel waarvan ik insta en denk van ja, wil ik snoetje moeten pakken.
1: Nou baal je wel dat je een keer 's ochtends werkt, hè?
0: Ja. Maar het werd hartstikke spannend. Maar ik zou het leuk vinden als ik er ook bij was. Hè. In de L1 WhatsApp gewoon even een leuke danspleitje doorgeven. Ken een klassieker zijn, ken een hit van hoe zijn, of alles wat er tussenin zit. Maar zeg maar die Laura Pausini's en zo, al die treur en Adele en zo, dat lukt er voor maar even liggen dan, hè. L1 WhatsApp, daar ben je van harte welkom.
6: Simba! Nossa!

0: Ilse de Lange. En next to me in de LA Noctin Show. Het is natuurlijk de volgloeier. Ja, heerlijk toch, die dans donderdag. Dit is toch wel altijd een parel, hè? Echt een succes, formule, hè? Dit.
1: Ah, leuk toch?
0: Ja, hartstikke leuk. En er staan hartstikke leuke peetjes op. Even een hele kleine round-up. We hebben Spencer Davis Group, Lionel Richie Starship, Charlie Low Noise en Mental Tio Mensen, Wonderful Days Motorcycle. Nou, Tour Limited, Blackfish, Nolan Sisters, You Girl. Ik pak me even wat te drinken, Maarten.
1: Ja, Andreano Celentano vergeet je steeds natuurlijk. Ja, ja. Die heb je ook fonetisch opgeschreven. Ja. Ik heb het even gecheckt. Maar ja, goed, staat er wel bij. En ik ben... Ik zit nog steeds na te denken over het appje van Pascal, over die barbecue-cursus.
0: Ja.
1: Ik ben benieuwd of hij geen vieze handen krijgt vandaag.
0: Nou ja, ik ben het alleen aan het denken over die barbecue-cursus, maar ik ben vooral aan het denken van, ja, welke Wendy?
1: Ja, dat weet jij wel. Ik vertel het je buiten Duitsland.
0: Ah, oké. Okay,
1: ja, je weet wel welke Wendy. André Simons, onze huifkarman. Goedemorgen, man.
0: Even kijken, waar is André? Sorry, ik ben hier... waar is er? Waar is André? Ja,
1: André?
0: Oh, hey, André. André. Ja, André, goedemorgen.
2: Vrienden van de hele reis. Ja, ik heb een beetje begrepen dat het weer mooi weer werd de komende dagen. Ja, ja. Het is een beetje stabiel geweest de laatste weken. Ja. Een beetje wind erbij en een beetje bewolkt. Maar nou gaat het beter op de goede kant op dit weekend. We hadden weer geweldig. Maar ik zie nou een beetje op het pad van de weerwaarneming. Maar ik voorspel dat die goede weer voorspellen. Die weerwaarnemers of een uurtje. Maar dat haal ik wel een beetje zomers aan met de Lambada, de rob-op dansen vandaag. Ja. Van Kaoma, Kamoma. Ja, ik weet niet hoe ze heten.
0: Precies.
2: Ja, hoi je.
0: Was ziek hoor.
1: Maar daarvan moet ik toch echt zeggen dat die er al is.
0: Ja, staat, ja, is het,
1: het zoemetje...

0: wel knap dat ze dat gespeeld hebben, hoor, eerlijk gezegd.
1: Ongeveer.
0: Nou ja, goed. Je kunt volgens mij beter gewoon presenteren, oh, Stefan. Willem kunt verfbeurken dan. Goedemorgen allemaal. Willem kunt verfbeurken op weg naar het stadje van lol en plezier vandaag. Richting Venlo dus. En ja, Willem is een grote vriend van mij.
1: Oh?
0: Want hij komt weer met Donna Summer op Dance Donnadag. Met This Time I Know It's For Real.
1: Heerlijk.
0: Kijk, jij vindt dat tenminste leuk.
1: Ja, ik
0: Pascal die zegt dan altijd, Maar jij vindt dat leuk.
1: Maar waarom is het dan,
0: Ja, Pascal is niet zo'n Donna-fan.
1: Nee?
0: Nee, ik ben een grote fan natuurlijk. Hè? Ja. Dan gaan we naar Maurice Michels. Goedemorgen, man.
2: Hey, Maurice. Goedemorgen, mannen. Ja, dan is donderdag vandaag. Nog 2 dagjes buff naar open, lekker weekend. Ja, de volgende week voor mij dan zondag. Dan ga ik voor Show Me Love van Robin S.
0: Oeh.
2: Man, ik wens je een fijne uitzending. Blijf gezond, alles rustig en ons morgen weer. En radio.
0: Radio.
1: Hartstikke leuk hoor.
0: Goeie plaat. Het is er nog geen met 2 streepjes op dit moment.
1: Nee, maar daarom zeg ik, je kunt er bijna een hele playlist mee vullen.
0: Van 7 tot 8 alleen maar die nummers draaien.
1: Zullen we dat gewoon eens een keer doen? Mag wij draaien?
0: Ja, wie weet. Aan het eind van het jaar gaan we misschien wat mee doen.
1: De Helmoet natuurlijk.
0: Ja, Helmoet Wijzen. Goedemorgen, man.
3: Goedemorgen, Maarten en Stefan. Ja, daar zijn we weer. Dance Donderdag. Ja, welke plaats zou erbij kunnen horen?
0: Ja.
3: Nou, ik ga om het thema van deze week, de Limburgse popmuziek, te blijven. Mm. Dan ga ik voor een revolutie in die popmuziek. Namelijk Jean Gère en de Chede, met Fontane, Revolution.
0: Revolution.
3: Dat is een mooie bijdrage voor deze week. En dan kun je goed op dansen. Dus dat is mijn bijdrage voor vandaag. Jean Gère en de Chede. Met Fontana, Le Révolution.
0: Ja, ja.
3: En uitzending Radio.
1: Radio. Ja, kent ze dat op dansen, ja? Of ben ik de Houte Klaas in dit geval?
0: Ik vind het een redelijk dansplaatje.
1: Ja, oké, nou ja, in ieder geval, je bent van harte welkom in de L1 WhatsApp. De voorgloeier is hier met natuurlijk Dansdonderdag. Dansbare, ritmische plaatjes, mensen. Dan zijn we naar op zoek.

0: Het ritmegevoel op peil houden en natuurlijk hier in de Old School Show. Sabrina Carpenter en Espresso. Heerlijk lijkt me dat. Even een espressootje drinken.
1: Je hebt het net gehaald, toch?
0: Ja, nee. Espressootje zonder show, zeg maar. Gewoon een espresswatertje. Goedemorgen, dit is de L1 Ochtendshow. Precies 6:15. We zitten midden in de volgloeier natuurlijk. En de dans donderdagpleertjes, want het gaat hartstikke hard in onze L1 WhatsApp, Maarten.
1: Ja, inderdaad. Degene die er ook weer is, is onze eigen René Tummers. Goedemorgen, Renéetje.
0: Hallo.
2: Goedemorgen, Maarten, Stefan, René Brunsum. Ja, ik ga toch ook met op Dans Donderdag van In the Mood of Dancing van de Nolan Sisters. Dat is wel een leuk plekje om op te dansen op de donderdag. Dus ik ga met Pascal met. Ik zou zeggen, allemaal een schone dag. En bis morgen, radio.
1: Nee, dankjewel. Kijk, dat is ook wel leuk.
0: Ja, maar het is eigenlijk het eerste leedje met twee streepjes.
1: Ja, dat is leuk, toch?
0: Ja.
1: Dan gaan we door en dan is hier ook weer Huubie Blauw. Goedemorgen, Huub.
0: Goedemorgen.
3: Goedemorgen, Stefan en Maarten. Goedemorgen, Gloeiwappies. Huubie Blauw hier op deze dans donderdag. Ja, lekkere dansbare plaatjes. Ik dacht aan Tony Holiday en Dansen Samba met meer.
1: Ja.
3: Mannen, hele fijne uitzending en Radioa.
0: Radioa.
1: Samba met meer. Ja. Wie kent hem niet natuurlijk. Hè. We zetten hem lekker op het lijstje erbij. Michel Bakker, de Bargamer.
4: Goedemorgen, Maarten, Stefan, vrienden van de gezellige Dance Donderdag. Hier de Bargaander met de volgloeien. Ik ga me vandaag eens aansluiten bij Pascal met de Nolan Sisters, als ik dat goed uitspreek.
1: Ja, zeker.
4: Allemaal in het kader van vandaag geen Donna Summer. Goed, de Bargaander gaat ook vandaag weer op links erdoor. Ik wens iedereen een hele mooie donderdag en we spreken ons morgen bij Feel Good Friday. Dit was de Bargaander voor L1 Radio. Dioa.
1: Dat valt me nou tegen. Ja. Michel, vriend.
0: Ja.
1: Donna Summer. Ja. Maar vooruit. Deze keer de Nolan Sisters, omdat Pascal er niet is en hem zelf heeft aangevraagd. Keur ik me goed.
0: Ja, zeker. Drijfstreepjes in ieder geval bij I'm in the Mood for Dancing.
1: Stefan Penders dan. Die zegt goedemorgen, Stefan en Maarten. Voor de vorige wilde ik graag Lionel Richie met Dancing on the Ceiling. Twee streepjes. Streepje ook.
0: Ja.
1: En Marco Vaassen zegt dans donderdag, kangeroetje in de gang van Leon Vrins. Aangezien de enige dans die ik ken de Polonaise is, zegt hij. we hebben vorige week hem een beetje gevonden, die kangeroetje in de gang. Wat een leuk nummertje, hoor.
0: Okay.
1: En Johoud Heidse, daar zit weer op een fiets richting Remung. Hij zou Geer Pussycat horen met de same old song. Dus ook daar staan nu twee.
0: Oké, nou, het gaat hartstikke hard in de L1 WhatsApp. Ben erbij natuurlijk, hè. Van zin hartstikke benieuwd welke pleetjes het uiteindelijk gaat weren in Dans Donderdag. Het is de weet van de Limburgse popmuziek. Daar kent deze natuurlijk niet in ontbreken, hè. De Janse Barrewend. Oetzusteren, dit is Proemenvlooi.

0: Wie danst donderdag, kun je natuurlijk ook denken aan deze. Spargo, you and me, be alleen in de LA Nochtenshow. Ja, Maarten, lekker druk in die LA in WhatsApp op de donderdag natuurlijk. Hè.
1: Dance donderdag natuurlijk. Yes. En iemand die niet mag ontbreken is onze eigen taxichauffeur Rob van der Hoven.
0: Een hele goeie.
1: Inderdaad, een hele goede morgen, Rob. Hey.
2: Goedemorgen, mannen, met Rob, de taxichauffeur.
1: Goedemorgen.
2: Ja, ik ben gisteren dus naar de kindmiddag geweest. Ja. En ik heb er ene keer geroepen op de volkaart. Helaas moest ik ermee een bulke trekken.
1: Oh.
2: En de belke gaf een lekker getal aan als mijn mede-kindroper.
1: Oh.
2: Dus ik heb me goed getrokken. Ik kreeg een stuk chocolade en een waardebon van 3,50. Dat was de volgende keer wat ik inleveren op de kaarten.
1: Oh ja.
2: En vandaag begin ik om 7:50. Weer op Maastricht Aachen Airport, schoolkindjes van de put. En dan ADC Zweekhuizen nog alleen. Dat zijn mijn bekendritten. Wat betreft de vogeluur, dan ga ik voor De Schoenen Tiet van Mario en Johnny Blanco.
1: Oh ja.
2: Ik zou zeggen, nog een fijne uitzending. En tot morgen op Vliete Vrede.
1: Ja, dat
2: Radio.
0: Radio. Wat een lekker leentje trouwens, hè?
1: Ja, zeker weten.
0: Hartstikke leuk.
1: Ja. Koen Hendricks dan, die komt met Milieu, gebied Wolkenplat. En dan heb ik hier Fossi van Opperuiver, net terug van vakantie. Hey, hey!
3: Hey! Goedemorgen, Maarten en Stefan.
0: Hallo.
3: Goedemorgen, goeie wappies. Goed, ik hoorde net van onze Stefan van Inge dan een pleitje tuibeldans voorbij komen toe.
1: Ja,
3: met dit, ja, dat sloeg ik me maar bij aan. Dat is okay. Dan alweer een lekker nummer om de morgen met te beginnen. Goeie idee, Stefan. Nou, voor de rest, we gaan ze allemaal een schoene werkdag. Fijn uitzending nog aan Radio.
1: Radio. En wie altijd aan de wandel is op dit vroege tijdstip, dat is Nicole Poels. Hey, Nicole.
4: Goedemorgen, mijn Nicole. Ik zou hier het pleitje van Sailor van Rumbia willen huren. Dat lijkt me een leuk pleitje. Dankjewel. Hoi, hoi.
1: Ah, de cumbia is dat. Hè?
0: La cumbia, ja, Sela. Lekker pleetje is dat.
1: Dat is inderdaad wel een lekker dansen, vast dansen.
0: Heerlijk zonnetje.
1: Een vast dansplaatje.
0: Een vast...
1: We op de dansles altijd, hè?
0: Ja.
1: La cumbia, ja, zeker. Ja, weten, ja. Robert Loog dan, die gaat voor de Blackfurs en Willy Midovic. Die heb je ook al
0: ja.
1: En wat zegt Alex Feiten vandaag? Hé, hey, Alex, goedemorgen.
5: Goedemorgen. Maarten en Stefan.
0: Ja. Hallo.
5: Ja, dans donderdag. Ik ga als vuurgleuier Johnny's Mambo van Dirty Dancing.
1: Oh.
5: Ja, lekker swingen. Ik zou zeggen, show de uitzending. En radio.
0: Radio, hè. Nou, staan er lekkere leedjes op, hè.
1: Zeker. En dan kom ik nog even met Roland. Die zegt, jongens, wat dachten jullie van Chris Rea met Looking for the Summer?
0: Hey, dat is toch ook wel een leuk, hè?
1: Lekker nummer ook.
0: Nou goed, in ieder geval dans donderdag. Voor ons een benieuwd welk beetje het gaat worden. Don Mette via de L1 WhatsApp. Zometeen trouwens ook nog het belangrijkste Limburgse nieuws en de lekkerste muziek van Nick Jammen en Enrique. Kent ze ook lekker op dansen, hè? Dit is El Perdón. Wat zeg je? El Perdón.

0: De hoofdpunten uit het Limburgse nieuws. 5 jaar na de zware overstromingen in Limburg is de burgemeester van Valkenburg nog altijd kritisch op de afhandeling van de schade. De provincie trekt bijna 9 ton uit voor de aanpak van overgewicht bij kinderen en het verdwijnen van de landelijke OV-korting voor 65-plussers zorgt voor zorgen bij Limburgse ouderenorganisaties.
1: Dit is L1 met het nieuws van 7 uur.
2: Sit van der Linde met het NOS-journaal. Op het strand bij Wijk aan Zee zijn vannacht meerdere vakantiehuisjes afgebrand. Het is niet duidelijk of er mensen in de recreatiewoningen waren toen er brand uitbrak. Een aantal huisjes werd ontruimd. Het vuur ontstond rond 2 uur en was iets voor 4 onder controle. Hoe de brand kon ontstaan bij de vakantiehuisjes is nog niet bekend. Iran heeft vannacht vergeldingsacties uitgevoerd op Amerikaanse doelen in Bahrein, Kuwait en Qatar. Ondanks de aanvallen over en weer laat president Trump de optie tot onderhandelingen wel open, zegt correspondent Sjoerd ten Daas.
3: Hij zei ook dat hij er geen probleem mee zou hebben als er verder gepraat zou gaan worden. Zei daar wel bij dat hij er zelf niet veel vertrouwen in heeft. Maar ja, hij laat daarmee wel blijken dat hij nog steeds ook heel erg graag op dat pad wil blijven wandelen.
2: President Trump zei dat de Amerikaanse aanvallen nodig waren om schepen te laten passeren in de straat van Hormuz. Artsen in Europa en Amerika gaan een nieuwe behandeling tegen een zeldzame vorm van obesitas inzetten. Door die ziekte hebben mensen extreem veel honger vanwege beschadigingen in de hersenen. Vooral kinderen kunnen de ziekte krijgen. En uit tests blijkt dat de nieuwe behandeling de hersenen weer kan herstellen. In de Amerikaanse staat Maine is de democratische senaatskandidaat Graham Platner uit de race gestapt. Hij leek goede kans te maken voor de zetel, maar wordt beschuldigd van seksueel geweld. In een videoboodschap ontkent hij, maar zegt na gesprekken met zijn vrouw toch te stoppen.
4: For that reason, we are suspending campaign operations. This is incredibly difficult because I know that some will think it's an admission of guilt, and it most certainly is not.
2: De Democratische Partij heeft tot het einde van de maand om een nieuwe kandidaat aan te wijzen. Het weer in het noorden en midden van het land begint de dag bewolkt. Later vandaag overal zon met 21 graden in het noorden tot 29 graden in het zuiden.
5: De hele zomer lang gratis live muziek op verrassende locaties in Mazeik. Kijk voor het volledige programma op visitmazeik.be.
6: Zo heet was de zomersaal.

0: Wat schuilt er achter criminaliteit in Limburg? Ontdek verhalen over misdaad in onze regio die raken, schuren en je anders laten kijken. De tentoonstelling Over de Grens is nu te zien in het Limburgs Museum in Venlo.
1: Voor elke keukenwens en elk budget is EK.

0: hskeukens.nl.
1: Heerlijk, een blokje om. Maar daar is hij weer.
2: Oh.
1: Die felle steek onder je hiel. Voetpijn is niet normaal. Kies voor zorgeloos bewegen.
3: Podotherapie Hermans. Altijd dichtbij. Maak zonder verwijzing een afspraak.

0: Alleen ochtendshow met R.E.M. en Losing My Religion. Het is bijna 7:10. Een hele goede morgen, Limburg. Dit is L1 met natuurlijk de voorgloeier Dans Donderdag. Ja, er staan toch wel lekkere leedjes op de lijst, Maarten. Maar op dit moment staat er toch 1 uur. En dat is toch wel de inbreng van Pascal. Maar met 1 streepje, hè? Met 1 streep.
1: Ja. Kijk eens even verder. Marie Zijlstra, die zegt, kom van dat dak af. Dat is mijn keuze voor vandaag. In ieder geval een nummer om goed wakker op te worden. Ja, een beetje rock'n'roll dansen wordt het dan, hè?
0: Ja, zeker.
1: Ja, zeker weten. Wie Laurens dan, die zegt, I Was Made for Dancing van Live Garrett. Wie kent hem nog, zou ik zeggen, ja. Maar ook een lekkere dansplaat, hoor. En Heike Smits dan, die zegt, goedemorgen, gloeispiralen. Ik ga met Erwin mee en gaat Pascal nu eindelijk de elektrische barbecue wegdoen, nu die een workshop krijgt. Nou, dat zit er wel in natuurlijk, hè. Vanaf volgende week verwachten we de echte barbecue bij Pascal.
0: Ja. Pascal, als je dit hoort, ik zie de uitnodiging wel komen. Hey, Peter Oet Reutje, zullen we daar eens even naar togen?
2: Hey Peter. Hoi wappies.
0: Hallo.
2: Peter Oet Reutje wil vandaag voorgloeien met I'm in the Mood for Dancing.
1: Kijk.
0: Ja.
2: Nolan Sisters. Hier 2 fijn uitzending.
1: Dank je, jong.
2: En Radio, hè?
0: Radio, hè? Nou, dus weer een streepje erbij voor de Nolan Sisters. I'm in the mood for dancing.
1: Yeah.
0: Nou, zullen we eens even kijken of er nog meer mensen onderweg zijn op de taxi. Nou, Annemieke, een hele goede morgen.
3: Goedemorgen, Maarten en Stefan. Hallo. Op deze dance donderdag. Vandaag gaat later beginnen, dus gaat later op. Maar ik ben natuurlijk ook alweer van de partie. Ik gewoon lekker mee met een liedje van Mambo nummer 5. Ik heb ze toch wel lekker op dansen, dacht ik zo. Iedereen een fijne dag. En tot morgen, Radio.
0: Radio, nou, daar gaat er weer een streepje bij, hè. De Mambo number 5. Maar ja, goed, op dit moment staat nog Nolan Sisters. I'm in the mood for dancing, if you're around. We kunnen ook alles veranderen, hè, via de L1 WhatsApp. Wat denk je tegen Maarten? Werd het overtroffen bij Pascal's inbreng?
1: We zullen het afwachten. We gaan voor het laatste rondje zo meteen. En ben benieuwd of die nog een keertje voorbij komt, die Nolan Sisters. Nou ja. Maar ja, goed. Je hebt nog even de tijd om een appje te sturen naar onze WhatsApp.
0: Via de L1 WhatsApp. Nou, hey, deze had er ook bij kunnen staan, hè. Arriba, arriba.
1: Zeker.
0: Jody Bernal, dit is Kissy Kano en de L1 Ochtendshow.

0: Week van de Limburgse popmuziek. Die band doet Remung met Simons en Catch and Release. We zitten in de voorgloeier, eigenlijk de apotheose mensen. Want ja, het gaat hartstikke hard in de L1 WhatsApp. Dus deuien en trekken, Maarten.
1: Inderdaad, ik heb Ellie Veder nog binnengekregen. Die zegt, goedemorgen heren. Ik dacht aan Bruce Springsteen met Hello Sunshine. Ja, dat kan natuurlijk, hè. Als ik naar buiten kijk, flink blauwe lucht al. Ja? Dus Hello Sunshine is very toepasselijk, zeg maar even. En dan Geertje Steeks, die komt nog eventjes met Mambo No. 5.
0: Oh.
1: En als laatste heb ik hier toch Helmut, nee, Thijsje Ronkers nog.
0: Een hele goede morgen.
2: Ja, goedemorgen, vrienden van de ochtendshow.
1: Ja, goedemorgen Thijs.
2: Ik moet hier een nummer aanvragen van de Jokers.
1: Ja.
2: Ik weet dat het niet echt bij deze titel van het jaar past, maar ze zit toch al de ganse week in mijn kop. En het geeft mijn nummer De Disco Dans.
1: Oh ja.
2: Allemaal een fijne weekdag en radio.
1: Radio.
0: Radio.
1: Ja, dan moeten we toch eventjes kijken, want volgens mij staat een Disco Dans.
0: Ja, is het een...
1: Ja. Die staat al op de Spotify-lijst 2026. Gaan we eens eventjes kijken. Dus het zoemertje.
0: Ja. Helaas.
1: Ik kan me voorstellen dat je hem wil horen, Thijs. Het is een lekker nummertje. Kan ook gewoon op Dance Donderdag, maar hij staat al in de lijst.
0: Ah, dat is jammer. Hey, even een round-up. We hebben de hele administratie erbij gepakt.
1: Ik denk toch wel dat je een telraampje er even bij moet pakken.
0: Telraampje, rekenmachine, alles. Ik ga het even hoofdrekenen. Laten we maar even niet doen. Ik pak de vingers erbij.
1: Oké.
0: Ja, maar er zitten er een aantal pleetjes met een aantal streepjes, waaronder Lionel Richie. Too Unlimited. Toevallig ook maar twee streepjes, mensen. Sorry.
1: Oh.
0: Ja.
1: Er komt er nog eentje bij.
0: Oh, is dat zo?
1: Dat is Eefje.
0: Oh.
1: Mambo No. 5.
0: Nou, dan moet ik even dat telraam resetten,
1: ja,
0: mensen.
1: Zeker. Ja,
0: het gaat gebeuren, maar het is Mambo No. 5. Mambo No. 5. Nou, ik ben toch wel eens even benieuwd of... de berekening klopt. En ik weet zeker dat het goed is gegaan. Zeker met deze... Met dit telraam hier. Eens even kijken. Maarten.
1: Ja.
0: Het zijn Mambo No. 5 keer 5 streepjes.
1: Echt waar?
0: Het zijn Mambo No. 5 streepjes. Dus eigenlijk is dit gewoon de winnaar van de volgloeien van vandaag. Dans donderdag met Lou Bega.
3: Ladies and gentlemen, this is Mambo No. 5.

0: Luister L1 Radio. App met de jocks en doe mee met acties. L1. Altijd en overal via de gratis L1-app. Download hem nu. Van horeca tot bouw. Van zorg tot logistiek. APS Groep heeft bedrijfskleding voor elke sector. Bezoek onze mega showroom, ook voor PBM's. En laat je kleding personaliseren. APS Groep, aan de Heerlenseweg in Landgraaf.
1: Pijn door heup- of knieartrose? Kies voor de zorg van Corto Clinics. Persoonlijke aandacht en korte wachttijden. Ontdek de warmte van echte zorg. Gewoon vergoed. CortoClinics.com. Zo kan zorg ook zijn.
2: Door dementie heb je veel in je hoofd. Van zorg regelen tot geldzaken en van omgaan met veranderend gedrag tot hoe je je leven inricht. Wij zijn er voor je. Alzheimer Nederland geeft hulp en advies aan iedereen die met dementie te maken krijgt. Ga naar dementie.nl.
3: Waar mensen samenleven en samenwerken, raken ze in conflict. Dan hebben ze iemand nodig zoals jij. Iemand die niet alleen weet, maar ook doet wat rechtvaardig is. Iemand die ik verbind met wij. Ben jij zo iemand? Ontdek het op werkenbijderechtspraak.nl.
2: Kijk voor alles over omgaan en leven met dementie op dementie.nl.
4: Diabetes type 1 of 2? Let op, niet iedere glucosesensor is hetzelfde. Dexcom maakt al 25 jaar glucosesensoren met bewezen resultaten. Ervaar het verschil nu zelf met de Dexcom One Plus. Ga naar dexcom.com/proefsensor.
5: De theatersensatie Harry Potter. Alleen te zien in het AFAS Circus Theater Scheveningen. Een spectaculaire voorstelling vol magie, spanning en avontuur. Alleen deze zomer met een gratis rangupgrade. Boek vandaag nog je tickets.
4: Ga naar dexcom.com/proefsensor en vraag direct de Dexcom One Plus aan.
6: Psst. Hollands Nieuwe heeft iets nieuws. Woehoe! Internet en tv voor €25 per maand. Dat is minder dan €1 per dag. Dus woehoe, naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
7: Kom nu naar een van de 8 Forza testcenters in Nederland en ontdek jouw nieuwe e-bike. Comfortabel, elektrisch en verrassend scherp geprijsd. Forza.nl. Oh, op die fiets!
8: Goedemorgen, dit is het L1 Nieuws met Maarten Bonnemeijers.
9: 5 jaar na de zware overstromingen in Limburg is de burgemeester van Valkenburg nog altijd kritisch op de afhandeling van de schade. Daan Pervroos spreekt van de ramp na de ramp.
10: En zoveel regeltjes en voorwaarden dat er eerst sprake zou zijn van een ontmoedigingsbeleid dan. Een heel hulpvaardig beleid waarbij je gewoon iedereen zo snel mogelijk helpt.
9: Ja, volgens hem bleven veel inwoners en ondernemers met een flinke restschuld zitten doordat regelingen te ingewikkeld waren of niet alle schade vergoeden. Ook andere Zuid-Limburgse gemeenten vinden dat de schadeafhandeling tekort is geschoten. De provincie trekt bijna 9 ton uit voor de aanpak van overgewicht bij kinderen. Het geld gaat naar de GGD in Noord- en Zuid-Limburg voor het programma Keigezond. Daarmee worden kinderen en hun gezinnen begeleid naar een gezondere leefstijl. In onze provincie hebben zo'n 28.000 kinderen overgewicht. Het programma wordt de komende 2 jaar uitgebreid naar vrijwel alle gemeenten. Het verdwijnen van de landelijke OV-korting voor 65-plussers zorgt voor zorgen bij oudere organisaties. Vanaf volgend jaar vervalt de korting van 34%. Volgens Senioren Limburg raakt dat juist deze provincie hard, omdat veel ouderen daar afhankelijk zijn van bus en trein. Tegelijkertijd wordt het openbaar vervoer vanaf volgend jaar wel gratis voor kinderen tot en met 11 jaar. Dat moet het gebruik van het OV onder jongeren stimuleren. De fietsvierdaagse De Peel krijgt dit jaar een opvallende doorkomst. Tijdens de rit van woensdag 15 juli fietsen zo'n 900 deelnemers dwars door de Sint-Nicolaaskerk in Meijel. Volgens de organisatie is het een knipoog naar grote wielerrondes als de Tour, Giro en Vuelta, die de afgelopen jaren ook door bijzondere gebouwen of langs iconische locaties trokken. De route door de kerk is ongeveer 50 meter lang. Het weer in Limburg blijft vandaag zonnig met enkele stapelwolken. Er staat een matige wind uit het noorden tot noordoosten. En vanmiddag loopt de temperatuur op naar zo'n 28 graden.

0: Show met Fleetwood Mac en Go Your Own Way.
1: L1 Media Overzicht.
0: Het Amerikaanse leger heeft opnieuw zware aanvallen uitgevoerd op Iran. President Trump kondigde dat gisteren aan op de NAVO-top in Turkije. De nieuwe acties volgen op vermeende aanvallen van Iran op 3 schepen in de straat van Hormuz. Eerst sprak Amerika

0: Dan in de VS blijft onduidelijk, al zei Trump gisteren dat hij wat hem betreft stoppen.
1: Hypothalame obesitas is een vorm van extreem overgewicht. Dat wordt veroorzaakt door hersenschade en treft vooral kinderen. Artsen konden er tot nu toe weinig tegen beginnen, maar er lijkt toch een effectieve behandeling te zijn. Meerdere kinderen testen het medicijn, zegt deze kinderarts van het Prinses Maxima Centrum.
2: Ik zie dat de kinderen weer een normaler leven krijgen. De kinderen hebben een normale eetlust, een normale verbranding. Hebben ook niet meer dat drukke hormonstertje in hun hoofd. Kunnen weer rustiger naar school, gaan ook weer leren. En sterker nog, ook het leven van hun broertjes en zusjes en hun ouders normaliseert.
1: Ja, maar of het ook op de Nederlandse markt komt, is aan de Nederlandse zorgautoriteit. En die kijkt daar nu naar.
0: Oké, en bedrijven die zetten steeds vaker AI in om zelf antwoorden te vinden op juridische vragen. De vraag naar eenvoudig juridisch werk neemt daardoor snel af, merken grote advocatenkantoren. Dat blijkt uit een rondgang van het FD langs 6 kantoren. Ja, en het grootste festival ter wereld voor harmonie en orkesten, fanfares en brassbands. Oftewel, Maarten, het WMC in Kerkrade. Ja, dat begint vandaag natuurlijk aan de 20e editie. Gisteravond werden de laatste puntjes op de i gezet. Zo repeteerde een groep jonge muzikanten uit 7 verschillende landen.
3: Ja, super hè. We zijn al 3 dagen momenteel aan het repeteren hier.
4: All right, so we have to be more consistent on your tap tap tap tap tap tap tap tap tap tap.
3: Maar het is wel leuk om zo van elk land nieuwe mensen te leren kennen. En als je dan zelf naar het buitenland gaat, dan ken je ook wel veel mensen.
4: 1, 2, en...
0: Ja, hartstikke ziek toch. Ja, de komende weken zijn er meer dan 250 orkesten uit de hele wereld in onze provincie. En te beluisteren met al deze wedstrijden. Dus hartstikke ziek om te zien, Maarten.
1: Ja, zeker. Het overheidsplan om dakloosheid flink terug te dringen door een dreigend dakloze direct te huisvesten in plaats van op te vangen, wordt in ruim 80% van de verantwoordelijke gemeenten niet uitgevoerd, blijkt uit een enquête van Pointer. Veel gemeenten vinden dat plan niet uitvoerbaar, niet haalbaar en ook niet realistisch.
0: Maarten, verder vandaag in het nieuws nog.
1: Koningin Maxima bezoekt het minister Hans Velbrief van Sociale Zaken en Werkgelegenheid Stadsdeel Zuidoost in Amsterdam. Ze doen dat in het kader van de aanpak van schuldenvrije buurt. Focus van dat bezoek ligt op de thema's financieel gezonde wijken en sociaal incasseren. En dan het WK voetbal. Spannende wedstrijd vandaag.
0: Oh, ja.
1: Marokko en Frankrijk staan vanaf 10 uur tegenover elkaar. En de NVM komt met cijfers over de woningmarkt in het tweede kwartaal van 2026.
0: Dit is L1, een hele goede morgen. De L1 ochtendshow hier. Maarten, Stefan melden zich. We bluffen gekke aanhaard op weg naar Zoutelanden.

0: is dat Dias Lapido. Dit is L1 met de ochtendshow. Het is kwartval geweest. Een hele goede morgen, Limburg. Ja, vandaag een doos in voor opgestaan, Maarten. En vanochtend, hè, hebben we een heel mooi aanzicht.
1: Nou ja, jij zegt het al, voor dag en dauw. Het was natuurlijk vanochtend, toen wij hier naartoe reden, was het toch een beetje mistig velden. Hè? Dus wat dat betreft heb je helemaal gelijk. En beginnen we ook met zo'n soort plaatje. Want dag en dauw werd er ook wel een beetje gezien door Peter Meijer. Want die is vandaag, als het goed is, in stijl. En niet in Bijlveld waar die, of in Blerik waar hij normaal gesproken is.
2: Goedemorgen Maarten en Stefan.
1: Prachtig en beeld.
2: Alleen radio, hier de weerwaarneming vanuit Stijl.
1: Ja.
2: Ja, het is vanochtend een strak blauwe lucht, 19 graden, bijna geen wind. Echt een topzomerdag met een maximum vandaag van 28, 29 graden. Ja, is het volop genieten van deze mooie dag. Wel, smeer je goed in als je buiten bent. En drink voldoende voor de rest. Maak er een mooie dag van. En tot morgen.
1: Tot morgen. Radio. Nou, prachtige plaatjes hoor, daar vanuit Stijl. Hè,
0: moet
1: ik zeggen. Bij het pontje natuurlijk weer gefilmd richting de stuw van Bijlveld. Dan gaan we even naar Maastricht-Agen Airport. Namelijk naar Helmoet Weisse. En Helmoet, ja, die ziet toch niet die strak blauwe lucht die Peter Meijer wel zag.
3: Een goede ochtend, kijkers en luisteraars van de Leen Show. Hier de weerwaarneming vroeg vanuit Maastricht Airport. Start vandaag, wederom van Zuidoosten, start van een hele andere weertype in de afgelopen dagen. Hadden we toen het te maken met zwaar bewolkt weer, nu hebben we te maken met overwegend zonnig weer. Wel zien we nog wat sluierwolk aan de horizon verschijnen. Maar dat zal gedurende de dag weer verdwijnen. Als we van het Zuidoosten richting het Oosten gaan, zien we ook daar weer het vertrouwd beeld, namelijk de opkomende zon. Die qua stralingssterkte en temperatuur behoorlijk waarneembaar is. Vandaag voorziet hij ons van 16 uur en dikke kwartier aan daglicht. Het wordt iets minder, maar we kunnen nog even vooruit ermee. Van het oosten richting het noorden, ja, daar klaart die lucht helemaal op. Wat wel goed waarneembaar is, is die dauw, die vocht die momenteel toch wel waarneembaar is.
1: Zie je wel.
3: De windrichting die is uit het noordoosten. Er staat een zwakke wind met bijna geen windvlagen. Temperatuur 16 graden. Lekker frisjes. 2 graden minder dan gisteren, maar mag de pret niet drukken. Beloof een mooie dag te worden. Dus denk in die zonnebril, smeren en drinken natuurlijk. Verder wensen jullie een fijne uitzending. Fijne dag toe. Radio,
1: hè? Radio, ja, prachtig om te zien natuurlijk.
0: Het hartstikke mooi.
1: Bij Maastricht Agen Airport. Allerlei soorten weer zie je daar voorbij komen. Wat sluierbewolking, de zon en natuurlijk ook de dauw die wij vanmorgen vroeg ook zagen. Dan gaan we naar de Grashoek. André van Baris, hoe staat het er daarvoor, jongen?
4: Goedemorgen, Maarten en Stefan. Op deze donderdagmorgen vanuit de Grashoek, de weerwaarneming. Kijk eens wat een mooie, strakke, blauwe lucht vanmorgen.
1: Nou.
4: Heel klein beetje bewolking, maar dat is echt praktisch niks. Het is heerlijk vanmorgen al een boel te zien. Lekker om op die vreugde mergen naar een stukje grond te wandelen. Dus ja, de wind is niks. En met temperaturen die vandaag kunnen oplopen tot een graad of 8, 29, hebben we zeker geen reden tot klagen. De zon is er heerlijk bij en het zal vandaag ook niet zo drukkend werden meer. Omdat de luchtvochtigheid niet zo hoog is, dus dat is ook wel net genomen.
1: Ja, zo is het.
4: Voor de rest wens ik ook een hele fijne dag in de studio.
1: Dankjewel, man.
4: En radio.
1: Radio. Ja, ook prachtig weer dus daar in de Grashoek bij onze grote vriend André van Maris. Waar is weer de weerwaarnemer?
0: Hartstikke leuk, hoor. Dit is L1 in de ochtend, 7:50. Met strakke natuurlijk ook nog muziek uit eigen provincie van Mensenkinderen. Na London Beat. Dit is I've Been Thinking About You.

Het is L1 met London Beat, I've Been Thinking About You. De week van de Limburgse popmuziek natuurlijk. Straks ook weer bij Hoeteregio met het optreden van Nora Rhodes. Hoe het brunt, hartstikke leuk. Luisteren vanaf 10 uur de Hoeteregio.

0: Ontdek de betoverende sneeuwlandschappen van Pekka Halonen. Na het grote succes in Parijs is een ode aan Finland nu te zien in Rijksmuseum Twente in Enschede.
1: Bij Specsavers krijg je nu een hoortoestel met 0 euro eigen bijdrage en een brilvoucher ter waarde van 100 euro. Wacht even hoor, een hoortoestel voor 0 euro en een brilvoucher? Ja, dat hoor je goed. Iedereen goed horen, daar zorgen we voor. Specsavers. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
2: Social Deal, Beauty Deals, Take One en actie Bo.
3: Ontdek de beste beauty deals en meer op socialdeal.nl.
2: Sorry Bo, het is beauty.
3: Oh ja. En waarom staat er dan Boti? Social Deal. Deals die je niet mag missen.
4: Een berichtje van Odido. Klik en klaar internet voor thuis. Installeer je heel makkelijk zelf. Simkaartje in het modem. Stekker in het stopcontact. Ja hoor, hij doet het. Klik en klaar internet voor maar 26 euro per maand. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Het kan ook zo.
5: Ontdek ook de beste zomervakantiedeals op socialdeal.nl.
6: Het is niet leuk. Keer op keer hetzelfde zeggen. Leuren, lobbyen, protesteren, confronteren. Maar we doen het ook niet voor de lol of voor de likes. We doen het niet omdat het comfortabel is. We doen het omdat het nodig is. Greenpeace.
7: Op het Groningerland in de oude pastorie van Westeremden ontdek je werken die schilder Henk Helmantel zelf wilde laten spreken. Toch, Henk?
8: Ik koos wat mij raakte.
7: De keuzes van Helmantel. Museumhelmantel.nl.
6: Om de oceanen te beschermen, hebben we jou nodig. Steun het werk van Greenpeace.
7: Ontdek de keuzes van Henk Helmantel op het Groningerland. Museumhelmantel.nl.
9: De hoofdpunten uit het Limburgse nieuws. 5 jaar na de zware overstromingen in Limburg is de burgemeester van Valkenburg nog altijd kritisch op de afhandeling van de schade. De provincie trekt bijna 9 ton uit voor de aanpak van overgewicht bij kinderen en het verdwijnen van de landelijke OV-korting voor 65-plussers zorgt voor zorgen bij Limburgse ouderenorganisaties.
10: Dit is L1 met het nieuws van 8 uur.
11: Sit van der Linde met het NOS-journaal. Iran en de VS hebben vannacht verschillende doelen aangevallen in het Midden-Oosten. Iran deed dat als reactie op bombardementen van de VS in hun land. De aanvallen bevestigen volgens correspondent Daisy Moore wat Iran graag wil benadrukken.
12: Amerika is niet te vertrouwen, daar kan je geen afspraken mee maken. Heb je een deal, dan stapt Trump eruit. Ben je aan het onderhandelen, dan beginnen de bombardementen. Dus dat is de retoriek die je ze hoort benadrukken.
11: Beide landen zien nog wel een diplomatieke weg uit de oorlog, maar het vertrouwen wordt door de aanvallen niet beter. De politie zoekt de man die in februari de klantenservice van Odido misleidde en zo de grote hack van persoonsgegevens mogelijk maakte. Uit een opgenomen telefoongesprek blijkt dat hij Nederlands spreekt. Als de man zich niet meldt, maakt de politie het gesprek openbaar. Het dodental van overstromingen in Zuid-China is opgelopen tot 39. Door een tropische storm viel er in korte tijd veel regen. In de stad Nanning brak een dam door. In de regio werden zo'n 130.000 mensen geëvacueerd. Artsen in Europa en Amerika gaan een nieuwe behandeling tegen een zeldzame vorm van obesitas inzetten. Door die ziekte hebben mensen extreem veel honger vanwege beschadigingen in de hersenen. Vooral kinderen kunnen de ziekte krijgen. Uit tests blijkt dat de nieuwe behandeling de hersenen weer kan herstellen, vertelt deze arts.
13: Ik zie dat de kinderen weer een normaler leven krijgen. De kinderen hebben een normale eetlust, een normale verbranding. Hebben ook niet meer dat drukke hongermonstertje in hun hoofd. Kunnen weer rustiger naar school, gaan ook weer leren.
11: De Nederlandse Zorgautoriteit gaat nu kijken of het medicijn ook hier op de markt kan komen. Het weer, vanochtend op steeds meer plaatsen zon. Alleen in het noordoosten blijft het nog bewolkt. Het wordt vandaag 21 graden in het noorden tot 29 graden in Zeeuws-Vlaanderen. Morgen ook een zonnige dag met ongeveer dezelfde temperaturen.
14: Muziek, show en spektakel. Beleef de Mars en showwedstrijden in juli op het Wereldmuziekconcours. Waar de absolute top strijdt om de wereldtitels in het Parkstad Limburgstadion. Mis het niet. Tickets wmc.nl.
15: Honda Robotmaaier. Frisse groentechniek natuurlijk. Het beste voor buiten.
14: Beleef de Mars en showwedstrijden. Tickets wmc.nl.
16: Het is weer zover. Het OLS, dit keer in Nelink. Wij van Daniëls Traprenovatie wensen alle schutters, jeugdleden, vrijwilligers en bezoekers een onvergetelijk feest. Geniet van de tradities en de prachtige momenten samen. Heel veel plezier op het OLS in Nelink.
17: Lenny Kravitz, Volbeat, Moby, ZZ Top, Anouk, Counting Crows en nog veel meer topartiesten staan van 10 tot en met 12 juli op het gezelligste festival van Nederland, Bospop in Weert. Koop snel je tickets via bospopfestival.nl.
18: Bezoek het internationaal historisch festival in Banningen.
19: 25 en 26 juli.
20: Leuk voor jong en oud. Met Europa's grootste oldtimer show. 4000 tractoren en motoren. Een kermis en een onderdelenmarkt. Kijk op
18: ihf-festival.nl.
21: Zondag 6 september. Get ready and enjoy the party. K3 is back again. Met al hun bekende hits.
18: De Doolhof in Tegelen om 6 uur.
21: Dress up and sing along like nobody's watching.
18: Get your tickets at thedoolhof.nl.
22: Liefde voor Limburg.
23: Wakker weren, wakker blijven. Dit is de L1 Ochtendshow.

0: en Dua Lipa en Cold Heart Be Alleen. Van harte welkom, het is de L1 ochtendshow, 7 minuten over 8. Limburg, een hele goede morgen. Hey, vandaag begint de 20e editie van het WMC, het Wereldmuziekconcours in Kerkrade. De komende weken zijn er meer dan 250 orkesten uit de hele wereld live te bewonderen. En de laatste puntjes die werden gisteravond op de i gezet. En verslaggever Mark Rommen Visser die was erbij.
1: De laatste repetities zijn gaande in Kerkrade. Dit is de jeugdbrassband met jongeren tussen de 16 en de 27 jaar. En ze komen uit 7 verschillende landen.
2: Hallo, I'm Amy, I'm 23, I'm from Scotland and I play the cornet.
1: Ze speelt de cornet en ze komt uit Schotland.
2: It's amazing, it's great to meet so many new people and play such great music together.
3: Hallo, ik ben Olivia, ik ben 15 jaar, ik kom uit Antwerpen en ik speel cornet en ik zit nu ongeveer in mijn 8e jaar.
4: Hallo, ik ben Anke, ik ben 23 jaar, ik kom ook uit Antwerpen en ik speel de althoorn.
1: Nou, hoe is het met jullie?
4: Ja, super hè. We zijn al 3 dagen momenteel aan het repeteren hier. En,
1: Het gaat allemaal in het Engels?
4: Ja, klopt. Het is een wereldjeugdbrassband, maar het zijn vooral Europeanen momenteel.
1: Oh ja?
3: Ja. Maar het is wel leuk om zo van elk land nieuwe mensen te leren kennen. En als je dan zelf naar het buitenland gaat, dan ken je ook wel veel mensen en je leert gewoon veel nieuwe mensen kennen.
5: All right, so we have to be more consistent on your tap tap tap
1: tap tap tap. Dirigent is Erik Jansen. Erik, hoe is het nou om zo'n gemengde groep hier voor je te hebben?
6: Ja, eigenlijk helemaal fantastisch. In het begin kijken ze elkaar een beetje aan en dan moet het een beetje aan elkaar wennen.
1: Ze komen uit 7 verschillende landen.
6: Ja, Litouwen, België, Duitsland, Noorwegen, overal vandaan. Ze zijn al behoorlijk aan elkaar gewend nu, 3 dagen later.
1: Merk je iets van verschil in muzikale ontwikkeling per land?
6: Nou, als je in Europa kijkt, dan zie je sommige landen die erg van cultuur houden. In Zwitserland is muziekonderwijs fantastisch en daar is dat ook belangrijk. In Oostenrijk, daar zegt de minister van Cultuur van Ober-Oostenrijk, elke euro die ik uitgeef aan cultuur, dat bespaart de maatschappij op den duur 5 euro. Dus het is een misdaad om op kunst en op cultuur te bezuinigen. Alleen in Nederland, ja, ik hoef dat geloof ik niet uit te leggen, dat het cultuurbeleid in Nederland niet overhoudt. Er is echt veel afbraak geweest. En dat merk je ook op de conservatoria. Ook met de opleidingen. Maar ja, we zijn gelukkig met deze mensen die hier echt een topweek hebben. En met elkaar verbinden. Ja, en je gunt Nederland eigenlijk ook een beter cultuurklimaat.
5: 1, 2 en...
1: Ja, ga er maar even bij zitten, want het zijn meer dan 250 orkesten die hier zijn. Uit 31 landen, van alle continenten zo'n beetje. En het duurt 4 weken. De directeur is Bart van der Rood. Bart, hoe moet je dat aanpakken als argeloze bezoeker?
7: Het is hetzelfde als je een olifant opeet, hè? Beetje bij beetje. Nee, het is inderdaad een enorme opdracht om die allemaal naar hier te krijgen, om je op een goede manier op het podium te zetten. Vandaar ook die 4 weken, maar het is uiteraard ook een van de leukste klussen ter wereld om te mogen doen, want ja, er is gewoon geen vergelijking met dit festival. Dit is de Olympische Spelen van de blaasmuziek. Dat kan ik je wel meegeven. Als je in Nederland, spreken we vaak over het WMC, in het buitenland zit ik going to Kerkrade. Het is echt wel een dingetje. Dit is echt een plek waar je als band wil bij zijn. Het is ook heel erg gek als je hier rondloopt. Dit is zo'n leuk, gezellig dorp, stad. Maar geen Amsterdam of zo. En toch, uitgerekend hier, heb je dit 20.000 muzikanten, 300.000 bezoekers. Dat kom je dan hier tegen, ja. Fantastisch.
0: Hartstikke leuk. Aldus Bart van der Hoost, directeur natuurlijk. Het is L1. Het WMC in Kerkrade duurt tot en met het eerste weekend van augustus. Het is L1. Goedemorgen. De ochtendshow met Jovanotti.

0: mi piace così.
1: Joe Fanatti. Het is L1, 7:15. Een hele goede morgen. Eens even kijken in de L1 WhatsApp. Werner, een hele goede morgen, jong.
2: Goedemorgen, versplitsing A73, A2. Staat de flitser opgesteld bovenop de brug bij Eicht.
1: Dankjewel voor het doorgeven. Dit is trouwens in noordelijke richting. Het is L1 met de week van de Limburgse popmuziek en de mannen die wereldwijd bekend zijn. Natuurlijk Oud Limburg, Lucas en Steve.
3: De week van de Limburgse popmuziek.

0: Week van de Limburgse popmuziek met Lucas en Steve.
1: L1 Media Overzicht.
0: Iran en Amerika hebben ook vannacht weer aanvallen uitgevoerd. Het staakt het vuren lijkt daarmee inderdaad verleden tijd. President Trump noemde de Iraniërs gisteren incompetente leugenaars. Iran geeft Trump de juiste schuld van het mislukken van de vredesonderhandeling, vertelt correspondent Daisy Moore.
2: Van de Iraanse kant bevestigt het eigenlijk wat ze steeds zeggen en graag benadrukken. Amerika is niet te vertrouwen, daar kan je geen afspraken mee maken. Heb je een deal, dan stapt Trump eruit. Ben je aan het onderhandelen, dan beginnen de bombardementen.
0: Ja, de oplaaien van het geweld betekent dat de belangrijkste straat van Hormuz nog steeds niet open is voor alle internationale scheepvaart.
3: Dan hypothalame obesitas. Dat is een vorm van extreem overgewicht. Wordt veroorzaakt door hersenschade en treft vooral kinderen. Artsen konden er tot nu toe weinig aan beginnen, maar er lijkt nu toch een effectieve behandeling te zijn. Diverse kinderen testen het medicijn, zegt ook deze kinderarts van het Prinses Maxima Centrum.
4: Ik zie dat de kinderen weer een normaler leven krijgen. De kinderen hebben een normale eetlust, een normale verbranding. Hebben ook niet meer dat drukke hormonstertje in hun hoofd. Kunnen weer rustiger naar school, gaan ook weer leren. En sterker nog, ook het leven van hun broertjes en zusjes en hun ouders normaliseert.
3: Of het ook op de Nederlandse markt komt, is aan de Nederlandse Zorgautoriteit. En die kijkt daar nu naar.
0: Ja, de Rinus Michels Award voor de beste trainer gaat dit jaar naar Dick Schreuder van NEC. Dat is bekendgemaakt tijdens het Nationaal Voetbalcongres. Schreuder had dit eigenlijk zelf toch iets anders verwacht.
5: Je denkt er wel eens over na, maar uiteindelijk denk je ook, je staat met één trainer op dat podium. Peter Bos, ja, die gewoon denk ik al 3 jaar in Nederland laat zien, waarin hij misschien vroeger kritiek kreeg, maar hij komt terug naar Nederland en wordt 3 keer kampioen.
0: Ja, Peter Bos was de afgelopen 2 jaar wel winnaar van de Rinus Michels Award. Dick Schreuder haalde met NEC in zijn eerste seizoen een historische 3e plaats in de Eredivisie, de hoogste eindklassering in de geschiedenis van de Nijmeegse club. Daarmee werd de plek in de voorrondes van de Champions League verdiend.
3: En dan het overheidsplan om dakloosheid flink terug te dringen door daklozen direct te huisvesten in plaats van op te vangen, wordt in ruim 80% van de verantwoordelijke gemeenten niet uitgevoerd. Blijkt uit een enquête van Pointer. Veel gemeenten vinden het plan niet uitvoerbaar, niet haalbaar en ook niet realistisch.
0: Verder vandaag in het nieuws, Maarten.
3: Op het WK voetbal, want dat is natuurlijk ook nog steeds aan de gang, staan Marokko en Frankrijk om 10:00 vanavond Nederlandse tijd tegenover elkaar. De NVM komt met cijfers over de woningmarkt in het 2e kwartaal van dit jaar. En in de Tour de France nemen de renners met een bergrit afscheid van de Pyreneeën.
0: Dit is de L1, de ochtendshow met Taylor Swift straks nog. Hartstikke leuk om terug te horen. En deze classic van de Cannon Crew, I Just Died In Your Arms.

0: Mag ik u wat vragen?
1: Ja.
0: Waar kent u Hazy van?
1: Hazy? Ja, van de cv-ketels natuurlijk.
0: Oh, maar Hazy biedt meer. Zoals zonnepanelen, warmtepompen, airco's.
1: Oké. Okay.
0: Ja, en met dezelfde service die je gewend bent. Klanten beoordelen Hazy zelfs met een dikke 9. Oh ja, alle producten van Hazy kunt u kopen, maar ook huren. Dat is mooi, hè? Meer weten? Ga dan nu naar hazy.eu.
2: Zo heet was de zomer.

0: Wat lezen met je doet? Het opent nieuwe werelden. Werelden die je nog nooit hebt gezien. Je kunt zelfs lezen met je ogen dicht, luisterend lezen. Klinkt toch geweldig? Probeer het zelf eens. Want wie leest, heeft een goed verhaal. Luister eens een luisterboek op onlinebibliotheek.nl.
1: Kom gezellig langs bij jouw Readshop en ontvang een gratis zomertas. Lekker groot, dus alles kan mee. Van spelletjes tot puzzels tot de leukste tijdschriften. We hebben alles voor een heerlijke zomer. Readshop. Gewoon om de hoek.
2: Nu in het Centraal Museum. De tentoonstelling Gerard van Honthorst. In alles anders dan Rembrandt. Tijdgenoot van Rembrandt en een van de grootste schilders van de 17e eeuw.
3: Gun jezelf een Holland-Amerika-Line cruise. Boek nu een Noord-Europa-cruise voor volgend jaar en profiteer van aantrekkelijke vroegboekvoordelen. Kijk op hollandamerika.com.
2: Nu in Utrecht. Gerard van Honthorst. In alles anders dan Rembrandt.
4: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld. Advance. Die heb je al voor 0 euro eigen bijdrage voor één toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
5: En wat ik nog vergeet te zeggen. Uit onderzoek blijkt dat Advance het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland is. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus kom langs.
6: De hoogste terugleververgoeding voor je zelf opgewekte stroom? Op gaslicht.com vergelijk je de beste energiedeals met de hoogste cashbacks. Haal meer uit je zonnestroom. Vergelijk nu op gaslicht.com.
7: Goedemorgen, dit is het LA Nieuws met Maarten Bonnemeijers.
8: 5 jaar na de zware overstromingen in Limburg is de burgemeester van Valkenburg nog altijd kritisch op de afhandeling van de schade. Daan Prevost spreekt van de ramp na de ramp.
9: En zoveel regeltjes en voorwaarden dat er eerst sprake zou zijn van een ontmoedigingsbeleid dan. Een heel hulpvaardig beleid waarbij je gewoon iedereen zo snel mogelijk helpt.
8: Volgens hem bleven veel inwoners en ondernemers met flinke restschuld zitten doordat regelingen te ingewikkeld waren of niet alle schade vergoeden. Ook andere Zuid-Limburgse gemeenten vinden dat de schadeafhandeling tekort is geschoten. De provincie trekt bijna 9 ton uit voor de aanpak van overgewicht bij kinderen. Het geld gaat naar de GGD'en in Noord- en Zuid-Limburg voor het programma Kei Gezond. Daarmee worden kinderen en hun gezinnen begeleid naar een gezondere leefstijl. In onze provincie hebben zo'n 28.000 kinderen overgewicht. Het programma wordt de komende 2 jaar uitgebreid naar vrijwel alle gemeenten. En de gemeenteraad van Nederweert wil de historische bunkers langs de Rijksweg Zuid beter zichtbaar en toegankelijk maken. Een voorstel van de VVD kreeg daarvoor unanieme steun. De bunkers maken deel uit van de peelraamstelling uit 1939, maar liggen nu grotendeels verscholen in het landschap. Het college gaat onderzoeken hoe de bunkers beter beleefbaar kunnen worden, bijvoorbeeld met een wandelpad of betere toegang. De fietsvierdaagse De Peel krijgt dit jaar een opvallende doorkomst. Tijdens de rit van woensdag 15 juli fietsen zo'n 900 deelnemers dwars door de Sint-Nicolaaskerk in Meijel. Volgens de organisatie is het een knipoog naar de grote wielerrondes zoals de Tour, Giro en Vuelta, die de afgelopen jaren ook door bijzondere gebouwen of langs iconische locaties trokken. De route door de kerk is ongeveer 50 meter lang. Het weer in Limburg blijft vandaag zonnig met enkele stapelwolken. Er staat een matige wind uit noord tot noordoost. Vanmiddag loopt de temperatuur op naar zo'n 28 graden.
7: Alleen verkeerproblemen op de A2 in zuidelijke richting. Tussen Born en afrit Maastricht AK Airport sta je in een vertraging van 12 minuten. Sta je elders in de file, dan is je vertraging minder dan 10 minuten. Eens even kijken in de L1 WhatsApp. Werner, goedemorgen.
10: Goedemorgen, versplitsing A73 A2. Staat een flitser opgesteld bovenop de brug bij Echt.
7: Dankjewel voor het doorgeven. Dit is trouwens in noordelijke richting.
11: Liefde voor Limburg, dit is L1.
12: De L1 Ochtendshow.

0: Ellen en Unfair. Langste file op dit moment in de provincie is op de A2 in zuidelijke richting tussen Born en afrit Maastricht-Aken Airport. 12 minuten op dit moment sta je elders in de file in de provincie. Dat is je vertraging minder dan 10 minuten. Even een rijtje flitsers. Goedemorgen, Francesco.
1: A73, zuidelijke richting, ter hoogte van Echt bij het viaduct. Het is een flitser aan het opboeien.
0: Dank voor deurgeven, Werner, ook nog in de L1 WhatsApp.
2: Op de splitsing A73, A2, staat flitser opgesteld bovenop de brug bij Echt.
0: En dat is in noordelijke richting. Dank voor de deurgeven. Zelf een flitser gezien, geven de deurgeven via de L1 WhatsApp. Emma Heesters, Rolf Sanchez. Lekker bij deze temperaturen richting de 28 graden vandaag.

0: The Trams in Disco Inferno. Frans is er natuurlijk ook weer bij in de L1 WhatsApp. Dan moeten we even de grot aan doen bij deze gedaan. Het is L1 met de ochtendshow.
1: Ja, en we gaan het hebben over die overstromingen. Hè? Want 5 jaar na de overstromingen van 2021 zijn de sporen in Limburg nog altijd zichtbaar. Niet alleen in het straatbeeld, maar ook in de portemonnee van veel gedupeerden. Volgens burgemeester Daan Prevot van Valkenburg aan de Geul is de schadeafhandeling voor veel inwoners en ondernemers uitgelopen op de ramp na de ramp. Collega Jos van den Broek sprak met hem.
2: Iedereen zei, ja, we zijn ruimhartig en we laten u niet in de steek. Maar ja, het tegendeel is weer werkelijkheid geworden. Namelijk, we doen moeilijk. We stellen complexe voorwaarden. En daarmee haken al heel veel mensen af.
3: En daarom spreekt de burgemeester van Valkenburg over de ramp na de ramp. Die eerste ramp vond precies 5 jaar geleden plaats. En dat lijkt alweer zo lang geleden.
4: Ja, de Geul hier in Valkenburg heeft een afvoer gemiddeld van 3 tot 4 kubieke meter per seconde. De rivier kan maximaal 55 aan, maar tijdens het hoogwater van juli 2021 stroomde er 135 kubieke meter per seconde, ruim 30 keer zoveel dan nu.
3: Na de zware overstromingen konden gedupeerden een beroep doen op allerlei wetten en regelingen. Maar volgens de burgemeester bleven de burgers achter met een restschuld van gemiddeld 15 tot 45%. Maar de getroffen ondernemers hadden het nog zwaarder.
2: Ja, ook een hele complexe materie. En zoveel regeltjes en voorwaarden. Dat er eerder sprake zou zijn van een ontmoedigingsbeleid dan. Een heel hulpvaardig beleid waarbij je gewoon iedereen zo snel mogelijk helpt.
3: Des te pijnlijker is het dat het Rijk meer dan 20 miljoen euro beschikbaar stelde aan de provincie voor gedupeerde ondernemers. Daarvan werd maar 5 miljoen uitgekeerd. Het provinciebestuur probeert dat restbedrag van 15 miljoen nu alsnog in Limburg te houden.
2: Ja, in overleg met het ministerie komen ze praten met gedupeerde ondernemers en bij het geld zo kwijt.
3: Niet alleen Valkenburg is kritisch op de schadeafhandeling. Meersen laat weten dat de regeling niet beantwoordt aan de behoeften en dat te weinig mensen er aanspraak op konden maken. En ook Gulpen Wittem is vernietigend over de wet tegemoetkoming schade bij rampen. Die schoot tekort en was veel te complex.
0: Goedemorgen, dit is de L1 Ochtendshow richting een 28 graden met heel veel zon. God drinken, God smeren en genieten van de beste muziek op L1. Met Erwin Noe, dit is weer zomerslang in de L1 Ochtendshow.

Schutteren, weer zomerslang, BL1. Komende zaterdag nog 23 schutterijen in de race voor Den Um. Alle informatie over het OLS is natuurlijk te vinden op onze site l1.nl/OLS. Het is de L1 Ochtendshow met Bruno Mars nu en Just The Way You Are. Een hele goede morgen.

0: Van verf tot gereedschap. Van schroeven tot plaatmateriaal. Bij Gamma, Quantum en Hornbach is elke klusser in zijn nopjes. Aanpakken begint bij Retail Park Sittard Geleen. Retail Park Sittard Geleen. Daar moet ik heen.
1: Van horeca tot bouw, van zorg tot logistiek. APS Groep heeft bedrijfskleding voor elke sector. Bezoek onze mega showroom, ook voor PBM's. En laat je kleding personaliseren. APS Groep, aan de Heerlenseweg in Landgraaf.
2: Stap in de sprookjesachtige wereld van Marit Turnquist. Vol fantasie en verbeelding. In meer dan 100 originele tekeningen neemt het Nationaal Onderwijsmuseum je mee in haar verhalenwereld. Bezoek de tentoonstelling Verborgen Verhalen nu in het Onderwijsmuseum in Dordrecht. Kijk op onderwijsmuseum.nl.
3: Kom ook in actie voor de slachtoffers van de aardbeving in Venezuela. Mensen zijn in één klap alles kwijtgeraakt en hebben jouw steun nu nodig. Stichting Vluchteling helpt met schoon water en medische en psychische zorg. Geef voor de slachtoffers. Doneer op Giro 999 of op vluchteling.nl.
4: De hoogste terugleververgoeding voor je zelf opgewekte stroom? Op gaslicht.com vergelijk je de beste energiedeals met de hoogste cashbacks. Haal meer uit je zonnestroom. Vergelijk nu op gaslicht.com.
5: Dit hadden we veel eerder moeten doen. De maaltijdservice van Vers aan Tafel. Bereid met passie. En dat proef je. Gratis bezorgd. Ah, dat zul je hem hebben. Door onze vaste bezorger. Vers. Aan tafel.
6: Kom deze zomer naar het oudste museum van Nederland. En ga mee op een ontdekkingstocht vol activiteiten voor alle leeftijden. Vier de zomer in Tijlers Museum in Haarlem.
7: Bestel ook uw eerste maaltijdbox op versaantafel.nl.
6: Vers. Aan tafel. Zomer in Tijlers. Surf voor het programma en tickets naar tijlersmuseum.nl.
8: Waar mensen samenleven en samenwerken, raken ze in conflict. Dan hebben ze iemand nodig zoals jij. Iemand die niet alleen weet, maar ook doet wat rechtvaardig is. Iemand die ik verbind met wij. Ben jij zo iemand? Ontdek het op werkenbijderechtspraak.nl.
9: De hoofdpunten uit het Limburgse nieuws. 5 jaar na de zware overstromingen in Limburg is de burgemeester van Valkenburg nog altijd kritisch op de afhandeling van de schade. Vandaag begint de 20e editie van het Wereldmuziekconcours in Kerkrade. Het grootste festival ter wereld voor harmonieorkesten, fanfares en brassbands. En de gemeenteraad van Nederweert wil de historische bunkers langs de Rijksweg Zuid beter zichtbaar en toegankelijk maken.
10: Dit is L1 met het nieuws van 9 uur.
11: Sit van der Linde met het NOS-journaal. Bij de nieuwe Amerikaanse aanvallen in Iran vannacht zijn 14 mensen gedood. Er raakten ook tientallen mensen gewond, zegt het Iraanse ministerie van Volksgezondheid tegen persbureau AP. Vannacht zijn explosies gehoord in steden langs de Persische Golf en de straat van Hormuz. Iran reageerde net als gisteren met aanvallen op Bahrein, Kuwait en Qatar. Onderhandelingen tussen Iran en de VS liggen stil, al zou Trump deze optie open willen houden. Ook het scheepvaartverkeer in de straat van Hormuz ligt nagenoeg stil, met een stijgende olieprijs tot gevolg. De politie zoekt de man die in februari de klantenservice van Odido misleidde en zo een grote hack van persoonsgegevens mogelijk maakte. Uit een opgenomen telefoongesprek blijkt dat hij Nederlands spreekt. Als de man zich niet meldt, maakt de politie het gesprek openbaar. Artsen gaan een nieuwe behandeling tegen een zeldzame vorm van obesitas inzetten. Veel kinderen krijgen de ziekte waardoor ze extreem veel honger krijgen vanwege beschadigingen in de hersenen. Deze arts legt uit wat de nieuwe behandeling doet.
12: Nou, dat nieuwe medicijn, dat heet acetmelanotide, dat herstelt dat signaaltje weer. Dus waardoor je dus weer voelt dat je verzadigd bent, dat je genoeg gegeten hebt en waardoor die verbranding weer op gang komt.
11: Het medicijn is nog niet beschikbaar. De Nederlandse Zorgautoriteit doet er nog onderzoek naar. De Marokkaanse voetballer Ismaël Saibari is niet fit genoeg om mee te doen aan de WK-wedstrijd tegen Frankrijk. De middenvelder viel geblesseerd uit in het duel met Canada en is nog niet op tijd hersteld voor de kwartfinale vanavond. Saibari scoorde in elke groepswedstrijd voor Marokko en in de 16e finale tegen Nederland schoot hij de beslissende strafschop. Het weer, langzaam meer zon, al blijft het in Groningen nog bewolkt. Het wordt 21 tot 29 graden.
13: Probleem op de A2 in zuidelijke richting tussen Born en Afrit Maastricht, de Aken Airport. Sta je in een vertraging van 15 minuten op dit moment? Sta je elders in de provincie in de file, dan is je vertraging minder dan 10 minuten.
14: Wat schuilt er achter criminaliteit in Limburg? Ontdek verhalen over misdaad in onze regio die raken, schuren en je anders laten kijken. De tentoonstelling Over de Grens is nu te zien in het Limburgs Museum in Venlo.
15: Ben je minder goed ter been? Een rollator helpt je te blijven lopen zonder valgevaar. Mobiliteitswereld Sittard heeft nieuwe en gebruikte rollators in elke prijsklasse. Maak je leven aangenamer en bezoek Mobiliteitswereld in Sittard.
16: Linda viel 62 kilo af met de Nederlandse Obesitaskliniek.
17: Letterlijk alles veranderd. Je huid, je haar, je leven, je mindset.
16: Niet alleen een operatie, maar deskundige begeleiding van artsen, psychologen en leefstijlcoaches maakt het verschil. Verander je gewicht, verander je leven. Obesitaskliniek.nl.
15: Mobiliteitswereld. Vooral uw hulpmiddelen. Aan de Rijksweg Zuid in Sittard.

0: Maarten, welke Limburgse zangeres denkt zich dat meer dan 65 miljoen streams had gepakt met een rapper?
1: Jongen, dat is een goede vraag. Numidia misschien?
0: Goeie cliffhanger dit.
2: Limburg Live. De week van de Limburgse popmuziek.
0: Ja, deze week in de schijnwerpers natuurlijk. Hè. De week van de Limburgse popmuziek. Ja, onder andere in Route-regio straks een optreden van Nora Rhodes uit Brunsum. In L1 vandaag natuurlijk in de razendsnelle spreekbeurt ook alles over de Limburgse popmuziek. En vanavond natuurlijk om 8 uur sharp hier op zender. Hè. Geneten van live opnames uit het L1-archief. In de week van de Limburgse popmuziek. Hè. Smullen, vingers bij aflikken dit. Alle informatie is te vinger via de site l1.nl. Hey, het wordt 10 punten net, Mark.
1: Echt waar?
0: Ja, het wordt inderdaad 10 punten. Inderdaad, Numidia uit Venlo had namelijk een leedje gemaakt met rapper Boef. Toetebo. Nou, zoek die maar eens een keer op Spotify. Een van de neusste singles van Numidia kunt vanuit draaien. Ik bleef verloven in de week van de Limburgse popmuziek.
2: De week van de Limburgse popmuziek.

Poler, Sofia en natuurlijk Numidia uit eigen provincie tijdens de week van de Limburgse popmuziek. Oh, je checkt ook even onze site, L1.nl, voor een nieuwe ongen vier ogen. Dit keer Sjoerd Duikaas in gesprek met Pablo van der Poel van The Wolf. Hartstikke leuk gesprek via L1.nl. Goedemorgen, de L1 Ochtendshow met Simply Red nu. Dit is Stars by L1.

Belong Together. Het is L1 en de dag dat ABN AMRO een boete van 8,5 miljoen euro heeft gekregen voor gebrekkige controles bij witwassen. De bank heeft volgens de Nederlandse bank niet genoeg gedaan om verdachte transacties tegen te houden. Zometeen ook het laatste Limburgse nieuws en natuurlijk de lekkerste hits in de ochtend. Het is de L1 ochtendshow. Stefan en Maarten melden zich met de police nu. En de classic, Every Little Thing She Does Is Magic.

0: Hey, ondernemer. Ben je al klaar voor je BTW-aangifte?
1: Nou, waar zijn toch die bonnetjes?
0: Nog niet helemaal dus.
1: Tja, die administratie. Toevallig tips?
0: Zeker. Wat helpt is om elke week op een vast moment je bonnetjes en facturen te ordenen. Zo blijft het overzichtelijk. En is je BTW-aangifte zo gedaan?
1: Ga ik mee aan de slag. Dank je.
0: Kijk voor meer tips op belastingdienst.nl/administratie bijhouden. Handig van de Belastingdienst.

0: theatersensatie Harry Potter. Alleen te zien in het AFAS Circus Theater Scheveningen. Een spectaculaire voorstelling vol magie, spanning en avontuur. Alleen deze zomer met een gratis rangupgrade. Boek vandaag nog je tickets.
1: Vier de zomer met muziek in het Concertgebouw. Met de Vriendenloterij Zomerconcerten. Stap in de werelden van Star Wars, Inception, Harry Potter, Lord of the Rings en meer. Een zomer vol filmmuziekconcerten. Bekijk de agenda op concertgebouw.nl/filmmuziek en bestel je kaart.
2: De lekkerste vis bestel je op fishlovers.nl, recht uit de zee. Vandaag gevangen, morgen in huis. Even laten sissen of in de oven en je proeft het meteen. De Fishlovers. Vandaag gevangen, morgen in huis.
1: 50% korting voor deelnemers van de Vriendenloterij op zomerconcerten.nl.
2: Klaar voor de nieuwe Zeeuwse mosselen? Bestel de lekkerste vis op fishlovers.nl.
3: Op het Groningerland in de oude pastorie van Westeremden ontdek je werken die schilder Henk Helmantel zelf wilde laten spreken. Toch, Henk?
4: Ik koos wat mij raakte.
3: De keuzes van Helmantel. Museumhelmantel.nl. Ontdek de keuzes van Henk Helmantel op het Groningerland. Museumhelmantel.nl.
5: Goedemorgen, dit is het L1-nieuws met Maarten.
6: Kerkrade staat de komende weken weer helemaal in het teken van muziek. Want vandaag begint de 20e editie van het Wereldmuziekconcours. Het grootste festival ter wereld voor harmonieorkesten, fanfares en brassbands. Meer dan 250 orkesten uit binnen- en buitenland komen naar Kerkrade toe. Gisteravond werden de laatste voorbereidingen afgerond. 5 jaar na de zware overstromingen in Limburg is de burgemeester van Valkenburg nog altijd kritisch op de afhandeling van de schade. Daan Prevost spreekt van de ramp na de ramp.
7: Zoveel regeltjes en voorwaarden dat er eerst sprake zou zijn van een ontmoedigingsbeleid dan. Een heel hulpvaardig beleid waarbij je gewoon iedereen zo snel mogelijk helpt.
6: Ja, en volgens hem bleven daardoor veel inwoners en ondernemers met een flinke restschuld zitten, doordat die regelingen te ingewikkeld waren of niet alle schade vergoeden. Ook andere Zuid-Limburgse gemeenten vinden dat de schadeafhandeling te kort is geschoten. De provincie trekt bijna 9 ton uit voor de aanpak van overgewicht bij kinderen. Het geld gaat naar de GGD'en in Noord- en Zuid-Limburg voor het programma Kei Gezond. Daarmee worden kinderen en hun gezinnen begeleid naar een gezondere leefstijl. In onze provincie hebben zo'n 28.000 kinderen overgewicht. Het programma wordt de komende 2 jaar uitgebreid naar vrijwel alle gemeenten. En de gemeenteraad van Nederweert wil de historische bunkers langs de Rijksweg Zuid beter zichtbaar en toegankelijker maken. Een voorstel van de VVD kreeg daarvoor unanieme steun. De bunkers maken deel uit van de peelraamstelling uit 1939, maar liggen nu grotendeels verscholen in het landschap. Het college gaat onderzoeken hoe de bunkers beter beleefbaar kunnen worden, bijvoorbeeld met een wandelpad of betere toegang. Het weer in Limburg blijft vandaag zonnig met enkele stapelwolken. Er staat een matige wind uit noord tot noordoost. Vanmiddag loopt de temperatuur op naar zo'n 28 graden.

0: De classic van Ernest Mooie. En is this love? Het is L1 met de ochtendshow.
1: Ja, we gaan het hebben over kweekvees van Mozamiet uit Maastricht. Want dat krijgt steun uit Den Haag. Het kabinet wil zich nadrukkelijker inzetten om de toelating van kweekvlees in Europa mogelijk te maken. Opvallend is het, want daarmee wordt een andere koers gevaren dan onder het vorige kabinet. En volgens staatssecretaris Silvio Erkens uit Kerkrade is er geen twijfel over hoe we het moeten noemen, namelijk gewoon vlees. Verslaggever Maurice de Heus zocht uit wat die steun nou eigenlijk betekent voor Mozamiet.
2: Zelfs

0: namelijk van echte koeien.
1: We prikken deze koeien in de bil, dat gaat onder narcose. En dan halen we daar een heel klein stukje weefsel uit, ongeveer een halve gram. En dan halen we daar weer de cellen uit, die laten we eindeloos vermenigvuldigen. En die, dat is in wezen zijn dat vleesstamcellen. En die kunnen daarna weer gewoon vlees maken, zonder dat we de koe daar verder bij nodig hebben.
0: Aldus oprichter Mark Post. En die cellen worden in het laboratorium opgekweekt naar echt vlees. Alleen, zo mag het van het Europees Parlement niet genoemd worden.
2: Nou, hamburger mag voor mij wel gewoon, hoor. Het is uiteindelijk gewoon vlees.
0: En dat is een stevige uitspraak van de staatssecretaris van Landbouw. Want die ziet zowel in Europa als in Nederland veel weerstand tegen het kweekvlees.
2: Nou, dat frustreert mij in ieder geval. Je ziet dat de belemmeringen voor innovatie op dit vlak in Europa behoorlijk hoog zijn. Mm-hmm. Dat komt ook omdat het aantal lidstaten in Europa dit niet wil, tegen deze innovatie zijn. Ik wil echt gaan kijken naar welke ruimte je in ieder geval nationaal kan bieden, maar ook wat je Europees kan doen om met andere lidstaten die het willen, die barrières weg te halen.
3: Iedereen ziet dat er een eiwittransitie nodig is. En dat wordt in het Verenigd Koninkrijk echt omarmd.
2: Wat we ook doen in Nederland is wel gewoon mede investeren in de opschaling van deze sector, zodat ze ook veel goedkoper kweekvlees kunnen produceren. Dat doen we onder andere ook via het Groeifonds. Dat hebben vorige kabinet al ingezet om ook tientallen miljoenen in deze sector te stoppen.
0: En dan blijft de ambitie om deze broodjes te beleggen met rundvlees, zonder dat daarvoor een koe geslacht hoeft te worden.
4: Het is de L1 Ochtendshow. Een hele goede morgen met heerlijke zomerse muziek. Temperatuur van

Smith en Stay If You Wanna Dance. Ja, het is deze week de week van de Limburgse popmuziek. En strakker natuurlijk, hè, Bierroute Regio bij Rian. Een optreden van Nora Rhodes. Oet Brunsum, hartstikke leuk, blief loesteren. LNI met Lex Uiting. En vanaf vandaag in de ochtend.

0: namelijk hè, onze kalender.
1: Jazeker.
0: En niet zomaar een kalender, Maarten. Het is namelijk de Scheldwoordenkalender.
1: Absoluut. Ja hoor, we hebben hem iedere dag hebben we hem hier eventjes op de tafel liggen. Mm-hmm. En we hebben natuurlijk onze gewone kalender. Dat is de scheurkalender van Veldeke.
0: Inclusief
1: vandaag
0: QR-code.
1: Vandaag dag voor de vernietiging van vuurwapens. QR-code staat daar inderdaad op. En daar stond vandaag op Lotos Mageweren van Wielvisjes en Comfoods. Dan kun je dus op die kalender kun je dat filmpje even downloaden.
0: Hey, maar we willen Gert Schuben. Dat willen we.
1: Ja, zo is het. Maar goed, we gaan eerst eens eventjes naar die scheldwoordenkalender terug.
0: Heerlijk.
1: Want daar staat vandaag op 9 juli op krentenkuttel.
0: Oh.
1: Weet je wat het is?
0: Ik heb geen idee.
1: Was ik toch wijd, die jongen?
0: Krentenkuttel, nee. Ik heb geen idee wat het is.
1: Klein persoon. Krentenkakker noemen ze het ook wel.
0: Oh, klein persoon. Nou ja, een krentenkakker. Nou ja, goed, in ieder geval. Krentenkakker, hoor.
1: Daar kun je het mee doen voor de rest.
0: Ja, ja, precies. Ik zal er zo over nadenken. Het is L1 zometeen Roetregio met Rian. Onder andere natuurlijk live on stage hier tijdens de week van de Limburgse popmuziek. Nora.

0: Luister L1 Radio. App met de jocks en doe mee met acties. L1. Altijd en overal via de gratis L1-app. Download hem nu.
1: Geef je lijf wat extra ondersteuning met Vitepro. Het bevat namelijk mangaan, want dat is goed voor je kraakbeen en het ondersteunt je energieniveau. Probeer Vitepro vandaag nog voor maar 9,95. Bestel op vitepro.nl.
2: Kan je linkeroor wel wat hulp gebruiken? En hoort je rechteroor ook niet alles meer?
3: Hans hoort je, want bij Hans Anders krijg je zelfs 2 hoortoestellen vanaf 0 euro eigen bijdrage. Kom snel langs voor een gratis hoortest.
4: Hans, alleen de prijs is anders.
1: Probeer Vitepro nu zelf voor maar 9,95. Bestel op vitepro.nl.
5: Hey, met mij. Weet je nog dat ik het had over die essentials van Bamigo? Nou, goed nieuws. Het is nu sale. Ik zie tot wel 50% korting. Check snel hun website bamigo.com. Graag gedaan, hè? Doei!
6: Als je Vodafone Mobiel
7: met een nieuw Ziggo internetpakket combineert,
6: krijg je tot wel 20 euro korting.
7: Elke maand weer.
6: En hoe meer data en snelheid...

0: Kom nu naar een van de 8 Forza testcenters in Nederland en ontdek jouw nieuwe e-bike. Comfortabel, elektrisch en verrassend scherp geprijsd. Forza.nl. Oh, op die fiets!
1: Kom ook in actie voor de slachtoffers van de aardbeving in Venezuela. Mensen zijn in één klap alles kwijtgeraakt en hebben jouw steun nu nodig. Stichting Vluchteling helpt met schoon water en medische en psychische zorg. Geef voor de slachtoffers. Doneer op Giro 999 of op vluchteling.nl.
2: De hoofdpunten uit het Limburgse nieuws. Het kabinet gaat het Maastrichtse Mozamiet steunen in de lobby voor toelating van kweekvlees in Europa. 5 jaar na de zware overstromingen in Limburg is de burgemeester van Valkenburg nog altijd kritisch op de afhandeling van de schade. En vandaag begint de 20e editie van het Wereldmuziekconcours, het grootste festival ter wereld voor harmonieorkesten, fanfares en brassbands.
3: Dit is L1 met het nieuws van 10 uur.
4: Door Almegens met het NOS-journaal. Het afgelopen kwartaal is een recordaantal woningen te koop gezet. In het voorjaar worden meestal meer huizen te koop aangeboden. En nu zijn het er meer dan gewoonlijk, omdat veel eigenaren hun huurwoning verkopen. Huurders krijgen zo ook de kans om huiseigenaar te worden. Het gestegen aanbod zorgt er volgens makelaarsvereniging NVM voor dat kopers minder druk ervaren om snel te moeten bieden. De makelaars waarschuwen wel dat dat een tijdelijk effect is en dat er nog steeds te weinig huizen zijn voor starters en senioren. ABN AMRO krijgt een boete van 8,5 miljoen euro... omdat de bank niet genoeg heeft gedaan tegen witwassen. Volgens de toezichthouder konden klanten sancties tegen bijvoorbeeld Rusland omzeilen en werden verdachte transacties niet goed onderzocht. Een politiemedewerker in Limburg is ontslagen vanwege seksueel grensoverschrijdend gedrag. Het ontslag volgt op een strafrechtelijk onderzoek door het OM en een disciplinair onderzoek door de politieleiding. De medewerker zou tegenover meerdere partners seksuele grenzen hebben overschreden en gewelddadig zijn geweest. Het gaat om iemand die werkte bij het team arrestantenzaken in Limburg. Dat team bewaakt en verzorgt mensen die zijn gearresteerd. FC Groningen doet samen met technisch directeur Mo Allag aangifte van poging tot oplichting. De dader of daders gebruiken vervalste documenten met logo's van voetbalclubs, doen zich voor als de technisch directeur. Ze proberen spelersmakelaars te overtuigen dat er belangstelling is voor een speler. De makelaar moet vervolgens betalen voor een medische keuring en reiskosten. Een Engelse speler kwam op die manier naar Schiphol, maar wachtte daar tevergeefs op een delegatie van FC Groningen, bleek toen te zijn opgelicht. Het weer, langzaam meer zon, al blijft het in Groningen nog bewolkt. Het wordt vanmiddag 21 graden in het noorden, mogelijk 29 in Zeeuws-Vlaanderen. Morgen opnieuw een zonnige dag en dan wordt het 24 tot 30 graden.
5: Voor elke keukenwens en elk budget is EKS Keukenstudio het adres. Ontdek de laatste trends van kwaliteitsmerken voor de beste prijzen. En profiteer van het lagere Duitse btw-tarief. EKS Keukenstudio in Tudderen.
6: BTN De Haas, al 100 jaar de specialist voor agrariërs en vakmensen. Keuze uit 10.000 artikelen. De totaalleverancier voor de hobby- en professionele dierhouderij. Alle topmerken en onze eigen kwaliteitsmerk voor de beste prijs. Broersnoor btndehaas.nl of bezoek onze winkel. BTN De Haas, bron voor goed boeren.
7: Met jou, bij jou. Dit is Route Regio. Dit is

0: topmuziek. Dit is Limburg Live met Rian Monen.
1: Zometeen live muziek van Nora Rhodes. Vanuit studio in Maastricht. Het is de hele week de week van de Limburgse popmuziek. En dan heb je nog één dag. En voor snoepen het weekend een beetje erbij. Om te genieten van live muziek in de provincie. Want natuurlijk wordt er goede muziek gemaakt in het dialect. Er zijn klassiekers hoeven van houten. Ik heb er zometeen eentje van Anjur. Partner. En kun je daar heel. Maar er wordt ook veel nieuwe muziek gemaakt. In andere talen. Nederlandstalig, Engelstalig. En omdat voor willen dat er zoveel mogelijk muziek gemaakt blijft worden. Gewoon voor deze week alles laten huren wat er is. Zometeen hier dus live Nora Rhodes.

uit Limburg. Natuurlijk hoort partner daar ook bij met Kyoda Hill. Maar er is ook live muziek deze week. Nora Rhodes is in de studio met Marit Konig op gitaar. Is het eerste nummer I Don't Wanna Say Goodbye.

0: Nora Rhodes, I Don't Wanna Say Goodbye. Nora, pak de microfoon erbij. Een hele goede morgen. Wat super dat je hier bent al zo vroeg.
1: Goedemorgen. Nou, valt wel mee. Ik heb nu een puppy, dus ik ben gemiddeld om 6 uur 's ochtends al wakker.
0: Oh ja, gaat het wel goed?
1: Ja, ik heb een paar schrammen op mijn hand.
0: Maar... Zoals dat hoort.
1: Ja, ja. Erbij.
0: Ja, dat hoort er een beetje bij. Nou, super dat je hier bent samen met Marit om in de week van de Limburgse popmuziek ook hier vanuit de studio live muziek te horen. Je maakt al een hele tijd muziek. Je begon echt, ik wil zeggen, toen je 12 was, 13, zoiets anders.
1: Ja, mijn eerste liedje kwam toen ik 14 was.
0: Oh ja, dat is echt al een hele tijd geleden. Ja. Hoe is het nu met je?
1: Goed, ja. Ik bedoel, ik ga nu komend schooljaar mijn laatste jaar van de Rock Academie in ook. Dus ik ben gewoon bezig met schrijven en uitbrengen en zo. Mijn tweede EP zit te wachten om uitgebracht te worden. Dus dat is fijn. Ja, ik ben gewoon heel veel bezig.
0: Ja, en hoe gaat die EP klinken als je het zelf zou omschrijven?
1: Oeh, ik denk die EP is wel echt Nora. Zoals debuut EP Nora toen ze 17 was, maar dan net iets ouder. Veel zelfstandiger ook. En over het algemeen een heel klein beetje een genre switch of zo. Iets meer de synthpop kant op. Ja, die kant een beetje.
0: Te gek.
1: Ja.
0: Je zegt die ligt te wachten. Wat houdt dat in?
1: Dat houdt in dat alle liedjes klaar zijn. En dat ik nu gewoon moet wachten tot ze gemasterd zijn.
0: Oké.
1: Okay. En dan...
0: Het is uit je handen.
1: Ja, precies. Okay. Ik kan er nu even niks meer aan doen. Dus ik moet nu gewoon wachten.
0: Ja, spannend. Ja. En in de tussentijd kun je een beetje spelen? Zijn er optredens in de buurt die je nog kunt doen?
1: Ja, ik speel toevallig zondag op aan de Waterkant Festival in Venlo. Dus dat is heel leuk. Ja, dat is volgens mij heb ik nog. Spelen nog meer? Ik speelde afgelopen week in Maastricht. Dat was ook wel leuk. Als voorprogramma van Star.
0: Oh, te gek.
1: Heb ik nog meer staan? Ik weet het niet. Dan moet ik echt in mijn agenda kijken. Ik echt niet meer.
0: Kunnen mensen ook opzoeken?
1: Zondag.
0: Zondag in ieder geval bij Aan de Waterkant. Ja. Het voorprogramma van Novastar. Dat lijkt me toch ook wel bijzonder.
1: Ja, dat was wel heel cool. Ik weet het niet zo goed. Het klinkt echt heel lullig, maar ik wist niet wie hij was.
0: Daar zit toch een generatiekloof, merk ik. Ja, ik ben iets ouder.
1: En toen zei ze tegen mijn ouders, kennen jullie Novastar? En toen zei ze, ja, tuurlijk. Wat is? Ik zei, ik mag het voorprogramma doen van hem. En toen zei ze, wat, dat is super vet. En zo. Ik dacht, oké. Ik wist niet wie hij was, maar ja, het was wel heel cool.
0: Ja.
1: Dus het was wel heel vet. Het was in het openlucht ding van muziekgieterij in de tuin. Dus dat was wel heel sick.
0: Nee, een hele mooie plek ook.
1: Ja.
0: En als ik je net hoor zingen en spelen, dan zie ik ook wel een beetje een link met Novastar. Ik snap wel dat ze je in het voorprogramma hebben gezet.
1: Oh.
0: Dat is toch een soort gevoel dat je misschien ook neerzet, dat hij ook kan doen. Heel warm en heel dromerig. Heb je nog iets, zeker als je hem niet kende, dat je denkt van, oh ja, dat neem ik wel van het concert mee? Of dit is wel iets waarvan ik dacht, oh ja.
1: Ja, ik denk sowieso... Dat voorprogramma's zijn altijd wel een goed leermoment. Omdat je gaat wel spelen, maar het draait niet om jou.
0: Mm-hmm.
1: En je moet zeg maar... Ja, je kan niet je zeg maar... Hoe zeg je dat? Beledigd voelen. Als mensen niet echt naar jou gaan luisteren of zo. Zeg maar, je moet gewoon spelen, want daar krijg je ook voor betaald. En dat is... Je doet het ook een beetje voor exposure natuurlijk.
0: Ja, je krijgt er ook een beetje hardere huid van.
1: Ja, precies. Dat wel. Je moet wel echt daar een beetje tegen kunnen. Dat mensen dan ook gewoon door je heen gaan praten en niet echt opletten of zo. Maar dat hoort er gewoon bij.
0: Ook. Ja, en misschien zijn er ook mensen die in de tussentijd wel op Spotify jouw naam in het vullen zijn. Ja. Of die wel, hè? Ik bedoel, dat zijn er ook wel plekken
1: dat
0: waar je...
1: Dat is crazy, want gisteren ging ik Marit ophalen van station en toen gingen we langs de McDonald's, as per usual. En toen gingen we door de drive-thru en toen was er een meisje en die zei, speelde jij niet laatst voor voorprogramma in Maastricht of zo? En toen zei ik, ja, toen zei ze, ja, ik vond je super vet en ik heb je opgezocht op Spotify en Instagram en zo. En ik dacht echt, wow, oké. Dus dat is er wel uitgekomen.
0: Toch?
1: Dat is wel vet.
0: Ja, toch.
1: Wel weird.
0: Moet je dan voor jezelf even door die andere mensen heen luisteren. Maar die mensen zijn er ook. Dat is toch weer een fijne bevestiging.
1: Ja.
0: En die mensen zijn zeker ook hier. Want ik krijg al appjes binnen dat ze je stem vooral heel fijn vinden. Oh. Wat mooi.
1: Thanks,
0: live op de vroege morgen. Wie kan er zo klinken? Nog voor 12 uur. Ja, complimenten komen binnen. En ik wil jullie heel graag nog een keer horen. Jullie gaan nog één liedje voor ons doen. Welk liedje is dat?
1: Dit liedje heet Pieces of Us.
0: Pieces of Us. Mag ik vragen waar het over gaat? Of zeg je...
1: Nee. Ja, nou op zich, jawel, Pieces of Us gaat voor mij over een onrealiseerbare kinderwens. Maar ik besef me ook dat er heel veel mensen zijn die dit liedje op een andere manier kunnen opvatten. Dus ik wil niet per se zeggen, dit is het enige waar het over kan gaan of zo. Maar dat is waarom ik het heb geschreven.
0: Oké, Nora Rose, dus live in de studio van L1 met Pieces of Us.

0: of us.
1: Nora Rhodes. Uit Brunsum met Marit op gitaar. Dankjewel dat jullie er waren. En heel veel plezier. Zondag zijn ze dus live te zien bij het festival Aan de Waterkant in Venlo. En dan kunnen ze nog heel veel live muziek ontdekken deze week in de week van de Limburgse popmuziek. Gang dan via naar de website.

0: jij van een succesvolle onderneming? Ga ervoor! Maak je ondernemersdroom waar en start vandaag nog met...
1: e-boekhouden.nl.
2: Mam, waar is mijn zwemband?
3: In de kast, in de woonkamer, naast de kerstballen en achter de doos van de airfryer.
4: Extra ruimte nodig? Breng je spullen naar Allsafe. Daar ligt het veilig, voordelig en dichtbij.
5: Allsafe
6: geeft ruimte.
0: Nu, 15 maanden gratis voor starters.
4: Nu tot 50% zomerkorting. Kijk op allsafe.nl.
7: Diabetes type 1 of 2? Let op, niet iedere glucosesensor is hetzelfde. Dexcom maakt al 25 jaar glucosesensoren met bewezen resultaten. Ervaar het verschil nu zelf met de Dexcom One Plus. Ga naar dexcom.com/proefsensor.
8: Kom nu naar een van de 8 Forza testcenters in Nederland en ontdek jouw nieuwe e-bike. Comfortabel, elektrisch en verrassend scherp geprijsd. Forza.nl. Oh, op die fiets!
7: Ga naar dexcom.com/proefsensor en vraag direct de Dexcom One Plus aan.
9: Vers aan tafel, vers aan tafel.
10: Dit hadden we veel eerder moeten doen. De maaltijdservice van Vers aan tafel. Bereid met passie. En dat proef je. Gratis bezorgd. Ah, dat zul je hem hebben. Door onze vaste bezorger.
9: Vers
10: aan tafel.
11: Social Deal Hotel Deals, take 1 en actie, bo!
12: Oh, ontdek de beste hoteldeals en meer op socialdeal.nl.
13: Oké.
12: Social Deal, deals die je niet mag missen.
10: Bestel ook uw eerste maaltijdbox op versaantafel.nl.
9: Vers
10: aan tafel!
14: Ontdek ook de beste zomervakantiedeals op socialdeal.nl.
15: Het is net 10:30 geweest. Dit is het L1 Nieuws met Maarten Bonnemeijers.
16: De politie Limburg heeft een medewerker op staande voet ontslagen vanwege seksueel grensoverschrijdend gedrag. Tegen de agent waren diverse meldingen binnengekomen. Hij zou grenzen hebben overschreden van partners en seksuele handelingen hebben verricht tegen hun wil. Na een strafrechtelijk onderzoek door het Openbaar Ministerie en een intern integriteitsonderzoek besloot de korpsleiding tot onvoorwaardelijk ontslag. Volgens de politie hebben medewerkers ook buiten werktijd een voorbeeldfunctie en is strafbaar gedrag onverenigbaar met het politievak. Het kabinet gaat het Maastrichtse Mozamiet steunen in de lobby voor toelating van kweekvlees in Europa. Daarmee kiest staatssecretaris Silvio Erkens voor een andere koers dan zijn voorganger. Kweekvlees is in de Europese Unie nog niet toegestaan. Volgens Erkens remmen sommige lidstaten de innovatie af. Mozambique richt zich daarom voorlopig ook op markten als het Verenigd Koninkrijk, waar een toelatingsaanvraag loopt. Een 39-jarige man uit Dordrecht is aangehouden na de vondst van cocaïne tussen fruit en onder meer de Lidl in Panningen. De drugs werden in mei aangetroffen in 3 supermarkten. Uit onderzoek bleek dat de fruitdozen afkomstig waren van hetzelfde distributiecentrum. Bij een doorzoeking van de woning van de verdachte zijn onder meer €53.000, een auto en een motorboot in beslag genomen. En Kerkrade staat de komende weken weer helemaal in het teken van muziek. Vandaag begint de 20e editie van het Wereldmuziekconcours. Het grootste festival ter wereld voor harmonieorkesten, fanfares en brassbands. Meer dan 250 orkesten uit binnen- en buitenland komen naar Limburg. Gisteravond werden de laatste voorbereidingen afgerond. Het weer in Limburg blijft vandaag zonnig met enkele stapelwolken. Er staat een matige wind uit noord tot noordoost. En vanmiddag loopt de temperatuur op naar zo'n 28 graden.

0: George Michael en Freedom.
1: L1. Bob en weer.
0: Dit weekend. Dan is het zover. Een van de leukste festivals van onze provincie Bospop en Weert. In ieder geval de gezelligste. Er zijn weinig festivals die zo gezellig zijn. Zelfs op de camping, smurgens vreugel, kopje koffie. Soms een pilsje lobby, maar dat was het niet meer zeggen. En vooral veel genieten van muziek en van elkaar. L1 is er het hele weekend bij. Bij Bospop. Ook met L1 Radio. Vrijdagavond ben je samen met Ruben. Dus de vraag is, bis dichterbij, bissebij Bospop? Of hebben ze andere plannen dit weekend? Mogen ze met me delen via de L1-app.

0: Vergeten.
1: Vaak zat een feestje gemak op Bospop Rowenhezen en vergeten hoe het ze bij L1. En ik kreeg dan een appje van Ria. Wat denkt ze? Zou ik bij Bospop zijn? Nou, dat weet ik eigenlijk wel zeker. En Yvonne zei het nog, ik ga naar Bospop om eerst te helpen om de auto's goed te parkeren. En daarna lekker te genieten van de muziek. Dat lijkt me een goede volgorde. Dit is L1. Zeker als het Nederlander muziek.

0: Al één met zometeen hier een metzinger. Vrolijk, positief, meezingbaar en hopelijk durftig aangevrogen. Het liefst in een audio-appje. En het liefst binnen het thema, dat kimpel van het liedje van gisteren. Toen wordt de metzinger van Alex. Dat ken ik eigenlijk nog wel een keer. Lotte, hier Alex.
1: Goedemorgen.
0: Oh, wacht, dit is zondagmorgen. Ga je gistermorgen hebben?
1: Goedemorgen, Rian. Moet je een pleitje horen als de Duitse metzinger van Andrea Berg. Toen had ze mij 1000 maal belogen.
0: Dat waarom gisteren. Dan kennen we weer met belogen. Maar we kennen ook weer met berg. Zullen we dat doen? Natuurelementen in de metzinger. Een berg. De zee. Een meer. Nou, dat kan genoeg zijn. Bomen. Ik ben even aan het denken. Big Black Horse en een cherry tree. Maar ook bijvoorbeeld de lemon tree. Nou ja, zolang natuur en de metzinger vuurkump, dan is ze van harte welkom via de L1-app.
2: Heb die van zus gehoord, kum in de show, hey, ben je goed, regie.

0: Hey, ondernemer. Ben je al klaar voor je BTW-aangifte?
1: Nou, waar zijn toch die bonnetjes?
0: Nog niet helemaal dus.
1: Tja, die administratie. Toevallig tips?
0: Zeker. Wat helpt is om elke week op een vast moment je bonnetjes en facturen te ordenen. Zo blijft het overzichtelijk. En is je BTW-aangifte zo gedaan?
1: Ga ik mee aan de slag. Dank je.
0: Kijk voor meer tips op belastingdienst.nl/administratie bijhouden. Handig van de Belastingdienst.
2: Luisteren L1 Radio. En met de jocks. En doe mee met acties. L1. Altijd en overal via de gratis L1-app. Download hem nu.
3: Ontdek de Goudse Zomer. Beleef de historische binnenstad. Struin langs grachten en prachtige gevels. Bezoek musea en kom sfeerproeven op de markt.
4: Warmtepomp niet geschikt voor jouw woning?
5: Tuurlijk wel!
4: Met de krachtige warmtepomp van De Warmte verwarm je zelfs oude en grote woningen. En hij is overal te plaatsen. Dus met De Warmte ga jij ook makkelijk van het gas af. Kijk snel op dewarmte.nl.
3: Bewonder ook de 72 indrukwekkende gebrandschilderde ramen in de Sint-Janskerk.
4: Warme nachten? Onze warmtepomp kan ook koelen. Bestel snel op dewarmte.nl.
6: Oorlog, onderdrukking, je vlucht en laat alles achter. Behalve je talent. Met uw steun staan vluchtelingstudenten er niet alleen voor. Ze worden elektricien, docent, arts. Geef aan Stichting voor Vluchtelingstudenten UAF, bijvoorbeeld met een fonds op naam. Ga naar uaf.nl.
7: Op het Groningerland in de oude pastorie van Westeremden ontdek je werken die schilder Henk Helmantel zelf wilde laten spreken. Toch, Henk?
8: Ik koos wat mij raakte.
7: De keuzes van Helmantel. Museumhelmantel.nl.
6: Laat gevlucht talent bloeien. Ga naar uaf.nl.
7: Ontdek de keuzes van Henk Helmantel op het Groningerland. Museumhelmantel.nl.
9: De hoofdpunten uit het Limburgse nieuws. De politie Limburg heeft een medewerker op staande voet ontslagen vanwege seksueel grensoverschrijdend gedrag. Het kabinet gaat het Maastrichtse Mozambiet steunen in de lobby voor toelating van kweekvlees in Europa. En een 39-jarige man uit Dordrecht is aangehouden na de vondst in mei van cocaïne tussen fruit in onder meer de Lidl van Panningen.
2: Dit is L1 met het nieuws van 11 uur.
10: Door Almegens met het NOS-journaal. Regeringsleiders die in Turkije te gast waren op de NAVO-top hebben van de Turks premier Erdogan een vuurwapen cadeau gekregen. Op de loop ervan stond hun naam gegraveerd. Bij het relatiegeschenk kregen ze ook een doosje met 6 scherpe patronen en een schoonmaaksetje. Premier Jetten heeft zijn exemplaar achtergelaten op de ambassade in Turkije. Daar wordt het wapen onklaar gemaakt. De premier nam het wapen volgens de Rijksvoorlichtingsdienst wel aan, omdat dat gebruikelijk is bij officiële geschenken. Het afgelopen kwartaal is een recordaantal woningen te koop gezet. In het voorjaar worden meestal meer huizen te koop aangeboden. En nu zijn het er meer dan gewoonlijk, omdat veel eigenaren hun huurwoning verkopen. Het gestegen aanbod zorgt er volgens makelaarsvereniging NVM voor dat kopers minder druk ervaren om snel te moeten bieden. De makelaars waarschuwen wel dat dat een tijdelijk effect is en dat er nog steeds te weinig huizen zijn voor starters en senioren. West-Europa beleefde de heetste juni ooit gemeten. Het Europese klimaatbureau Copernicus meldt dat de gemiddelde temperatuur 20,74 graden was, ruim 3 graden warmer dan het gemiddelde van de afgelopen 30 jaar. De hitte in juni is niet los te zien van de recordwarmte in de oceanen en de warmte wereldwijd. Volgens experts blijft het klimaatsysteem alsmaar hitte opbouwen. De politie in Limburg heeft een medewerker ontslagen vanwege seksueel grensoverschrijdend gedrag. Dat gebeurt na onderzoek door de politie en het OM. Wat die medewerker heeft gedaan is onbekend. Het gaat om iemand die met arrestanten werkte. Het weer, langzaamaan meer zon, al blijft het in Groningen nog bewolkt. Het wordt vanmiddag 21 graden in het noorden, mogelijk 29 graden in Zeeuws-Vlaanderen. Morgen opnieuw een zonnige dag en dan wordt het 24 tot 30 graden.
11: Wilt ze een baan met impact en plezier? Vol verholen, warmte en teamwork? Bij Severgram zorgt ze voor ouderen. En? Mag ze het verschil? Kijk op werkenbijsevergram.nl. Zorg begint bij dich.
12: Zo heet

0: Hey Frank.
1: Goedemorgen. Toch nog wel een mooi feestje opeens, of niet?
0: Zegt het wel, man. Maar ik loop nu door de werkplaatsen en ik vind overal volle biertjes. De gekste plekken.
1: Oh ja, joh.
0: Gereedschapkist, meterkast.
1: Je meent het. Heb je al op de hefbrug gekeken?
0: Hé, hoe weet jij dat nou?
1: Ja, ik was Bob. Maar iedereen die bleef maar rondjes halen. Dus ik heb de mijne allemaal een mooi plekje gegeven.
2: Top! Jij blijft Bob.
0: Maf Kees.
1: Nou, succes, hè. Hé, en check de brievenbus nog even.
3: Met jou.
4: Met jou.
3: Bij jou.
4: Bij jou.
3: Dit is Route Regio.
5: Dit is L1.
6: New truck, big lady.

0: Marshmallow en Kane Brownbee, L1 met op L1 TV en L1 YouTube. Een nieuwe aflevering van Onder Vier Ogen. Onze videopodcast, waarbij een collega in gesprek gaat met een bekende Limburger. En dit keer is dat Sjoerd Duikaerts. Die gaat in gesprek met Pablo van der Poel, muzikant. Bijzien band De Wolf, dat is al... meer dan 20 jaar, denk ik, aan de gang. En ze hebben er grote hits met gescoord. Ze spelen internationaal. En toch zet Pablo, ja, op het moment dat Immers hem herkent... of op het moment dat Immers zegt van... wauw, heb je dat allemaal gedaan? Dat er al een klein beetje rustig onderbliet... of misschien wel bescheiden onderbliet. Hij vertelt Sjoerd waarom.
1: Ik weet niet of het typisch iets Limburgs is. Het is misschien wel iets typisch Nederlands... Ik denk dat dat gaat over bepaalde normen en waarden die je hebt. Dus ik zie mezelf niet als beter dan iemand anders. Dus als ik zeg, ik ben muzikant, dan denk ik aan al die vrienden van mij die ook muzikant zijn. Dan denk ik, ja, dat is de club waarin ik thuis hoor. En hoe veel of weinig succes je dan vervolgens hebt in het werk dat je doet, is in eerste instantie niet zo relevant.
2: Nee, je kijkt niet naar status.
1: Nee.
2: Nee. Ben je geworden wat je als klein kind altijd had willen worden?
1: Ja, dat is heel grappig. Als ik daar nu in terugdenk, het was voor mij zo logisch altijd... dat ik muzikant, of ja, gitarist, of muzikant zou worden. Dat was al op de basisschool zo. En toen op de middelbare school, ja, toen was het gewoon vanaf... Ja, ik zat altijd gitaren te tekenen in de lessen... En op een gegeven moment ging het dan over van... Hè, ik kreeg zo'n loopbaanbegeleiding. En dan zei ja, wat wil je doen? Dan zei ik, ja, naar het conservatorium. En dan waren er leraren die zeiden van... mentors of zo, die zeiden dan van... je moet ook een tweede keuze hebben. En dan had ik altijd zoiets van... Ja, weet ik niet. Ik heb geen tweede keuze. En op een gegeven moment had ik in mijn hoofd... Oh ja, dan zou ik kunstacademie gaan doen. Of Engels gaan studeren. Maar dat voelde altijd als zo van... Ja, dat gaat toch niet gebeuren. Ik ga muzikant worden.
2: Een soort moedje omdat dat verlangd werd. Een soort tweede keuze omdat iedereen zei... je moet nog wat achter de hand hebben.
1: Ja.
2: Ja. Als je dan even teruggaat naar vroeger... toen je kleine Pablo was en je zei... ik wilde altijd muzikant worden. Werd dat van huis uit gestimuleerd? Hoe stonden je ouders erin?
1: Ja, dat werd heel erg gestimuleerd. Wat ik ook heel grappig vind. Want er zijn natuurlijk genoeg ouders die misschien zien zijn van... Ja, daar is geen geld in te verdienen. En seks, drugs en rock'n'roll. Dat is niet het leven wat ik voor mijn kinderen zie. Maar mijn ouders waren altijd super supportive. Ze waren ook streng, maar op een heel grappige manier. Eigenlijk dus, ik wilde gitaar spelen. Ik was 8 of zo toen ik besloot van oké, dat wil ik gaan doen. Toen ben ik gaan sparen voor mijn gitaar. Heb ik zelf mijn eerste gitaar bij elkaar gespaard. En mijn ouders hebben volgens mij de laatste 50 gulden of zo gesponsord. Of voor mijn verjaardag gegeven. En toen zeiden ze, maar dan moet je wel op gitaarles.
0: Ja. Ja, zo is het dus allemaal begonnen bij Pablo van der Poel. Met gitaarles. Met zelf muziek willen maken. Met muzikant willen huren. En dat nu dan ook echt zijn Be the Wolf. Dit is Half of Your Love. Bieroute Regio en de hele aflevering van Onder Vier Ogen vind ik ze op L1.nl.

0: is van mij.
1: Doe maar sinds een dag of twee. Zometeen hier de Metzinger. En dat neemt een beetje een wending. Wel een goede wending. Of ja, het is slecht nieuws, maar mooie muziek. Zometeen, hier is de WZ. Eerst Somber en Homewrecker.

0: Will Smith en Miami BLA.
1: Meezinger, meezinger. Meezinger, meezinger. Heb die voor zusje het gemunde show. Hey, ben je groeten, regie.
0: Yo! Ja, normaal de metzinger binnen een thema. En dan kreeg ik allemaal appjes binnen over het thema. Vandaag zou dat natuur zijn geweest. Kreeg een appje binnen van Jo, ACDC, Thunderstorm. Dankjewel nog daarvoor. Maar in de tussentijd van het uitroepen tot meezinger en het echt huren van de metzinger, komt het bericht binnen, nu het bericht, dat Bonnie Tyler is overleden. Op 75-jarige leeftijd is via de website van Tyler naar buiten gebracht. Dus overleden in een ziekenhuis in Portugal als gevolg van de ziekte, hoeveel het werd behandeld. 75 jaar geworden en fantastische metzingers gemaakt. Dus een ode aan Bonnie Tyler en de metzinger van vandaag. Total Eclipse of the Heart, Nubi L1.

0: Waar mensen samenleven en samenwerken, raken ze in conflict. Dan hebben ze iemand nodig zoals jij. Iemand die niet alleen weet, maar ook doet wat rechtvaardig is. Iemand die ik verbind met wij. Ben jij zo iemand? Iemand die niet alleen weet, maar ook doet wat rechtvaardig is. Iemand die ik verbind met wij. Ben jij zo iemand? Ontdek het op werkenbijderechtspraak.nl.
1: Ontdek de betoverende sneeuwlandschappen van Pekka Halonen. Na het grote succes in Parijs is een ode aan Finland nu te zien in Rijksmuseum Twente in Enschede.
2: Hallo, Odido hier. We hebben iets leuks voor je. Stap nu over op een 2-jarig glasvezel plus tv-abonnement tot 2 gigabit. Dat is supersnel en stabiel internet. Nu de eerste 12 maanden voor maar €25 per maand. En aansluiten doen we helemaal gratis. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Tot zo! Odido.
3: Ze zat notabene ziek thuis toen haar baas meldde dat ze werd ontslagen. Hoe moet dat nu verder, zei ze. Nou, daar helpen we je bij ARAG graag mee, stelde ik haar gerust.
4: Op deze moment is het fijn als je verzekerd bent bij ARAG. Daar werken daadkrachtige juristen en advocaten die jou de controle teruggeven als je wereld op zijn kop staat. ARAG, juridisch probleemoplossers.
5: Van bruisende steden tot zwoele stranden. Reis mee door het Europa van Isaac Israëls. Nu te zien in het Kruller-Müller Museum.
6: Bij Specsavers krijg je nu een hoortoestel met €0 eigen bijdrage en een brilvoucher ter waarde van €100. Wacht even hoor, een hoortoestel voor €0 en een brilvoucher? Ja, dat hoor je goed. Iedereen goed horen, daar zorgen we voor. Specsavers. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
5: Volg je reislust. Bezoek de tentoonstelling Het Europa van Isaac Israëls in het Kruller-Müller Museum. En je maakt kans op een culturele citytrip.
7: Het is 11:30, dit is het L1 Nieuws met Maarten Bonnemeijers.
8: De politie Limburg heeft een medewerker op staande voet ontslagen vanwege seksueel grensoverschrijdend gedrag. Tegen de agent waren diverse meldingen binnengekomen. Hij zou grenzen hebben overschreden van partners en seksuele handelingen hebben verricht tegen hun wil. Na een strafrechtelijk onderzoek door het Openbaar Ministerie en een intern integriteitsonderzoek besloot de korpsleiding tot onvoorwaardelijk ontslag. Volgens de politie hebben medewerkers ook buiten werktijd een voorbeeldfunctie en is strafbaar gedrag onverenigbaar met het politievak. Het kabinet gaat het Maastrichtse Mozambique steunen in de lobby voor toelating van kweekvlees in Europa. Daarmee kiest staatssecretaris Silvio Erkens voor een andere koers dan zijn voorganger. Kweekvlees is in de Europese Unie nog niet toegestaan. Volgens Erkens remmen sommige lidstaten de innovatie af.
9: Dat komt ook omdat het aantal lidstaten in Europa dit niet wil, tegen deze innovatie zijn. Ik wil echt gaan kijken naar welke ruimte je in ieder geval nationaal kan bieden, maar ook wat je Europees kan doen om met andere lidstaten die het willen, die barrières weg te halen.
8: Mozambique richt zich daarom voorlopig ook op markten als het Verenigd Koninkrijk, waar een toelatingsaanvraag loopt. Een 39-jarige man uit Dordrecht is aangehouden na de vondst van cocaïne tussen fruit in onder meer de Lidl in Panningen. De drugs werden in mei aangetroffen in 3 supermarkten. Uit onderzoek bleek dat de fruitdozen afkomstig waren van hetzelfde distributiecentrum. Bij een doorzoeking van de woning van de verdachte zijn onder meer €53.000 aan contanten gevonden. Een auto en een motorboot werden in beslag genomen. Het weer in Limburg blijft vandaag zonnig met enkele stapelwolken. En er staat een matige wind uit het noorden tot noordoosten. Vanmiddag wordt het zomers warm met ongeveer 28 graden. Ook vanavond blijft het nog lang aangenaam met na zonsondergang temperaturen van ruim boven de 20 graden.

0: En nummers die, nou, niet alleen heel Nederland, maar zo ongeveer de hele wereld over. In ieder geval heel Europa. En dan verwachten jullie vaak een rock en roll bestaan. Maar dat vult volgens Pablo best wel met.
1: Ik denk om een duurzame carrière in dit vakgebied te hebben, kun je dat niet meer permitteren.
2: Pablo van der Poel, ben jij gelukkig?
1: Ja. Ja, ik heb wel echt dingen bereikt in mijn leven waar ik als kind alleen maar van kon dromen. Plekken gezien waar ik nooit had gedacht te zullen komen. Ja, dus ik ben wel gelukkig. Ik vind het wel ook een lastige vraag, want ik ben ook wel iemand die soms zo ambitieus kan zijn. Ambitieus weet ik niet of dat het juiste woord is, maar zo rusteloos, dat ik ook wel altijd bezig ben zo van met het volgen of zo. Dus ik vind het soms wel moeilijk om stil te staan in het hier en nu en te kijken wat ik allemaal heb. Hè. Dan heb ik niet over fysieke dingen, maar gewoon wat ik heb bereikt, wat er allemaal is in mijn leven, liefde. En dan te zeggen, en dan zeg maar te denken, ja, het is goed zo, ik hoef niks meer of zo. Ik heb toch altijd zo'n rateltje dat doorgaat, maar de volgende plaat of zo. Het volgende project. Of het. Ja. Dus dat fuckt me soms wel eens. Dat is echt wel een soort. Hoe noem je dat? Zelfsaboterend aspect. Dat ik heb. Maar wat ook stiekem een beetje. Het geheim van het succes is of zo.
0: Pablo van der Poel van The Wolf, die onder vier ogen nu te zijn op al.

Muziek uit Limburg, Body Language van Blackbird uit Kessel. Met zometeen hier Limburgse Nuits en dag 4 van het routespel. Dat betekent nog een hint op B. Nou, en ik denk ochtend dat betekent dat die kaarten voor de kasteeltuin naar Arsen de deur uit gaan.

0: Deal Wellness Deal, steek 1 en... Wow, wow, waarom heb je niks aan?
1: Dan kan ik me beter inleven in de wereld van de wellness. Ontdek de beste wellness deals en meer op socialdeal.nl.
0: Ja, werkt wel.
1: Social Deal, deals die je niet mag missen.
2: Diabetes type 1 of 2? Let op, niet iedere glucosesensor is hetzelfde. Dexcom maakt al 25 jaar glucosesensoren met bewezen resultaten. Ervaar het verschil nu zelf met de Dexcom One Plus. Ga naar dexcom.com/proefsensor.
3: Ontdek ook de beste zomervakantiedeals op socialdeal.nl.
2: Ga naar dexcom.com/proefsensor en vraag direct de Dexcom One Plus aan.
4: De lekkerste vis bestel je op fishlovers.nl, recht uit de zee. Vandaag gevangen, morgen in huis. Even laten sissen of in de oven en je proeft het meteen. De Fishlovers. Vandaag gevangen, morgen in huis.
5: Kan je linkeroor wel wat hulp gebruiken? En hoort je rechteroor ook niet alles meer?
6: Hans hoort je, want bij Hans Anders krijg je zelfs 2 hoortoestellen vanaf 0 euro eigen bijdrage. Kom snel langs voor een gratis hoortest.
7: Hans, alleen de prijs is anders.
4: Klaar voor de nieuwe Zeeuwse mosselen? Bestel de lekkerste vis op fishlovers.nl.
8: Kom ook in actie voor de slachtoffers van de aardbeving in Venezuela. Mensen zijn in één klap alles kwijtgeraakt en hebben jouw steun nu nodig. Stichting Vluchteling helpt met schoon water en medische en psychische zorg. Geef voor de slachtoffers. Doneer op Giro 999 of op vluchteling.nl.
9: Kom gezellig langs bij jouw Reedshop en ontvang een gratis zomertas. Lekker groot, dus alles kan mee. Van spelletjes tot puzzels tot de leukste tijdschriften. We hebben alles voor een heerlijke zomer. Reedshop, gewoon om de hoek.
10: De hoofdpunten uit het Limburgse nieuws. De politie Limburg heeft een medewerker op staande voet ontslagen vanwege seksueel grensoverschrijdend gedrag. Op een bouwplaats aan de Bijtel in Heerlen heeft zich vanochtend een ernstig arbeidsongeval voorgedaan. Wat er precies is gebeurd en of de gewonden zijn gevallen is nog niet bekend. Een 39-jarige man uit Dordrecht is aangehouden na de vondst in mei van cocaïne tussen fruit in onder meer de Lidl in Panningen.
11: Dit is L1 met het nieuws van 12 uur.
12: Door Almegens met het NOS-journaal. Bij de explosie en brand vorige week in het Noord-Hollandse dorp Huizen is zoveel schade ontstaan dat een heel huizenblok moet worden gesloopt. Onderzoek van Bouw- en Woningtoezicht en een aannemer heeft uitgewezen dat alle 8 woningen in het blok niet meer veilig te bewonen zijn. De explosie sloeg vorige week de voorgevel en achtergevel uit het pand en door de brand ontstond een gat in het dak. 2 mensen raakten gewond, 1 van hen overleed later. De oorzaak van de explosie in Huizen wordt nog onderzocht. De politie sluit een misdrijf uit. De Britse zangeres Bonnie Tyler is overleden, meldt de BBC. In de jaren 80 had ze grote hits met powerballads als Total Eclipse of the Heart, Holding Out for a Hero en It's a Heartache. Haar stemgeluid was herkenbaar, want ze klonk schor na een keeloperatie. Haar familie meldt dat Tyler afgelopen nacht is overleden in een ziekenhuis in Portugal, waar ze een tijd in een kunstmatige coma lag na een darmoperatie. Bonnie Tyler was 75. Op de NAVO-top in Ankara heeft de Turkse president Erdogan regeringsleiders een werkende revolver cadeau gedaan, compleet met munitie. Premier Jetten heeft zijn exemplaar achtergelaten op de Nederlandse ambassade. Daar wordt het onklaargemaakt. NAVO-baas Rutte heeft het cadeau niet aanvaard. Wel is hij volgens zijn woordvoerder dankbaar voor de geste. West-Europa beleefde afgelopen maand de heetste juni die ooit is gemeten. Het Europese Klimaatbureau, Copernicus, meldt dat de gemiddelde temperatuur 20,74 graden was, ruim 3 graden warmer dan het gemiddelde van de afgelopen 30 jaar. De hitte in Europa hangt samen met de recordwarmte in de oceanen en de warmte wereldwijd. Experts zeggen dat het klimaatsysteem alsmaar hitte blijft opbouwen. Het weer, droog op veel plaatsen, zon in het noordoosten en oosten, bewolking, maar ook daar breekt de zon later door. Temperatuur 22 graden in het noorden, mogelijk 29 in Limburg.
13: BTN De Haas, al 100 jaar de specialist voor agrariërs en vakmensen. Keuze uit 10.000 artikelen. De totaalleverancier voor de hobby en professionele dierhouderij. Alle topmerken en onze eigen kwaliteitsmerk voor de beste prijs. Broersnoor btndehaas.nl of bezoek onze winkel. BTN De Haas, bron voor goed boeren.
14: Wat als grondstoffen niet uit de grond komen, maar uit oude gebouwen? Het kan echt. Een start-up in Heerlen weet precies welke bouwmaterialen in welk pand verborgen zitten. En dat voor hele steden tegelijk. Kijk op brightlands.com.
15: Is Route Regio.
16: Dit is L1. Everybody get up.

0: Een hele goede middag. Dit is het L1 Nieuws van deze donderdag 9 juli. Als je je huis wil isoleren, dan denk je waarschijnlijk aan energiebesparing. Maar in de spouwmuur of onder het dak kunnen ook beschermde dieren wonen. Daarom wordt een grashoek nu onderzocht waar gierzwaluwen en vleermuizen precies leven. Ecoloog Myrthe Bouma doet dat onderzoek.
1: We doen dit voor de gemeente, in opdracht van de gemeente. Voor 2030 moet een deel van de woningen geïsoleerd worden. Alleen zitten er in de spouwmuren die nog geïsoleerd moeten worden, zitten vaak gebouwbewonende soorten, waaronder vleermuizen en dus ook gierzwaluwen. Gierzwaluwen zitten vaak een beetje zo tegen de nokken. Je kan ze hier achter mij misschien ook een beetje zien. Maar als ieder individueel huis iedere soort moet gaan onderzoeken, dan duurt het heel lang en dan kost het heel veel geld. Dus wil de gemeente daar een beetje in tegemoet komen en dat onderzoek betalen. En dat is wat wij doen. Ik let op het geluid, want je hoort het misschien op de achtergrond, maar misschien niet. Maar die maken heel hoog gierend geluid. Dat noem je ook gieren. En ik let op waar ze aantikken, noem je dat. Dat ze even kijken waar ze kunnen invliegen in de nesten. En ik kijk bij de gebouwen of ik sporen kan vinden of al zie waar de nestjes zitten. En die voer ik in de kaart en dan hebben we weer een goed beeld van waar de soort zit.
0: Hoewel grashoek een populair en belangrijk leefgebied is voor gierzwaluwen en vleermuizen, nemen de aantallen van beide soorten al jaren sterk af.
1: Vooral vleermuizen die zijn de afgelopen 30 jaar echt ontzettend afgenomen in aantallen, echt met een factor 10. Dus dat is wel echt zorgwekkend, want die zijn gewoon echt een essentieel deel van het ecosysteem. En dat moet je een beetje zien als een soort kaartenhuisje. Ja, als je één kaartje erin uittrekt, dan valt het hele kaartenhuisje in elkaar. En dat is ook hoe een ecosysteem is. Ja, je kan gewoon niet hebben dat een hele populatie van zo'n soort uitsterft. Dus proberen we nog de vleermuizen die hier wel nog zitten goed te beschermen.
0: Ecoloog Myrthe Bouma hoor je dus. Dat onderzoek is voor haar niet alleen werk, maar ook passie.
1: Als je het doet, dan vind je dieren heel leuk. Maar ik vind soortbescherming heel belangrijk. Daar heb ik echt een soort passie voor. Ja, je fietst 's nachts rond. En dan ben je misschien moe en het is 's nachts. De wekker staat om 1:30, dus het is af en toe wel zwaar. En dan zie je bijvoorbeeld een kraamverblijf waar ze dan uit of in vliegen. En dan denk je, dan ben je zo blij. Want dan, kijk, nu heb je weer de soort in kaart gebracht en daardoor kan je hem beter beschermen.
0: En zo helpt een vroege ochtend of een nachtelijke speurtocht uiteindelijk niet alleen de gierzwaluw en de vleermuis, maar ook de inwoners die hun woning willen verduurzamen.

0: balanceer. Fortune en balanceer. Een sigarettenpeuk lijkt misschien klein, maar de impact op het milieu is groot. Volgens Venlo Schoon is een sigarettenpeuk het meest voorkomende zwerfafval ter wereld. En daarom gingen vrijwilligers in Venlo tijdens de internationale actiedag No Buds Day de straat op om peuken te verzamelen.
1: Wereldwijd in 130 plekken zijn mensen de straat opgegaan, de natuur in, om peuken op te rapen en te tellen.
2: Ja, we hebben opgeruimd op de Maaskade, op de Maasboulevard. We hebben er ontzettend veel peuken gevonden. Dus we hebben met 7 mensen 2 uur lang opgeruimd. Hebben we bijna 10.000 peuken opgeraapt. Dus het is een gigantisch probleem. Dus heel belangrijk dat er blijvende aandacht voor komt.
3: Want zwerfafval is natuurlijk al een probleem. Maar hoe erg zijn dan eigenlijk die peuken als je het vergelijkt met ander afval?
1: Nou, peuken die staan wereldwijd op de eerste plek van meest gevonden zwerfafval. Één peuk die kan 1000 liter grondwater vervuilen door de gifstoffen die in de filter zitten. En dat filter zelf is gemaakt van plastic. Dus uiteindelijk brokkelt dat af in microplastics en die komen ook weer in ons grondwater en in de grond terecht. En dat is natuurlijk bij elkaar allemaal super vervuilend.
2: We denken dat veel mensen het niet zien als zwerfafval. En dat het dus heel geaccepteerd is of normaal is om het op de grond te gooien. Terwijl inderdaad er staan ook op de Maasboulevard gewoon prullenbakken waar je je peuken in kan uitdrukken en dan in de prullenbak gooien.
1: We hebben ook peukenpockets die we uitdelen aan mensen die ze gratis dan kunnen gebruiken. Voor als er geen afvalbakken in de buurt zijn. En we hopen dat mensen gewoon op die manier ook wat meer gaan nadenken over de gevolgen van die peuken in het milieu. Wij pleiten samen met het Peukencollectief, dat is dat burgerinitiatief dat ook die actie coördineert, pleiten wij voor een Europees verbod op sigarettenfilters. Want dan hebben we in ieder geval die microplastics die dus uit die filters komen uiteindelijk, die vervuilen dan niet meer het milieu.
2: We zien wel dat dat soort maatregelen vanuit de overheid wel werken om zwerfafval tegen te gaan. Dus we denken dat dat met het verbieden van een plastic filter in sigaretten, dat ook zou kunnen werken.

0: Martin Garrix, Caroline Liar en Smile BL1. Riemen vast, daar gaan we.
1: Het routespel.
0: Met een cryptische omschrijving op pad naar één plaats in Limburg. Heb je enig idee welke het is? Stuur een appje. En dan maak je kans op kaarten voor de kasteeltuinen Arsen. Met een kop koffie, met een stuk fly. Dus een heerlijk dagje oet. Maar de monster gaat voldoen, want het is dag 5 van deze opgave van het routespel. Dat betekent dat er nog een hint B-cump. En hopelijk komt er dan in de juiste plaats oet. De opgave. Avonturier op weg naar landgoed met pluimvee. Dit is toch nog wat? Avonturier op weg naar landgoed met pluimvee. En dan zeg ik nu B. Het begint of met een T of met een V. Weer gewoon technisch helpen. Avonturier op weg naar landgoed met pluimvee. Beginnende met een T of een V. Welke plaats is dat toch? Laat het weten via de L1-app.

0: de theatersensatie Harry Potter. Alleen te zien in het AFAS Circus Theater Scheveningen. Een spectaculaire voorstelling vol magie, spanning en avontuur. Alleen deze zomer met een gratis rangupgrade. Boek vandaag nog je tickets.
1: Bij Randstad vind je zelf razendsnel de juiste talenten voor jouw organisatie. Met onze nieuwe digitale screening krijg je direct toegang tot gekwalificeerd talent. Op zoek naar de slimste en snelste weg naar de perfecte match? Ga naar randstad.nl. Randstad, partner voor talent.
2: Oorlog, onderdrukking, je vlucht en laat alles achter. Behalve je talent. Met uw steun staan vluchtelingstudenten er niet alleen voor. Ze worden elektricien, docent, arts. Geef aan Stichting voor Vluchtelingstudenten UAF, bijvoorbeeld met een fonds op naam. Ga naar uaf.nl.
1: Ga naar randstad.nl en ontdek onze nieuwe digitale screening.
2: Laat gevlucht talent bloeien. Ga naar uaf.nl.
3: Kan je linkeroor wel wat hulp gebruiken? En hoort je rechteroor ook niet alles meer?
4: Hans hoort je, want bij Hans Anders krijg je zelfs 2 hoortoestellen vanaf 0 euro eigen bijdrage. Kom snel langs voor een gratis hoortest.
5: Hans, alleen de prijs is anders.
6: Heb jij nog een variabel energiecontract? Op gaslicht.com wordt massaal gekozen voor 1 jaar vast tegen scherpe prijzen. Daarmee kun je honderden euro's besparen. Ga naar gaslicht.com, vergelijk en stap in 3 kliks over. Gaslicht.com.
7: Stap in de sprookjesachtige wereld van Marit Turnquist, vol fantasie en verbeelding. In meer dan 100 originele tekeningen neemt het Nationaal Onderwijsmuseum je mee in haar verhalenwereld. Bezoek de tentoonstelling Verborgen Verhalen nu in het Onderwijsmuseum in Dordrecht. Kijk op onderwijsmuseum.nl.
8: Het is bijna 12:30. Dit is het L1 Nieuws met Dennis Ewald.
9: Goedemiddag. In de Sittardse wijk Limburgterveld onderzoekt de politie meldingen over een mogelijke kinderlokker. De man zou rondrijden in een busje en kinderen aanspreken. Hij zou vragen of ze bij hem thuis naar puppy's willen komen kijken. Er zouden 3 concrete meldingen zijn binnengekomen. Bij sloopwerkzaamheden in Heerlen is vanmorgen een ongeluk gebeurd. Volgens een correspondent is een gewonde naar het ziekenhuis gebracht. Dat gebeurde vanmorgen rond 21:15 op bedrijventerrein De Bijtel. Het is niet duidelijk wat er misging en het is ook niet bekend hoe ernstig de gewonde eraan toe is en of er meer slachtoffers zijn. Ook een Duitse traumahelikopter werd ingezet. Het kabinet gaat zich sterk maken voor nieuwe Europese regels voor het gebruik van kweekvlees. Dat heeft staatssecretaris Silvio Erkens gezegd bij een bezoek aan Moza Meat in Maastricht. Dat bedrijf ontwikkelt kweekvlees, maar die ontwikkeling wordt belemmerd door regelgeving. Silvio Erkens.
10: Nou, dat frustreert mij in ieder geval. Je ziet dat de belemmeringen voor innovatie op dit vlak in Europa behoorlijk hoog zijn. Dat komt ook omdat het aantal lidstaten in Europa dit niet wil, tegen deze innovatie zijn. Ik wil echt gaan kijken naar welke ruimte je in ieder geval nationaal kan bieden, maar ook wat je Europees kan doen om met andere lidstaten die het willen, die barrières weg te halen. Ja. Wat we ook doen in Nederland is wel gewoon mede investeren in de opschaling van deze sector, zodat ze ook veel goedkoper kweekvlees kunnen produceren. Dat doen we onder andere ook via het Groeifonds. Dat hebben vorige kabinetten al ingezet om ook tientallen miljoenen in deze sector te stoppen.
9: Het Openbaar Ministerie eist celstraf tegen een 32-jarige man uit Bijlveld. De man wordt verdacht van ontucht met een minderjarig meisje. Dat werd ontdekt toen het meisje vorig jaar als vermist werd opgegeven. Ze was niet aangekomen op haar werk. Ze werd gevonden in de bedrijfsbus van de man. Volgens het OM heeft hij volop gebruik gemaakt van de kwetsbare positie van het meisje. Ze werd niet alleen misbruikt, maar ze moest ook voor hem werken. Het OM eist 4 jaar cel, waarvan 1 jaar voorwaardelijk. En een man uit Dordrecht is aangehouden in het onderzoek naar de vondst van cocaïne in Lidl supermarkt in Brabant en Limburg, waaronder een filiaal in Panningen. De 39-jarige verdachte werd gisteren opgepakt op een industrieterrein in Woensdrecht. Hij werkt bij een logistiek bedrijf. De cocaïne werd in mei gevonden tussen bananen in de supermarkt in Panningen, Sint-Oederode en Den Bosch. Het weer, vrij zonnig, matige wind. Vanmiddag wordt het zo'n 28 graden. En na zonsondergang blijft het nog lang boven de 20 graden.

Och, och, och. Dag 4 van het routespel. Dat betekent dat het een lastige opgave is. Dan kan ik ook nog eens binnen via de app. Maar ik probeer je te helpen, want hij zal avontureren op weg naar landgoed met pluimvee. Dat gaat over een plaats in Limburg. En ik zei nog, het begint met een T of met een V. V van Victor, T van Tinus, zeg ik de FB. Want ik ken nog het andere letters binnen, maar het is toch goed om dat nog even te zeggen. Eens even kijken, Vlo erop, ken ik binnen van Ruud. Dat is het niet. Trintelen misschien, waar ik gewoond heb, zet Ingrid. Maar dat is het ook niet. Ellie denkt Voerendaal, Jan

0: Cornelius Leonardis en Not Ready to Forget You, WL1. En de route is wel. Dag 5. 1 Hentelby, 2 Hentelby. Kom voor dan ook uit in de goede plaats. Marga, goedemiddag.
1: Hallo.
0: Ik belde in de 6. Och, nee.
1: Ja, ik dacht wel, we waren in 3 in het stormen. En mijn man zei dit en dat. En hij had over een leedje ook in Venlo.
0: Ja.
1: En ik dacht, een T en een V. Heb ze wel eens het.
0: Ja.
1: Het V. Dus ja, zo zijn we er eigenlijk goed gekomen.
0: En toen komt ze ooit in?
1: Het Ven in Venlo.
0: Dat is helemaal goed, Marga. Ja, die eerste letter, dat is dan volgens mij officieel de V. Maar de kind zou ook zeggen, het is de T, ja, want het is het fan. Dus dat wil inderdaad de gedachtegang van mij.
1: Ja.
0: En dat liedje, daar heb je ook gans gelieken in. Want toch ging het inderdaad over. Ja, want er werd gezongen over op een hacienda achter in het ven. Zo de dochter van een tieners in een kippenren. Er zit pluimvee in, er zit landgoed in. En de vrijbuiters, dat zijn nog avonturiers. Dus dat liedje wordt inderdaad de aanleiding voor het ven.
1: Geweldig.
0: Helemaal goed gedacht.
1: Met z'n tweeën opgelost.
0: En dat betekent met z'n tweeën naar de kasteel ten Aarsen.
1: Oh, dat is heel mooi.
0: Ik ga echt de kaartjes opchecken.
1: Ja, dankjewel.
0: Dankjewel voor het meedoen en een hele fijne middag, hè?
1: Ja, dankjewel. Hetzelfde.
0: Geniet ervan samen. Hoi.

0: Vodafone Mobiel
1: met een nieuw Ziggo internetpakket combineert,
0: krijg je tot wel 20 euro korting.
1: Elke maand weer.
0: En hoe meer data en snelheid,
1: hoe groter die korting. Dat is One.
0: Van Vodafone
1: en Ziggo. Ga naar vodafone.nl/Ziggo en zie hoeveel jij kunt besparen.
2: Kom ook in actie voor de slachtoffers van de aardbeving in Venezuela. Miljoenen zijn getroffen en hebben jouw steun nu nodig. Stichting Vluchteling helpt met schoon water en medische en psychische zorg. Geef voor de slachtoffers. Doneer op Giro 999 of op vluchteling.nl.
3: Hij stond stil en een andere auto knalde achterop. Kreeg hij ook nog de schuld? Nou, daar sta je dan in Portugal met je gezin. Daar helpen wij je bij ARAG graag mee, zei ik tegen hem.
4: Op deze moment is het fijn als je verzekerd bent bij ARAG. Daar werken daadkrachtige juristen en advocaten die jou de controle teruggeven als je wereld op zijn kop staat. ARAG, juridisch probleemoplossers.
5: Hoe zeg je in het Italiaans dat je distributieriem stuk is? Met Wegenwacht Europa meld je pech gewoon in het Nederlands. En we staan dag en nacht voor je klaar. Dan ga je toch wat geruster op vakantie. Sluit nu Wegenwacht Europa standaard af voor €16,17 per maand. ANWB en gaan.
6: De hoogste terugleververgoeding voor je zelf opgewekte stroom? Op gaslicht.com vergelijk je de beste energiedeals met de hoogste cashbacks. Haal meer uit je zonnestroom. Vergelijk nu op gaslicht.com.
7: Wat als je muziek ook kunt zien? In de tentoonstelling Seeing Sounds kijk je met ogen en oren naar het werk van kunstenaars voor wie muziek een manier is om vrijheid te verbeelden. Seeing Sounds, nu in Museum van Bommel van Dam.
8: De hoofdpunten uit het Limburgse nieuws. De politie onderzoekt geruchten over een mogelijke kinderlokker in de Sittardse wijk Limbrichterveld. Er zouden 3 meldingen zijn gedaan. Bij sloopwerkzaamheden op een bedrijventrein in Heerlen is een gewonde gevallen. Hoe ernstig die eraan toe is, is niet bekend. En een 39-jarige man uit Dordrecht is de verdachte in de zaak rond de vondst van cocaïne bij 3 Lidl-supermarkten. Eentje daarvan in Panningen.
9: Dit is L1 met het nieuws van 1 uur.
10: Door Almegens met het NOS-journaal. Duitsland koopt Amerikaanse kruisraketten. Dat is afgesproken op de NAVO-top in Ankara. De Tomahawk-raketten worden gestationeerd in Duitsland en zijn bedoeld als afschrikking tegen Rusland. De vorige Amerikaanse president Biden had toegezegd dat hij verschillende raketten in Duitsland zou stationeren, maar zijn opvolger Trump schrapte die afspraak. Er is nu een nieuwe afspraak gemaakt over Tomahawks. Het is niet bekend hoeveel geld er met de deal is gemoeid. Zangeres Bonnie Tyler is in Portugal overleden. In de jaren 80 had ze grote hits met powerballads zoals Total Eclipse of the Heart, Holding Out for a Hero en It's a Heartache. Bonnie Tyler was 75. Het afgelopen kwartaal werd een recordaantal woningen te koop gezet, meldt makelaarsvereniging NVM. De markt is wat minder verhit, met meer ruimte voor kopers om te bezichtigen en minder druk om snel te bieden. Het gaat om een tijdelijk effect. Er zijn nog steeds te weinig huizen voor starters en senioren, zeggen de makelaars. Door een explosie en brand vorige week in het Noord-Hollandse dorp Huizen is zoveel schade ontstaan dat een heel huizenblok moet worden gesloopt. Onderzoek heeft uitgewezen dat alle 8 woningen in het blok niet meer veilig te bewonen zijn. De oorzaak van de explosie wordt nog onderzocht. De politie sluit een misdrijf uit. West-Europa beleefde afgelopen maand de heetste juni die ooit is gemeten. Het Europese klimaatbureau Copernicus meldt dat de gemiddelde temperatuur 20,74 graden was, ruim 3 graden warmer dan het gemiddelde van de afgelopen 30 jaar. De hitte hangt samen met de recordwarmte in de oceanen en de warmte wereldwijd. Het weer droog, op veel plaatsen zon, in het noordoosten en oosten bewolking, maar ook daar breekt de zon later vanmiddag door. Temperatuur 22 graden in het noorden, mogelijk 29 in Limburg. En vanavond blijft het nog lang boven de 20 graden. En morgen wordt opnieuw zonnig en warm.
11: De grootste zomersale van Duitsland bij XXX Loets Pallen in Wusselen. Bespaar nu tot wel 77%. Ja, 77%. XXX Loets Pallen in Wusselen. Mijn meubelzaak.
12: Muziek, show en spektakel. Beleef de mars- en showwedstrijden in juli op het Wereldmuziekconcours. Waar de absolute top strijdt om de wereldtitels in het Parkstad Limburgstadion. Mis het niet. Tickets wmc.nl.
13: Liefde voor Limburg. Hit. Humor. Dit is Hit.

0: Joe Stone, tell me about it. Dit is L1 donderdagmiddag en je hit op hier.
1: De Vief.
0: Er is vandaag de dag dat het niet meer is toegestaan om met ontbloot bovenlijf of bikini door de straten van het Italiaanse vissersdorpje Varena te lopen. Het heeft namelijk negatieve invloed op de levenskwaliteit van de inwoners. Ja, gelukkig hebben we weer. Yannick, die had echt zin in de zomer, man. Die had een lekker leaseke ingeschikt via L1.nl.
2: Hi, ik ben Yannick en ik heb ook gestemd op Rutger van Barneveld. Het is zoele zomernachten. Ja, dat hoort er absoluut bij. Daarom staat deze in mijn Vief.

Het is de week van de Limburgse popmuziek met Paulo Gister en Nobody. En Oete V van Yannick vandaag. Hey, leuk hè, Rutger van Barneveld in de zwoele zomernachten. Net als Yannick een top 5 samenstellen, dat kan via de site l1.nl.

0: Álvaro Soler en La Cintura, dit is El Enya. En deze man die spreekt echt 7 talen. Onder andere Engels, Duits, Spaans, Japans en nog 3 andere talen. Ja, ik hoor hartstikke goed in talen vroeger op school. Ja, ja, vooral de brutaal.
1: Hey, listen up, y'all. This room's a mama. Hit it!

liefhebber van de Limburgse Fly. Teddy Swims en Bad Dreams. Zometeen het LE Nieuws. Je hoort waarom een 39-jarige verdachte gisteren is opgepakt in Woensdrecht.

0: de eerste stap naar meer vrijheid. Bel 0800 2020 voor een gratis brochure of ga naar scootmobielspecialist.nl.
1: Vier de zomer met muziek in het Concertgebouw met de Vriendenloterij Zomerconcerten. 100 jaar Miles Davis. Chief Zion Atunde Adjoa, voorheen Christian Scott, en het Jazz Orchestra of het Concertgebouw brengen een ode aan de jazzheld op 11 augustus. Bestel nu kaarten op zomerconcerten.nl.
0: Bel 0800 2020 of ga naar scootmobielspecialist.nl.
1: 50% korting voor deelnemers van de Vriendenloterij op zomerconcerten.nl.
2: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld, Advance. Die heb je al voor 0 euro eigen bijdrage voor één toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie. En wat ik nog vergeet te zeggen, uit onderzoek blijkt dat Advance het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland is. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus kom langs.
3: Dennis Eberhard met het L1 Nieuws. In de Sittardse wijk Limbrichterveld onderzoekt de politie meldingen over een mogelijke kinderlokker. De man zou rondrijden in een busje en kinderen aanspreken. Hij zou vragen of ze bij hem thuis naar puppies willen komen kijken. Er zouden 3 concrete meldingen zijn binnengekomen. Bij sloopwerkzaamheden in Heerlen is vanmorgen een ongeluk gebeurd. Volgens een correspondent is een gewonde naar het ziekenhuis gebracht. Dat gebeurde vanmorgen rond 10:15 op bedrijventerrein De Bijtel. Het is niet duidelijk wat er misging en het is ook niet bekend hoe ernstig de gewonde eraan toe is en of er meer slachtoffers zijn. Ook een Duitse traumahelikopter werd ingezet. Het kabinet gaat zich sterk maken voor nieuwe Europese regels voor het gebruik van kweekvlees. Dat heeft staatssecretaris Silvio Erkens gezegd bij een bezoek aan Mozameat in Maastricht. Dat bedrijf ontwikkelt kweekvlees, maar die ontwikkeling wordt belemmerd door regelgeving. Silvio Erkens.
4: Nou, dat frustreert mij in ieder geval. Je ziet dat de belemmeringen voor innovatie op dit vlak in Europa behoorlijk hoog zijn. Dat komt ook omdat het aantal lidstaten in Europa dit niet wil, tegen deze innovatie zijn. Ik wil echt gaan kijken naar welke ruimte je in ieder geval nationaal kan bieden, maar ook wat je Europees kan doen om met andere lidstaten die dit willen, die barrières weg te halen. Ja. Wat we ook doen in Nederland is wel gewoon mede investeren in de opschaling van deze sector, zodat ze ook veel goedkoper kweekvlees kunnen produceren. Dat doen we onder andere ook via het Groeifonds. Dat hebben vorige kabinet al ingezet om ook tientallen miljoenen in deze sector te stoppen.
3: Het Openbaar Ministerie eist celstraf tegen een 32-jarige man uit Belfeld. De man wordt verdacht van ontucht met een minderjarig meisje. Dat werd ontdekt toen het meisje vorig jaar als vermist werd opgegeven. Ze was niet aangekomen op haar werk. Ze werd gevonden in de bedrijfsbus van de man. Volgens het OM heeft hij volop gebruik gemaakt van de kwetsbare positie van zijn slachtoffer. Ze werd niet alleen misbruikt, ze moest ook voor hem werken. Het Openbaar Ministerie eist 4 jaar cel, waarvan 1 jaar voorwaardelijk. En een man uit Dordrecht is aangehouden in het onderzoek naar de vondst van cocaïne in Lidl supermarkt in Brabant en Limburg, waaronder in filialen Panningen. De 39-jarige verdachte werd gisteren opgepakt op een industrieterrein in Woensdrecht. Hij werkt bij een logistiek bedrijf. De cocaïne werd in mei tussen bananen gevonden in de supermarkten in Panningen, Sint-Oederode en Den Bosch. Het weer, vrij zonnig, matige wind en vanmiddag wordt het zo'n 28 graden. Na zonsondergang blijft het nog lang boven de 20 graden.

0: Dancing Be Alleen in Hittappen. Hey, kijk eens even naar boete. 28 graden in de provincie. Godsmeren, goddrinken en natuurlijk genieten van de beste Hittappen-hits. De Vief. En natuurlijk de Vief van Yannick. En die had toch een parel ingeschikt. Dank voor het deuren geven. Wil je ook meedoen met de Vief? Dat kan via de site l1.nl. Kom ze net, wie Yannick op de radio. Christen van mij een chocoladeverrassing van Rousseau. Hey, ik wil even een applaus laten klinken voor Yannick vandaag. Hè. De samensteller van de Vief. Hij heeft namelijk een van de grotere hits van de ABC-eilanden in.
1: Hoi, ik ben Yannick en ik heb ook gestemd op Caribe 2.0. Lekker zomers, ook omdat het Aruba, Curaçao en Bonaire te maken heeft. En ik kon daar in oktober op vakantie.

0: Zeeuwse popmuziek.
1: Als ik thuis kom 's avonds laat en als slapen nog niet gaat, loop ik stilletjes jouw kamer op.

Maar dat dunt voor gewoon even. Een rondje van het Rijn met Ed Sheeran en Oet de Week van de Limburgse popmuziek. Marjolein Heiltjes en langzaam later. Het is L1 Hithopper met Roxette. I see you.

Roxanne, and how do you do? Nou, het geeft wel hoor. Hey, lange werkdag gehad, maar goed, ik zeur niet. Ik ben een bikkel. Hey, het is L1 Stefanie aangenaam met strakke om 10 uur in de avond natuurlijk de WK kwartfinale Frankrijk tegen Marokko. Werd een spannende pot. Ik hoop dat ik wakker blijf. Het is L1 met Selena Gomez.

0: eerste stap naar meer vrijheid. Bel 0800 2020 voor een gratis brochure of ga naar scootmobielspecialist.nl.
1: Naar een van de 8 Forza testcenters in Nederland en ontdek jouw nieuwe e-bike. Comfortabel, elektrisch en verrassend scherp geprijsd. Forza.nl. Oh, op die fiets!
0: Bel 0800 2020 of ga naar scootmobielspecialist.nl.
2: De nieuwe Toyota Aygo Cross rijdt nu nog zuiniger. Volgens de officiële WLTP-cijfers zelfs 1 op 27 of tot 810 kilometer op een volle tank. Terwijl hij juist meer vermogen heeft. Dat is full hybrid, full fun vanaf €319 per maand private lease. Ontdek hem op toyota.nl op basis van 72 maanden en 5000 kilometer per jaar.
3: Betaal jij niet te veel voor energie? Vergelijk nu de beste energiedeals op gaslicht.com. En stap in 3 kliks over. 9 van de 10 overstappers kiest voor 1 jaar vast. Ga direct naar gaslicht.com.
2: Kies nu voor de nieuwe Toyota Yaris Cross en krijg €1500 extra inruilvoordeel bovenop je auto Telex inruilwaarde. Doe de kentekencheck op toyota.nl.
4: De hoofdpunten uit het Limburgse nieuws. De politie onderzoekt geruchten over een mogelijke kinderlokker in de Sittardse wijk Limbrichterveld. Er zouden 3 meldingen zijn gedaan. Bij sloopwerkzaamheden op een bedrijventrein in Heerlen is een gewonde gevallen. Hoe ernstig die eraan toe is, is niet bekend. En een 39-jarige man uit Dordrecht is de verdachte in de zaak rond de vondst van cocaïne bij 3 Lidl-supermarkten. Eentje daarvan in Panningen.
5: Dit is L1 met het nieuws van 2 uur.
6: Dorold Megens met het NOS-journaal. Het Europees Parlement heeft met een ruime meerderheid gestemd voor de invoering van de digitale euro. Daarmee kunnen mensen geld bewaren bij de centrale bank. De bedoeling is om minder afhankelijk te worden van commerciële banken of Amerikaanse dienstverleners zoals Mastercard en Visa. De Europese Centrale Bank denkt dat de digitale euro in 2029 gebruikt kan gaan worden. Duitsland koopt Amerikaanse kruisraketten. Dat is afgesproken op de NAVO-top in Ankara. De Tomahawk-raketten worden gestationeerd in Duitsland en zijn bedoeld als afschrikking tegen Rusland. De vorige Amerikaanse president Biden had toegezegd dat hij verschillende raketten in Duitsland zou stationeren, maar zijn opvolger Trump schrapte die afspraak. Er is nu een nieuwe afspraak gemaakt over Tomahawks. Het is niet bekend hoeveel geld er met de deal is gemoeid. Italië zet 2 Russische militaire attachés het land uit. Ze moeten binnen 3 dagen vertrekken. Volgens de Italiaanse minister van Buitenlandse Zaken waren de 2 spionnen. Dat zou zijn gebleken tijdens onderzoek door het Openbaar Ministerie in Rome. 2 dagen geleden werden 2 voormalige Italiaanse inlichtingenofficieren gearresteerd die geheime informatie zouden hebben doorgespeeld aan een Russische agent. De rol van 5 anderen wordt ook onderzocht. De Britse premier Starmer zegt dat het Verenigd Koninkrijk een van zijn grootste muzikanten heeft verloren, nu zangeres Bonnie Tyler is overleden. Hij noemt haar een icoon die de dansvloeren en karaokebars deed vollopen. Bonnie Tyler had in de jaren 80 grote hits als Total Eclipse of the Heart en It's a Heartache. De zangeres lag in coma na een operatie. Ze was 75 jaar. Het weer, eerst nog wat bewolking, maar vanuit het zuiden en westen breekt de zon geregeld door. Alleen in het uiterste noordoosten blijft het nog lang bewolkt. Het wordt vanmiddag uiteindelijk 22 graden in het noorden en 27 graden in het zuiden.
7: BTN De Haas, al 100 jaar de specialist voor agrariërs en vakmensen. Keuze uit 10.000 artikelen. De totaalleverancier voor de hobby- en professionele dierhouderij. Alle topmerken en onze eigen kwaliteitsmerk voor de beste prijs. Broersnoor btndehaas.nl of bezoek onze winkel. BTN De Haas, bron voor goed boeren.
8: Het is tijd voor natuurlijk genieten. En dat doe je in Kasteeltuinen Arsen. Stap in de wereld van de rijke geschiedenis, inspirerende events en natuurlijk de bloemen- en plantenpracht in de tientallen thematuinen. Trakteer jezelf. Kasteeltuinen.nl.
9: Zo heet was de zomersalen bij Porta nog nooit.

Ontdek Kasteeltuinen Arsen extra voordelig. Koop online je tickets met korting.

0: on and begging in Hittappen. Hey, wat is Dine Vive even doorgeven? L1.nl. Wat een goede lijst had Yannick toch ingeschikt. Man, man, man. Van Caribe 2.0 naar de zwoele zomernachten. Naar een volgende parel uit zijn eigen lijst.
1: Hoi, ik ben Yannick en ik heb ook gestemd op Cheerio van Justin de Wild. Dat is geen discussie over mogelijk. Dat moet er goed in.

This week extra in de spotlight. Het is de week van de Limburgse popmuziek met Swing Adilla en I Like You. Ja, dat vind ik ook. Ik vind dit ook hartstikke leuk. Ik ken dich wel, Puutje. Zo leuk vind ik dit. Het is Wolf B. Alleen.

0: one more time. Britney! And baby, hit me one more time. Dit is L1. Ja, ja, ja. Een applaus voor Britney Spears, mensen. Hey, je hoort zo meteen in het nieuws waar het kabinet zich sterk voor gaat maken. En de zangeres die ooit verkleed als monnik is gaan stappen.
1: Diabetes type 1 of 2? Let op, niet iedere glucosesensor is hetzelfde. Dexcom maakt al 25 jaar glucosesensoren met bewezen resultaten. Ervaar het verschil nu zelf met de Dexcom One Plus. Ga naar dexcom.com/proefsensor.
2: Nu in het Centraal Museum. De tentoonstelling Gerard van Honthorst. In alles anders dan Rembrandt. Tijdgenoot van Rembrandt en een van de grootste schilders van de 17e eeuw.
1: Ga naar dexcom.com/proefsensor en vraag direct de Dexcom One Plus aan.
2: Nu in Utrecht. Gerard van Honthorst. In alles anders dan Rembrandt.
3: Vers aan tafel.
4: Dit hadden we veel eerder moeten doen. De maaltijdservice van Vers aan tafel. Bereid met passie. En dat proef je. Gratis bezorgd. Ah, dan zul je hem hebben. Door onze vaste bezorger.
3: Vers.
4: Aan tafel.
5: Gun jezelf een Holland-Amerika-lijn cruise. Boek nu een Noord-Europa-cruise voor volgend jaar en profiteer van aantrekkelijke vroegboekvoordelen. Kijk op hollandamerika.com.
6: Bestel ook uw eerste maaltijdbox op versaantafel.nl.
3: Vers.
4: Aan tafel.
7: Geef je lijf wat extra ondersteuning met Vitipro. Het bevat namelijk mangaan, want dat is goed voor je kraakbeen en het ondersteunt je energieniveau. Probeer Vitipro vandaag nog voor maar €9,95. Bestel op vitipro.nl.
8: Goedendag, mensenrelatie Radboud Visser.
9: Hi Radboud, met Tom. Ik heb gisteren Kim ontmoet. Wat een leuke vrouw.
10: Ook op zoek naar een nieuwe liefde? Ga naar mensenrelatie.nl.
7: Probeer Vitipro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitipro.nl.
10: Ook op zoek naar een nieuwe liefde? Ga naar mensenrelatie.nl.
11: Dennis Ewald met het L1 Nieuws. In de Sittardse wijk Limburgterveld onderzoekt de politie meldingen over een mogelijke kinderlokker. De man zou rondrijden in een busje en kinderen aanspreken. Hij zou vragen of ze bij hem thuis naar puppy's willen komen kijken. Er zouden 3 concrete meldingen zijn binnengekomen. De politie heeft een video gedeeld van een explosie bij een woning in Roermond. Op de beelden is te zien hoe een man een pakketje bij de voordeur neerlegt dat aansteekt en wegrent. Dat gebeurde eind januari. De explosie veroorzaakte brand. De woning aan de Deken Roenstraat was voor de 3e keer het doelwit. Het kabinet gaat zich sterk maken voor nieuwe Europese regels voor het gebruik van kweekvlees. Dat heeft staatssecretaris Silvio Erkens gezegd bij een bezoek aan Moza Meat in Maastricht. Dat bedrijf ontwikkelt kweekvlees, maar die ontwikkeling wordt belemmerd door regelgeving. Silvio Erkens.
12: Nou, dat frustreert mij in ieder geval. Je ziet dat de belemmeringen voor innovatie op dit vlak in Europa behoorlijk hoog zijn. Dat komt ook omdat het aantal lidstaten in Europa dit niet wil, tegen deze innovatie zijn. Ik wil echt gaan kijken naar welke ruimte je in ieder geval nationaal kan bieden, maar ook wat je Europees kan doen om met andere lidstaten die het willen, die barrières weg te halen. Ja. Wat we ook doen in Nederland is wel gewoon mede investeren in de opschaling van deze sector, zodat ze ook veel goedkoper kweekvlees kunnen produceren. Dat doen we onder andere ook via het Groeifonds. Dat hebben we vorige kabinet al ingezet om ook tientallen miljoenen in deze sector te stoppen.
11: Het Openbaar Ministerie eist celstraf tegen een 32-jarige man uit Belfeld. De man wordt verdacht van ontucht met een minderjarig meisje. Dat werd ontdekt toen het meisje vorig jaar als vermist werd opgegeven. Ze was niet aangekomen op haar werk. Ze werd gevonden in de bedrijfsbus van de man. Volgens het OM heeft hij volop gebruik gemaakt van de kwetsbare positie van zijn slachtoffer. Ze werd niet alleen misbruikt, ze moest ook voor hem werken. Het Openbaar Ministerie eist 4 jaar cel, waarvan 1 jaar voorwaardelijk. En een man uit Dordrecht is aangehouden in het onderzoek naar de vondst van cocaïne in Lidl supermarkten in Brabant en Limburg, waaronder in filialen Panningen. De 39-jarige verdachte werd gisteren opgepakt op een industrieterrein in Woensdrecht. Hij werkt bij een logistiek bedrijf. De cocaïne werd in mei tussen bananen gevonden in de supermarkten in Panningen, Sint-Oederode en Den Bosch. Het weer, vrij zonnig, matige wind. Vanmiddag wordt het zo'n 28 graden. Na zonsondergang blijft het nog lang boven de 20 graden.
0: Jurgen Staal, Michael is ook hartstikke mooi. Nou, Michael, even opnieuw proberen. Kom op.

0: Een van de favoriete hobby's van deze Olivia Dean is om verkleed te gaan stoppen. Ja, bij ons nemen ze dat gewoon vastelovend. Hey, dit is L1 van harte welkom op de donderdagmiddag. Temperaturen vandaag in de provincie 28 à 29 graden met heel veel zon. God drinken, God smeren, God geneten van de beste hit op hit. En Dine Vief, even doorgeven via L1.nl.
1: Hoi, ik ben Yannick en ik heb ook gestemd op Trek Sex Samen Zien. Ja, gewoon een heerlijk Limburgse.

straks kunnen samen zien wie alleen uit de wie van Yannick. Ja, vandaag is het na een dag afkicken natuurlijk weer raken. WK kwartfinale Frankrijk tegen Marokko. En vandaag ook de allereerste bergrit in de Pyreneeën van de Tour de France. Etappe 6 alweer. Zo'n 186 kilometer. Het is L1 hitappe hier. En strakker natuurlijk 15:40 Hubbever. Een nieuwe ronde van het Limburgse Teerke. Ja, verzetten gewoon even onze Limburgse artiesten in een extra spotlight. 15:40, even onthouden. Het is hit-hoppen, vergunt echt van links naar rechts. Echt die vief, die is ook fantastisch. En deze plaat, ja, dat is echt een van de grootste...

0: kiezen toch last van de stem, hè?
1: Gratis.
0: Ja, ja, zo klinkt dat dan.
1: G-R-A-T-I-S.
0: Ja, ik moet er net aan denken. Werd ze toch hartstikke hees van. Wat een goede plaat, hè? Sean Paul, Temperature in Hit Up A B alleen. Het is donderdagmiddag met Mika zometeen, Grace Kelly en Trey nu en The 50 Ways to Say Goodbye.

Mika, Grace Kelly, dit is L1. Kom er dus altijd 23 schutterijen nog in de race voor Den Um. Alles over de OLS vindt zich natuurlijk via L1.nl. En natuurlijk ook hier te beluisteren bij de radio. Natuurlijk bij L1.

0: Luisteren L1 Radio. App met de jocks en doe mee met acties. L1. Altijd en overal via de gratis L1-app. Download hem nu.
1: Stap in de sprookjesachtige wereld van Mare Turnquist. Vol fantasie en verbeelding. In meer dan 100 originele tekeningen neemt het Nationaal Onderwijsmuseum je mee in haar verhalenwereld. Bezoek de tentoonstelling Verborgen Verhalen nu in het Onderwijsmuseum in Dordrecht. Kijk op onderwijsmuseum.nl.
2: Oorlog, onderdrukking, je vlucht en laat alles achter, behalve je talent. Met uw steun staan vluchtelingstudenten er niet alleen voor. Ze worden elektricien, docent, arts. Geef aan Stichting voor Vluchtelingstudenten UAF, bijvoorbeeld met een fonds op naam. Ga naar uaf.nl.
3: Warmtepomp niet geschikt voor jouw woning? Tuurlijk wel! Met de krachtige warmtepomp van De Warmte verwarm je zelfs oude en grote woningen. En hij is overal te plaatsen. Dus met De Warmte ga jij ook makkelijk van het gas af. Kijk snel op dewarmte.nl.
2: Laat gevlucht talent bloeien. Ga naar uaf.nl.
3: Warme nachten? Onze warmtepomp kan ook koelen. Bestel snel op dewarmte.nl.
4: Al meer dan 200.000 Nederlanders probeerden Vitepro. En dat is niet voor niks. Het bevat vitamine D ter ondersteuning van soepele spieren en mangaan voor je kraakbeen. Ervaar Vitepro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitepro.nl.
5: Voel de zinderende zomer, zoals alleen Van Gogh die schildert. Gruller-Müller Museum, een dagtrip met zongarantie.
4: Probeer Vitepro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitepro.nl.
6: Maak een uitstapje naar de Veluwe en bezoek de tentoonstelling Het Europa van Isaac Israëls. Nu te zien in het Gruller-Müller Museum.
7: De hoofdpunten uit het Limburgse nieuws. De politie onderzoekt geruchten over een mogelijke kinderlokker in de Sittardse wijk Limbrechterveld. Er zouden 3 meldingen zijn binnengekomen. In het onderzoek naar aanslagen op een woning in Roermond heeft de politie beelden openbaar gemaakt van een dader die in januari een vuurwerkbom neerlegde en aanstak. En een 39-jarige man uit Dordrecht is de verdachte in de zaak rond de vondst van cocaïne bij 3 Lidl-supermarkten. Eentje daarvan in Panningen.
0: Dit is L1 met het nieuws van 3 uur.
8: Door Albegens met het NOS-journaal. Een wijkagent uit Tilburg die vastzit voor het lekken van informatie naar criminelen is overgeplaatst naar een ander deel van de gevangenis. De man zei voor de rechter dat andere gevangenen het op hem hebben gemunt. De agent van 62 werd begin dit jaar aangehouden. Hij staat samen met zijn 24-jarige vriendin terecht. Hij zou informatie hebben opgezocht en doorgespeeld over een gestolen partij cocaïne, ontvoeringen in Hoofddorp en Waalwijk en een explosie bij een huis in Goorlen. Italië zet 2 Russen het land uit. Het zijn militair attachés die zich bezighouden met defensiezaken. Volgens de Italiaanse minister van Buitenlandse Zaken zijn de 2 spionnen. Dat zou zijn gebleken tijdens onderzoek door het Openbaar Ministerie in Rome. De Russen moeten binnen 3 dagen Italië verlaten. 2 dagen geleden werden al 2 voormalige Italiaanse inlichtingenofficieren gearresteerd. Zij zouden geheime informatie hebben doorgespeeld aan een Russische agent. De rol van 5 anderen wordt ook onderzocht. In Huizen in het Gooi is door een explosie en een brand vorige week zoveel schade ontstaan dat een heel huizenblok moet worden gesloopt. Onderzoek heeft uitgewezen dat alle 8 woningen in het blok niet meer veilig bewoonbaar zijn. De oorzaak van de explosie in 1 van de huizen wordt nog onderzocht. De politie sluit een misdrijf uit. In de Tour de France is opnieuw een Nederlander afgestapt. Sprinter Arvid de Klein gaf in de 6e etappe na ongeveer 50 kilometer op. Hij kwam in de 3e etappe al op grote afstand binnen. De Klein is de 5e uitvaller deze Tour. De 2e Nederlander. Gisteren gaf ook Alex Molenaar op. Het weer. Vanuit het zuiden en westen breekt de zon geregeld door. Alleen in het uiterste noordoosten blijft het nog lang bewolkt. Het wordt vanmiddag uiteindelijk 22 graden in het noorden en 27 in het zuiden. En vanavond blijft het nog lang warm. Morgen is het opnieuw zonnig en warm.
9: L1 verkeer op deze donderdagmiddag. Elliot, een hele goede middag, jong.
10: Ik zou graag een file willen melden op de A2 zuidelijk tussen Born en het knooppunt Kerenzijde. Veel sterkte en kom veilig aan een burgerbestemming.
9: Sta je elders in de provincie in de file, dan is je vertraging minder dan 10 minuten.
11: Het is tijd voor natuurlijk genieten. En dat doe je in Kasteeltuinen Arsen. Stap in de wereld van de rijke geschiedenis, inspirerende events en natuurlijk de bloemen- en plantenpracht in de tientallen thematuinen. Trakteer jezelf. Kasteeltuinen.nl.
12: Zo heet was de zomersalen bij Porta nog nooit.

0: Ontdek Kasteeltuinen Arsen extra voordelig. Koop online je tickets met korting. Liefde voor
1: Limburg. Hits. Humor.
0: Dit is Hithoppen.
2: Dit is L.A.
3: Hey Fonzie.

0: Christian Walt en Wonder Child. Nou, wie is het eigenlijk met Tine Saal, hè? Met Tine Sandalen? Nee, nee. Ik heb een aantal leedjes in de aanbieding. Ja, ja. De top 4 van dig. Even inchecken via de site l1.nl. Wie weet, best wel morgen te huren op de radio. Kies er voor mij een chocoladeverrassing van Rousseau. Het is vandaag trouwens alweer de laatste van Yannick.
1: Hoi, ik ben Yannick Rozier. En ik ga gestemd op Shakira met Dai Dai. Vanwege WK.

Unvogue en My Love and BL1. Hey, afgelopen maand wordt de hitste junimaand ooit gemeten in West-Europa. Of komt dat omdat we hier BL1 alleen maar hete hits op zender vlammen? Ai, ai, ai, ik zal maar niks zeggen, anders werden ze ook nog wakker.

0: Cause I gotta have faith.
1: Heb ze de plantjes en de kookwekker alvast water gegeven? Ja, zeker die kookwekker. Even insmeren hoog, hè. Ook onder die oksels, want ja, 15:40 strakken, hè. Een nieuwe ronde van het Limburgs getekend. Komt eraan. Het is hit-hop L1 met Rondé en Andy.

0: Vier de zomer met muziek in het Concertgebouw. Met de Vriendenloterij Zomerconcerten. Beleef Mussorgskij's beeldende schilderijen tentoonstelling. En Rachmaninoff's geliefde en indrukwekkende derde pianoconcert. Op 29 juli. Bestel nu kaarten op zomerconcerten.nl.
1: Dit is niet leuk. Keer op keer hetzelfde zeggen. Leuren, lobbyen, protesteren, confronteren. Maar we doen het ook niet voor de lol of voor de likes. We doen het niet omdat het comfortabel is. We doen het omdat het nodig is. Greenpeace.
2: 50% korting voor deelnemers van de Vriendenloterij. Op zomerconcerten.nl.
1: Om de oceanen te beschermen hebben we jou nodig. Steun het werk van Greenpeace.
3: Op het Groningerland, in de oude pastorie van Westeremden, ontdek je werken die schilder Henk Helmantel zelf wilde laten spreken. Toch, Henk?
4: Ik koos wat mij raakte.
3: De keuzes van Helmantel. Museumhelmantel.nl.
5: Gun jezelf een vakantie waarin je volledig ontspant en toch elke dag wakker wordt op een nieuwe bestemming. Vertrek vanuit Nederland naar de mooiste plekken van Noord-Europa. Gun jezelf die Holland-Amerika Line Cruise. Kijk op hollandamerika.com.
3: Ontdek de keuzes van Henk Helmantel op het Groningerland. Museumhelmantel.nl.
5: Gun jezelf een Holland-Amerika Line Cruise. Boek nu een Noord-Europa Cruise voor volgend jaar en profiteer van aantrekkelijke vroegboekvoordelen. Kijk op hollandamerika.com.
6: De theatersensatie Harry Potter. Alleen te zien in het AFAS Circus Theater Scheveningen. Een spectaculaire voorstelling vol magie, spanning en avontuur. Alleen deze zomer met een gratis rangupgrade. Boek vandaag nog je tickets.
7: Dennis Ewald met het L1 Nieuws. In de Sittardse wijk Limbrechterveld onderzoekt de politie meldingen over een mogelijke kinderlokker. De man zou rondrijden in een busje en kinderen aanspreken. Hij zou vorige week aan een kind hebben gevraagd om bij hem thuis naar puppy's te komen kijken. Er zouden 3 concrete meldingen zijn binnengekomen. De politie is op zoek naar eventuele camerabeelden en agenten zijn sinds vandaag vaker in de wijk. De Onderzoeksraad voor Veiligheid heeft meer tijd nodig voor het onderzoek naar het instorten van de Wilhelmina-toren in Valkenburg. Het rapport over de oorzaak had aan het einde van de zomer klaar moeten zijn, maar de raad verwacht daar pas in oktober mee te kunnen komen. De toren stortte in maart 2025 plotseling in. Dat gebeurde heel vroeg 's ochtends, niemand raakte gewond. Het kabinet gaat zich sterk maken voor nieuwe Europese regels voor het gebruik van kweekvlees. Dat heeft staatssecretaris Silvio Erkens gezegd bij een bezoek aan Mozameat in Maastricht. Dat bedrijf ontwikkelt kweekvlees, maar die ontwikkeling wordt belemmerd door regelgeving. Silvio Erkens.
8: Nou, dat frustreert mij in ieder geval. Je ziet dat de belemmeringen voor innovatie op dit vlak in Europa behoorlijk hoog zijn. Dat komt ook omdat het aantal lidstaten in Europa dit niet wil, tegen deze innovatie zijn. Ik wil echt gaan kijken naar welke ruimte je in ieder geval nationaal kan bieden, maar ook wat je Europees kan doen om met andere lidstaten die het willen, die barrières weg te halen. Ja. Wat we ook doen in Nederland is wel gewoon mede investeren in de opschaling van deze sector, zodat ze ook veel goedkoper kweekvlees kunnen produceren. Dat doen we onder andere ook via het Groeifonds. Dat hebben we vorige kabinet al ingezet om ook tientallen miljoenen in deze sector te stoppen.
7: Politie heeft een video gedeeld van een explosie bij een woning in Roermond. Op de beelden is te zien hoe een man een pakketje bij de voordeur neerlegt dat aansteekt en wegrent. Dat gebeurde eind januari. De explosie veroorzaakte brand. De woning aan de Deken Roenstraat was voor de 3e keer het doelwit. En het Openbaar Ministerie eist celstraf tegen een 32-jarige man uit Belfeld. Hij wordt verdacht van ontucht met een minderjarig meisje. Dat werd ontdekt toen het meisje vorig jaar als vermist werd opgegeven. Ze was niet aangekomen op haar werk. Ze werd gevonden in de bedrijfsbus van de man. Volgens de OM heeft hij volop gebruik gemaakt van de kwetsbare positie van zijn slachtoffer. Ze werd niet alleen misbruikt, ze moest ook voor hem werken. Het Openbaar Ministerie eist 4 jaar cel, waarvan 1 jaar voorwaardelijk. Het weer, vrij zonnig, matige wind en vanmiddag wordt het zo'n 28 graden. Na zonsondergang blijft het nog lang boven de 20 graden.

0: Het is de week van de Limburgse popmuziek met Blackbird en Tell Your Mama. Zelfs ohne zu fragen, kriegt ze van mij Noah Milo be alleen.
1: Ich hatte nie so viele Pläne. Meine Welt war damals viel zu klein.

tekenen. Ja, echt waar. Zelf heb ik ook tekentalent. Ik heb laatst nog een tekening gevonden op zolder. Ja, die heb ik daar 2 weken geleden neergelegd. Ja. En het horen harken, hè, die handen. Hey, dus L1 vandaag zo meteen tussen 4 en 7 met Ruben. Daarin natuurlijk prijzenpakken in de Nuitsquiz. Veel plezier, ik ben weg, hè. Bis morgen.

0: Because my dreams are bursting at the seams.
1: Appen met de jokes, download de L1-app.
2: Ik hoor mensen denken, hoezo gebruikt die gulles Vitapro? Nou, omdat ik ook lekker wil blijven genieten van het leven. En Vitapro helpt me dus om mijn spieren lekker soepel te houden. Want er zit vitamine D in. Bestel het anders zelf ook even op vitapro.nl.
3: Ontdek de Goudse Zomer. Beleef de historische binnenstad, struin langs grachten en prachtige gevels. Bezoek musea en kom sfeerproeven op de markt.
2: Dus, heb jij Vitapro al besteld op vitapro.nl?
3: Kom shoppen in de sfeervolle Goudse straatjes vol unieke winkels en boutiquejes.
4: BTW-deadline? Geen stress! e-boekhouden.nl zet alles voor je klaar. Jij controleert, verstuurt en betaalt.
5: De lekkerste vis bestel je op vislovers.nl, recht uit de zee. Vandaag gevangen, morgen in huis. Even laten sissen of in de oven en je proeft het meteen. De Fishlovers. Vandaag gevangen, morgen in huis.
6: Nu, 15 maanden gratis voor starters.
5: Klaar voor de nieuwe Zeeuwse mosselen? Bestel de lekkerste vis op vislovers.nl.
7: Kom gezellig langs bij jouw Reedshop en ontvang een gratis zomertas. Lekker groot, dus alles kan mee. Van spelletjes tot puzzels tot de leukste tijdschriften. We hebben alles voor een heerlijke zomer. Reedshop, gewoon om de hoek.
8: Reuma Nederland bestaat 100 jaar. Een feestelijk moment. Met een schaduwkant. De pijnlijke realiteit is dat 2,5 miljoen mensen dagelijks moeten leven met reuma en artrose. Daarom roepen we heel Nederland op om hun leven te verlichten. Doe mee, zodat we reuma straks echt kunnen genezen. Kijk op reumanederland.nl wat jij kunt doen.
9: De hoofdpunten uit het Limburgse nieuws. De politie onderzoekt geruchten over een mogelijke kinderlokker in de Sittardse wijk Limbrechterveld. Er zouden 3 meldingen zijn binnengekomen. In het onderzoek naar aanslagen op een woning in Roermond heeft de politie beelden openbaar gemaakt van een dader die in januari een vuurwerkbom neerlegde en aanstak. En de Onderzoeksraad voor Veiligheid heeft meer tijd nodig voor het rapport over het instorten van de Wilhelmina-toren in Valkenburg.
1: Dit is L1 met het nieuws van 4 uur.
10: Dorold Megens met het NOS-journaal. Zo'n 700 mensen hebben bij de rechtbank in Utrecht geprotesteerd tegen de vrijspraak in een verkrachtingszaak. Mensen droegen volgens RTV Utrecht spandoeken met teksten als geen ja is nee en geloof slachtoffers. Dinsdag werden een ex-politiemedewerker en een andere man vrijgesproken van verkrachting van een 17-jarig meisje. De rechtbank geloofde wel dat er seksuele handelingen hadden plaatsgevonden en oordeelde dat de mannen misbruik hadden gemaakt van de kwetsbare situatie, maar oordeelde dat het geen verkrachting was. Het Europees Parlement stemt met ruime meerderheid in met de invoering van de digitale euro. Daarmee kunnen mensen geld bewaren bij de centrale bank. Zo wordt Europa minder afhankelijk van commerciële banken of Amerikaanse dienstverleners zoals Mastercard en Visa. De Europese Centrale Bank denkt dat de digitale euro in 2029 kan worden gebruikt. De organisatie van de Nijmeegse Vierdaagse houdt steeds meer rekening met grote hitte. Het wandelevenement vindt elk jaar plaats in de derde week van juli, tegelijk met de Vierdaagse feesten in Nijmegen. Volgens de organisatie gooit het weer steeds vaker roet in het eten. Niet alleen extreme hitte, maar ook tropische onweersbuien of dagen met regen. Verplaatsing van het evenement naar een ander moment in het jaar is nu niet aan de orde. Verdrietige reacties op het overlijden van zangeres Bonnie Tyler. Bryan Adams en producer Pete Waterman roemen haar stemgeluid. Cliff Richard zegt dat haar aanstekelijke levenslust veel mensen heeft vermaakt. Bonnie Tyler scoorde hits als It's a Heartache en Total Eclipse of the Heart. Ze overleed gisteren. Ze was 75. Het weer vanuit het zuiden en westen breekt de zon geregeld door. Alleen in het uiterste noordoosten nog bewolkt. Het wordt 22 graden in het noorden, 27 graden in het zuiden.
11: Wetenschappers, ondernemers en overheid die samen vernieuwen. Het kan echt. In Limburg noemen we het Brightlands. Benieuwd wat er kan?

0: in Weert. Koop snel je tickets via bospopfestival.nl.
1: Wat als grondstoffen niet uit de grond komen, maar uit oude gebouwen? Het kan echt. Een start-up in Heerlen weet precies welke bouwmaterialen in welk pand verborgen zitten. En dat voor hele steden tegelijk. Kijk op brightlands.com.
2: Benieuwd, betrokken, betrouwbaar. Dit is L1.

0: Jamilia met The Superstarion. En op de zonovergoten donderdag namiddag. Tegelijkertijd mocht je ergens willen gaan plonzen. Let even op wel, hè.
1: L1 Vandaag met Ruben Wekers.
0: Hartstikke begrijpelijk natuurlijk. Is dat je ergens lekker met die spierwitte benen. Of ja, die zullen ondertussen toch ook wel een beetje karamelkleurig zijn. Hè? Ergens aan een buitenzwemlocatie wil gaan liggen. Met die warme dagen in aantocht zullen die buitenzwemlocaties denk ik ook wel goede zaken doen. Tegelijkertijd komt er ook al heel wat bij kijken als dat het om natuurwater gaat. Daar hebben we het dan hier vanmiddag over.
2: Wij meten hier op Enterokok en E. coli, de zogenaamde poepbacterie. En additioneel, dus extra de bie, doen we een stukje blauwalgcontrole.
0: Beide wilt u niet binnenkrijgen, durf ik u te verzekeren. En trouwens, hier op de donderdagmiddag gaat het ook over de benzineprijzen. Die waren wat gedaald. Maar ja, wat betekent het opgeladen conflict tussen de Verenigde Staten en Iran? Nu betekent dat ook weer automatisch een hogere benzineprijs.
3: De gemiddelde benzineprijs is volgens consumentencollectief United Consumers weer boven de €2,50 gestegen. €2,53 om precies te zijn.
0: Doet toch wel weer een beetje pijn in de portemonnee, denk ik dan, op termijn. Zal ze dat toch wel weer gaan vertalen naar de benzineprijzen. Wat betreft de muziek, zometeen zomerse invloeden van onder andere Jimmy Cliff met de Reggae Night. Maar ook, ja, toch een dame, een notabele zangeres die vertrokken is richting de eeuwige jachtvelden vandaag. Zangeres Bonnie Tyler is op 75-jarige leeftijd overleden. Meerdere hits in de jaren 70 en 80. Ja, één kunnen we toch wel betitelen als absolute grootste hit. Voel me toch een beetje schatplichtig om die ook even hier aan te zwengelen dan.

Vanuit de Belgische buren, de Lost Frequencies hier net bij L1 vandaag, waar de razendsnelle spreekbeurt weer met rassen schreden dichterbij komt. Ja, en de hele week gaat hij natuurlijk al, of natuurlijk, over de week van de Limburgse popmuziek. Daar zitten we nog altijd midden in. En zodoende even een tipje van de sluier in aanloop naar die razendsnelle spreekbeurt. Het gaat over één persoon die iets te maken heeft met de welbekende zangeres zonder naam. Mexico. Uithaal, maar dan ook alweer iets te maken met deze rockers uit het oosten van het land. De mannen van Normaal natuurlijk. Oerend Hart, daar had hij wat mee te maken. En dan ook had hij wat met tiener-idolen van Doe Maar te maken. Nou, zometeen hoor je over wie het gaat.

0: Vlinders in de buik bij Henny Vrienden en consort Doe Maar met Smoor Verliefd. Ja, en ben je er al achter? Wat hebben nou Doe Maar, Normaal, de zangeres van Zangeres Zonder Naam met elkaar gemeen? Ze stonden allemaal onder contract bij Johnny Hoes.
1: Dit is L1.
0: En ze doen in de week van de Limburgse popmuziek aandacht voor de oprichter van een iconische opnamestudio in Wiert, de Vlaaienstad Loogtet. Ontdekker van ontelbaar veel artiesten en ook zelf maker van tal van hits.
2: Snelle spreekbeurt.
3: Daar gaat ie.
4: Johannes Andreas Hoes was een Nederlandse zanger, producer en componist tekstschrijver.
5: Maar ik heb in die tijd zo verschrikkelijk veel Limburgse artiesten op de plaat geholpen.
4: Zijn plaat staat met 450.000 exemplaren te boek als de best verkochte Nederlandstalige single aller tijden.
6: Uit ellende heb ik het toen maar zelf gezongen.
4: Johnny Hoes staat wel bekend als de koning van de smartlap en was de man achter duizenden meezingers.
7: Johnny Hoes was voor ons een vaderfiguur.
4: Smartlappen, carnavalsliedjes en levensliederen.
8: Hij was een smokkelaar.
4: Sinds de jaren 60 was hij actief in Weert met zijn eigen opnamestudio.
5: Ik heb nooit geprobeerd om Limburgs te praten.
4: Een platenmaatschappij met de naam Telstar.
9: Hij heeft toch de kop uitgestoken om ons die kans te geven.
4: Bekende artiesten als de Alpenzusjes, de Zangeres Zonder Naam, Eddie Wally, de Heikrekels, Normaal, Doe Maar, de Classics, Henk Wijngaard en de Walkers.
5: Het heeft nou geen zin om die allemaal op te sommen.
4: Werden door hem ontdekt en bracht de platen uit onder zijn label.

0: Till the Sun Comes Up over Santa Monica Boulevard. En nog even het harpje, dames en heren, van Sheryl Crow. All I Wanna Do hier net bij L1 vandaag. Ja, wat betreft die zon, we gaan weer tropische toestanden tegemoet, dames en heren.
1: Het is zomer van L1.
0: Het zal u niet ontgaan zijn dat het zomer is. Sterker nog, volgende week dagelijks zonnig, tropisch warm. Maximaal tussen de 31 en 34 graden. Ja, daar denk ik al aan Jimmy Cliff.

0: Een zwoele zomeravond of een reggae night komt een beetje op hetzelfde neer. Jimmy Cliff hier net richting 4:30 op dat tijdstip zometeen het laatste Limburgs nieuws. Helaas niet allemaal positief, in tegendeel. Je hoort zometeen over geruchten in de Sittardswijk Limburg-Terveld over een mogelijke kinderlokker.
1: Muziek, show en spektakel. Beleef de Mars- en showwedstrijden in juli op het Wereldmuziekconcours. Waar de absolute top strijdt om de wereldtitels in het Parkstad Limburgstadion. Mis het niet. Tickets wmc.nl.
2: EP Timmers trapt af met knallende WK-deals. Scoor nu een nieuwe tv, wasmachine of soundbar. En maak automatisch kans op een compleet verzorgde barbecue voor 8 personen. Shop online of kom langs in de winkel. EP Timmers, daar word ik vrolijk van.
1: Beleef de Mars en showwedstrijden. Tickets wmc.nl.
3: Proef wat aandacht met smaak doet. De gerechten van Michelin-sterrenchef Erik van Loo en zijn zoon Julien. Nu gewoon bij jou thuis, zonder zelf te koken. Uitgekookt. Neem de tijd voor wat goed is.
4: Wat het juiste hoortoestel voor je doet, je kunt jezelf blijven. En niet één, maar beide hoortoestellen hoeven je nu niets te kosten. Want tot 31 augustus vergoedt Audica voor zorgtoestellen de kosten die de zorgverzekeraar niet vergoedt. Eigen risico en kosten oplaadbaar mogelijk van toepassing. Bekijk de voorwaarden op audica.nl.
5: Op het Groningerland, in de oude pastorie van Westeremden, ontdek je werken die schilder Henk Helmantel zelf wilde laten spreken. Toch, Henk?
6: Ik koos wat mij raakte.
5: De keuzes van Helmantel. Museumhelmantel.nl.
7: Heb jij nog een variabel energiecontract? Op gaslicht.com wordt massaal gekozen voor 1 jaar vast tegen scherpe prijzen. Daarmee kun je honderden euro's besparen. Ga naar gaslicht.com, vergelijk en stap in 3 kliks over. Gaslicht.com.
5: Ontdek de keuzes van Henk Helmantel op het Groningerland. Museumhelmantel.nl.
8: Nieuwe auto? Bij Ora is je autoverzekering zo geregeld. Fijn, want als je net de sleutels krijgt, wil je en meteen een ritje maken met het hele gezin.
9: Zijn we er al?
8: En je team naar de uitwedstrijd brengen. En verzekerd zijn.
10: Oh ja, verzekering.
8: En weer door met de Ora autoverzekering.
11: Kom gezellig langs bij jouw Readshop en ontvang een gratis zomertas. Lekker groot, dus alles kan mee. Van spelletjes tot puzzels tot de leukste tijdschriften. We hebben alles voor een heerlijke zomer. Readshop. Gewoon om de hoek.
8: De Ora autoverzekering. Nu met 10% korting. Check de voorwaarden op ora.nl.
0: Het laatste nieuws uit de provincie Limburg. Dat hoor je van Dennis Ewald.
12: Goedemiddag. In de Sittardse wijk Limburg-Terveld onderzoekt de politie geruchten over een mogelijke kinderlokker. Er zouden 3 concrete meldingen zijn binnengekomen. Ouders in Limburg-Terveld maken zich zorgen.
13: Ik wil ze eigenlijk niet meer alleen naar boete laten gaan. Maar
14: hoe ben je bang voor?
13: Ja, dat ze ineens niet meer toe komen en dat ze ja, zijn metgenomen. Dat ze niet weten hoe ze zijn.
15: Eigenlijk dat verhaal van Jeesha, Kino. Ja. Hij ging ook eventjes naar beneden ja. Aan voor te voetballen. Nooit meer teruggekomen. Ja. Toch?
12: De politie is op zoek naar eventuele camerabeelden en agenten patrouilleren vaker in de wijk. In een onderzoek naar een drugspand in Blerik zijn 2 mensen uit Venlo aangehouden, een man en een vrouw. De politie denkt dat de woning in Blerik gebruikt werd voor het verwerken van cocaïne. Er werd allerlei materiaal gevonden dat daarop wijst. Gisteren waren er invallen in de Maasbreedse straat in Blerik en de Wilhelmina Drukkerstraat in Venlo. De Onderzoeksraad voor Veiligheid heeft meer tijd nodig voor het onderzoek naar het instorten van de Wilhelmina-toren in Valkenburg. Het rapport over de oorzaak had aan het einde van de zomer klaar moeten zijn, maar de raad verwacht daar pas in oktober mee te kunnen komen. De toren stortte in maart 2025 plotseling in. Dat gebeurde heel vroeg 's ochtends. Niemand raakte gewond. De politie heeft een video gedeeld van een explosie bij een woning in Roermond. Op de beelden is te zien hoe een man een pakketje bij de voordeur neerlegt dat aansteekt en wegrent. Dat gebeurde eind januari. De explosie veroorzaakte brand. De woning aan de Deken Roenstraat was voor de 3de keer het doelwit. En het Openbaar Ministerie eist celstraf tegen een 32-jarige man uit Belfeld. De man wordt verdacht van ontucht met een minderjarig meisje. Dat werd ontdekt toen het meisje vorig jaar als vermist werd opgegeven. Ze was niet aangekomen op haar werk. Ze werd gevonden in de bedrijfsbus van de man. Volgens het OM heeft hij volop gebruik gemaakt van de kwetsbare positie van zijn slachtoffer. Ze werd niet alleen misbruikt, ze moest ook voor hem werken. De eis is 4 jaar cel, waarvan 1 jaar voorwaardelijk. Het weer vrij zonnig en zo'n 28 graden. Na zonsondergang blijft het nog lang boven de 20 graden. In de nacht niet kouder dan 15 graden. Morgen zonnig en dan wordt het 30 graden.
0: Kijk eens, bereiken we die grens van de 30 weer. Dennis, dankjewel. Zometeen duiken we even in de historie van de Limburgse popmuziek met het grensgevalletje. Aan jou de keuze hoe ver we in die historie teruggaan. Maar eerst, ja, dat is toch ook wel historisch verantwoord, denk ik. Danny en Sandy, tenminste zo heette ze in die film destijds.

0: Ik heb nog eens even dunnetjes over Sandy en Danny, John Travolta en Olivia Newton-John.
1: Wat is jouw grensgevalletje?
0: Ja, nu gaan we toch eigenlijk weer even dichter bij huis zoeken. Zeer historisch verantwoord Limburgs materiaal. Zo kunnen we het grensgevalletje wel omschrijven deze week. Staat namelijk helemaal in het teken van de week van de Limburgse popmuziek. Golden Oldies, platen van nu en alles ertussenin. Vandaag kun je doet Valkenburg, Maastricht en het welbekende Stedje van Holland Plezier.
1: Het grensgevalletje.

0: jouw grensgevalletje?
1: Ja, toch wel heel wat verschillende periodes zitten we toch wel verwerkt in dit delicate dilemma op deze donderdag. Terug naar 1984 met The Scope. Oet Valkenburg, Be Mine Again heet je plaats van hun. Of de winnaar van Idols, 2003 hebben we het dan over. De mens van Kip met Cola Light of Keep the Soul Alive. Een van de twee zag je altijd. Bo Cyrus, Oet Venlo met The Addict. Of dan, en dat is toch wel recenter materiaal, het welbekende dance duo uit Maastricht, Lucas en Steve met The Summer on You. Ja, richting de 30 graden de komende dagen. Zou je al wel toepasselijk zien. Ik hoor het.

On Top of the World, The Imagine Dragons, zijn net bij L1 vandaag. We gaan richting Vivoor schooldag, al lang ten einde. En toch duiken we even die schoolbanken in. Het gaat hier namelijk zo meteen over de transformatie van een achtste groeper naar een brugklasser. Ja, dat is toch wel een verhangering natuurlijk, hè. De laatste schooldag was vandaag aan de hand. Maar eerst Dolly Parton, geef het over.

0: pareltje dat Dolly Parton destijds aanvleverde. Over Jolene natuurlijk, en net bij Ellen vandaag. Een bijzondere dag vandaag, kunnen we wel stellen. Want voor basisschoolleerlingen was vandaag de laatste schooldag. En dan helemaal voor kinderen van groep 8 extra bijzonder natuurlijk. Want die komen dan over 6 weken. Neem maar terug, die moeten naar de grote middelbare school. En zo worden ze natuurlijk her en der uitgezwetje in Limburg vandaag bij verschillende basisscholen. Dat ging allemaal hartstikke leuk en her en der ook wel op een heel uitzonderlijke manier. Bijvoorbeeld op de Martineschool in Venlo. Daar zwijden ze de aspirant brugklassers uit met een parcours en een glijbaan.
1: Ik voel het ook een beetje dubbel dat het allerlaatste dagje is op school.
2: Ja, ik vind het wel jammer op zich. Maar ja, je gaat een nieuwe tijd tegemoet. Dus.

0: Ja, ergens wel jammer, want het was heel gezellig met ja, eigenlijk alles.
1: Ik heb heel veel leuke schooljaren gehad op de basisschool. Maar een nieuwe stap naar de middelbare is ook wel leuk. En een nieuw avontuur eigenlijk.
2: Ze zijn er klaar mee en ze zijn er klaar voor de middelbare school. We hebben een intensief jaar gehad, natuurlijk met doorstroomtoets, maar ook een kamp en een musical waarin ze super hard hebben gewerkt.
0: Ja, het was heel leuk, het uitrennen en alles. Ja, het was echt heel cool en leuk dat iedereen er ook zo staat.
3: Ja, het is wel jammer dat het de laatste dag is. Alleen, ik zie ook nog heel veel kinderen gewoon op het Faluwas staan.
4: Hè. Hoe is het voor jou als leraar?
2: Ja, het is een beetje dubbel. Want ja, groep 8 is natuurlijk het jaar waarin je de kinderen uitzwaait. Als je andere groep hebt, dan zie je ze nog latere jaren op school. Maar ja, je weet dat het erbij hoort. Ik ben vooral heel trots, laat ik het zo zeggen. Want iedereen heeft super hard zijn best gedaan. Ik hoop dat ze het heel goed gaan doen op het vervolgonderwijs.
5: Vanavond nog een feest met de hele groep 8. En daarna vakantie weer.
6: Ah, kijk eens. Dat is dan natuurlijk het voornaamste, de hele vakantie. Dat zit er dan nog even tussendoor natuurlijk. Maar wel spannend, kan ik me voorstellen, van het vertrouwde gebied bij de basisschool naar ja, de grote boze wereld, wil ik net zeggen. Maar het is wel even een verandering natuurlijk richting middelbare school. Ondertussen, ik kijk even naar de score wat betreft het grensgevalletje. Ja, de meest recente plaat wat betreft Limburgse pophistorie zit toch wel bovenaan op dit moment. Lucas en Steve. Maar hij is zoiets van, nou, doe het niet meer op de jaren 80 de Scope. Het Valkenburg met Be Mine Again. Of Bo Cyrus het Venlo met The Addict. Nou, laat je even weten.
7: Het grensgevalletje.

0: Ook natuurlijk van Nederlandse makelij. De motto van Chesto samen met Eva Max in RBL. En vandaag, het dilemma was dus als volgt. De Scope uit Valkenburg, Bo Cyrus met The Addict. Of Lucas en Steve met The Summer on You. Dat was geheel een lijn van de week van de Limburgse popmuziek. Tegelijkertijd kreeg ik van René een appje binnen.
1: Halli, hallo, laten we vandaag eens met Mary naar Mexico gaan. Goeie reis.
0: Ja, stond op zich niet op het menu per se, René, maar ik ben de flauwste niet, hoor. Mexico.

0: wat meer is verrast, dan vallen even aan natuurlijk. Tegelijkertijd, de score is bekend. En begon niet heel diep terug in de Limburgse pop-story. Want de meeste stemmen die binnenkomen, onder andere van André, Maria, Ruud, Nico en Willem ook. En Ria?
1: Ha, Ruben. Ja, daar hoef je niet lang meer van na te denken. Lucas en Steve natuurlijk. Hey, goeie uitzending.
0: Merci. Het grensgevalletje. Het zal ook een beetje met de temperaturen te maken hebben, denk ik, hè? De zomer in de bol en dat soort dingen. Ze doen het met Streeks Duo.

0: Luister L1 Radio. App met de jocks en doe mee met acties. L1. Altijd en overal via de gratis L1-app. Download hem nu.
1: Zo heet was de zomerzaterdag.

0: Wat het juiste hoortoestel voor je doet, je kunt jezelf blijven. En niet één, maar beide hoortoestellen hoeven je nu niets te kosten. Want tot 31 augustus vergoedt Audica voor zorgtoestellen de kosten die de zorgverzekeraar niet vergoedt. Eigen risico en kosten oplaadbaar mogelijk van toepassing. Bekijk de voorwaarden op audica.nl.
1: Waar mensen samenleven en samenwerken, raken ze in conflict. Dan hebben ze iemand nodig zoals jij. Iemand die niet alleen weet, maar ook doet wat rechtvaardig is. Iemand die ik verbind met wij. Ben jij zo iemand? Ontdek het op werkenbijderechtspraak.nl.
2: Diabetes type 1 of 2? Let op, niet iedere glucosesensor is hetzelfde. Dexcom maakt al 25 jaar glucosesensoren met bewezen resultaten. Ervaar het verschil nu zelf met de Dexcom One Plus. Ga naar dexcom.com/proefsensor.
3: Van bruisende steden tot zwoele stranden. Reis mee door het Europa van Isaac Israëls. Nu te zien in het Krüller-Müller Museum.
2: Ga naar dexcom.com/proefsensor en vraag direct de Dexcom One Plus aan.
3: Volg je reislust. Bezoek de tentoonstelling Het Europa van Isaac Israëls in het Krüller-Müller Museum. En je maakt kans op een culturele citytrip.
4: Welk boek lees jij deze zomer? Ga naar de Libris Boekhandel voor het wervelende verhaal van Laios van Lazar en de ondergang van zijn adellijke familie. Lazar is de schitterende bestseller van Nelio Biederman. Koop lokaal bij Libris en op Libris.nl.
5: De hoogste terugleververgoeding voor je zelf opgewekte stroom? Op gaslicht.com vergelijk je de beste energiedeals met de hoogste cashbacks. Haal meer uit je zonnestroom. Vergelijk nu op gaslicht.com.
6: Hoofdpunt uit het Limburgse nieuws. De politie onderzoekt geruchten over een mogelijke kinderlokker in de Sittardse wijk Limbrechterveld. Er zouden 3 meldingen zijn binnengekomen. In het onderzoek naar aanslagen op een woning in Roermond heeft de politie beelden openbaar gemaakt van een dader die in januari een vuurwerkbom neerlegde en aanstak. En de Onderzoeksraad voor Veiligheid heeft meer tijd nodig voor het rapport over het instorten van de Wilhelmina-toren in Valkenburg.
7: Dit is L1 met het nieuws van 5 uur.
8: Levi van Eck met het NOS-journaal. Een man uit Vlaardingen moet ruim 27 jaar de cel in voor een schietpartij in Rittem bij Vlissingen. Daarbij werden in 2024 2 mannen op een landweggetje van dichtbij neergeschoten. Een van hen overleed, de ander raakte zwaar gewond. Volgens de rechtbank was het een kille liquidatie, vermoedelijk na een ruzie over drugs. Die zou te maken hebben gehad met de onderschepping van de lading crystal meth een dag eerder in Vlissingen. De veroordeelde man van 34 heeft nooit bekend, maar zijn DNA zat op de wapens. In het zuidoosten van China zijn zeker 28 mensen om het leven gekomen bij een brand in een schoenenfabriek. Het vuur brak rond het middaguur uit in de stad Xinjiang. Volgens Chinese staatsmedia waren mensen het dak opgevlucht en kwamen ze daar vast te zitten. Op beelden is te zien hoe vlammen uit de grote fabriek slaan en er een dikke zwarte rookwolk in de lucht hangt. Brandweerlieden proberen mensen te bereiken die nog vastzitten in de fabriek. Honderden mensen hebben bij de rechtbank in Utrecht geprotesteerd tegen de vrijspraak in een verkrachtingszaak. Dinsdag werden een oud-politiemedewerker en een andere man vrijgesproken van verkrachting van een 17-jarig meisje. De rechtbank geloofde wel dat er seksuele handelingen hadden plaatsgevonden en zei dat de mannen misbruik hadden gemaakt van de kwetsbare situatie van het meisje, maar oordeelde dat er geen verkrachting was. Vanmiddag droegen de demonstranten in Utrecht spandoeken met teksten als "geen ja is nee" en "geloof slachtoffers". Sinds het voorjaar hebben de mazelen in Bangladesh al aan bijna 750 kinderen het leven gekost. Het aantal slachtoffers ligt mogelijk hoger, zegt UNICEF. Vooral kinderen tot 5 jaar worden ziek. De regering van Bangladesh is bezig met een noodvaccinatiecampagne. Het weer vanavond is het nog lang warm met temperaturen boven de 20 graden. Vannacht koelt het af naar een graad of 14. Morgen opnieuw zonnig en warm met temperaturen tussen de 24 en 30 graden.
9: Wat schuilt er achter criminaliteit in Limburg? Ontdek verhalen over misdaad in onze regio die raken, schuren en je anders laten kijken. De tentoonstelling Over de Grens is nu te zien in het Limburgs Museum in Venlo.
10: Pijn door heup- of knieartrose? Kies voor de zorg van Corto Clinics. Persoonlijke aandacht en korte wachttijden. Ontdek de warmte van echte zorg. Gewoon vergoed. Kortoclinics.com. Zo kan zorg ook zijn.
11: Het is tijd voor natuurlijk genieten. En dat doe je in Kasteeltuinen Arsen. Stap in de wereld van de rijke geschiedenis, inspirerende events en natuurlijk de bloemen- en plantenpracht in de tientallen thematuinen. Trakteer jezelf. Kasteeltuinen.nl.
12: Tom viel 70 kilo af met de Nederlandse obesitaskliniek.
13: Het overgewicht zit echt tussen de oren.
12: Naast de operatie maakt ook onze psychologische zorg het verschil voor een blijvende leefstijlverandering. Verander je gewicht. Verander je leven. Obesitaskliniek.nl.
11: Ontdek Kasteeltuinen Arsen extra voordelig. Koop online je tickets met korting.
14: Van horeca tot bouw, van zorg tot logistiek. APS Groep heeft bedrijfskleding voor elke sector. Bezoek onze mega showroom, ook voor PBM's.
15: En laat je kleding personaliseren.
14: APS Groep, aan de Heerlenseweg in Landgraaf.
16: Bezoek het Internationaal Historisch Festival in Banningen.
17: 25 en 26 juli.
18: Leuk voor jong en oud. Met Europa's grootste oldtimer show. 4000 tractoren en motoren. Een kermis en een onderdelenmarkt. Kijk op
16: ihf-festival.nl.
19: Benieuwd, betrokken, betrouwbaar. Dit is

0: Ja, is dan toch typisch zo'n plaat, denk ik, waar je erachter komt dat eigenlijk alles wel een trommel als zijn instrument kan zijn. Hè? Dashboard van de auto, je vrouw of je bureaublad. Sister Nancy, daar gingen ze de mosterd halen. Daar was het oorspronkelijke nummer van Ugel en Salto, gingen ermee aan de slag.
1: Kom maar achter me aan.
2: Dit is L.E. de Polygonese.
0: Jawel, die machine stiert even weer kloor. Eens even kijken wat voor historisch geld je achter de data van vandaag. De 9e van de 7e van 2026. Dat gaat deels ook over spelletjes. En dan computerspelletjes. Nintendo brengt het eerste Donkey Kong-spel uit. Wel, grote aap die de prinses ontvoert. Het is een beetje eigenlijk het eerste verschijnen van Mario. Want hij moet dan weer de prinses redden natuurlijk. Hè. Dat gebeurde op, 9 juli 1981. Dat bekend je spelke. Dan een jaar later, 9 juli 1982. Coca-Cola introduceert Cola Light. Tot dusver worden er alleen nog maar cola met nogal wat sokker erin. Ja, een stuk minder sokker dan de normale cola natuurlijk. Voorkom je een situatie zoals deze.
3: En dat er dan iemand bij staat, zo in de buurt, en die het dan niet kan laten om te zeggen... Weet je dat daar 22 suikerklontjes in zitten? Dan denk ik, ah, kom op man, hou je bek. Heb je heel veel zin om de volgende keer, als hij met een of ander lekker wijf van neuk is, om er gewoon bij te gaan staan en te zeggen... Hé, hey, weet je dat zij voor 70% uit water bestaat zijn?
0: Tot dusver de lezing van Theo Maassen over cola en Cola Light. Dan even kijken, 9 juli 2006. Dat was wel een momentje in sportief opzicht. Frankrijk treft op dit dag Italië in de finale van het wereldkampioenschap voetbal in Berlijn. Speelt zich dat allemaal af. Ja, ik denk veel voetballiefhebbers die voelen nu al wat aankomen. In de 110e minuut. Fransman Zinedine Zidane geeft ze een kopstoot tegen de borst van de Italiaan Marco Materazzi. En op de Franse televisie klinkt het als volgt.
4: Regardez.
5: Oh Zinedine, passa.
6: Pas du tout avec
5: Zinedine. Passa Zinedine, passa Zinedine. Oh non, passa. Pas aujourd'hui, pas maintenant, pas après tout ce que tu as fait.
0: Oh no, Zinedine. Ja, ik denk dat heel veel mensen, ik weet het zelf van, ik denk, wat doet hij nou? En tot slot, muzikale historie. Best wel een momentje. Dit is een concert van Carlos Santana. 9 juli 2010 is dat. Doet dan zijn vriendin. Steven zag de drummer van de band. Een aanzoek op het podium.
7: Beautiful creature. She's a great drummer. She's a great drummer. Lady Kravitz. She's, there's a rumor going on. She's going to be my wife.
0: Ja, kun je dan nog nee zeggen, zit ik uit te denken. Maar grappig, was voor haar de drummer van de band van Lenny Kravitz. En deze zit dan komend weekend weer en weert op Bospop.

de bakte zijn gaan van het oorlessen. En heet was het er, bloot en bloot heet. Want net voor dat woordje vertrekken, toen ben je nog twee knieën aan of ze een diepvries mochten.

0: Ja, het is toch wel licht erotisch, joh. Want ik heb hem even door de vertaalcomputer geslingerd. Dit zomerse hoogstandje van Enrique Iglesias samen met Wisin. Ik citeer: Duele el corazón. Alleen in jouw mond wil ik eindigen met al deze kusjes die ik aan je wil geven. Voor mij is het niet belangrijk dat je slaapt met hem, want ik weet dat je droomt. Dat je met mij gaat, vrouw, wat beslis je? Blijf je of ga je? Zo niet, zoek me dan niet meer.
1: Oh la la.
0: Ja, als dat het al niet warm is, dan wordt het nodig een graadje warmer qua temperatuur. Zo meteen trouwens, over nou, pak een beet een klein half uurtje. Dan gewoon wederom, tenminste dat hoop ik, weer wat WMC-tickets eruit. Want dat is de prijs van de quiz van vandaag. De quiz vingen we in de Efteling. Dus hopelijk zie je een keer geweest, want we hebben wat Efteling-expertise boren we aan. Maar wat betreft je WMC-tickets, ja, dat spektakel dat hier dus binnenkort allemaal plaatsvingen. Met het WMC voor de deur werd je ook overal in de provincie al volop gerepeteerd door muziekverenigingen. Die zich dan eens in de vier jaar meten met muziekkorpsen vanuit de hele wereld. Bijvoorbeeld showband Choreo. Oet Heerlijk komen die doen aan mij aan de Mars- en showwedstrijden. En die hebben natuurlijk ook wel een beetje de taak om ons provincie te representen. Huurt dirigent en instructeur Raymond Starmans.
2: Nou ja, het is nu de laatste puntjes hè, op de I. Hè, en de merk is gewoon de spanning komt terug. Het is best een onervaren groep eigenlijk. En we zijn het, ja, 0.0 eigenlijk, mogen ik zeggen. Maar ja, de vooruitzichten zijn wel goed.
3: En best ook zo met fouten maken dadelijk in het grote stadion. Maar de stoer die bijvoorbeeld struikels, nou maar even gaat, dan struikelen er drie achter liggen.
4: Dat gaat van even uit, hè. We kunnen het allemaal goed doen, dus niemand struikelt.
3: Niet zo?
4: Nee.
2: Ja, dan werken ze om de vier jaar naartoe, naar de crème de la crème, om zich met die toppers te meten eigenlijk. Want de wil ze niet zoomen naar het WMC. De wil ze natuurlijk op high level gemeten worden. En van de instructeur, dirigent, is dat wel de high de concours van de leven eigenlijk. Zo, laat ik het zo zeggen.
3: Wat gaan ze maken, Zotterle?
4: Een eerste prijs natuurlijk.
3: Echt hoor?
4: Ja, zeker. Dat gaan vervuren. Nee, ik maak geen grapje. Dat gaan vervuren.

0: Ze zijn scherp, joh. Ja.
1: Kijk eens, en de drommel in ieder geval, oh ja, nou, hij is heel afgehuurd, maar wil je ze nou live meemaken, die showband choreo, ja, dan adviseer ik dus om zo meteen even de quizvraag mee te pikken.

ja, pastoor, wie staat er zo eigenlijk ten opzichte van overspel? Overspel, overspel, dat is geen spel. Je hebt alleen maar verliezen. Maar meedoen is belangrijker dan winnen.

0: 10 jaar geleden vertrokken richting de eeuwige jachtvelden. Gitaarvirtuoos Prince, Let's Go Crazy. Hees op het einde het laatste Limburgse Noogs. En Dennis weet je ook antwoord op de vraag of we nou merken al die magische grens van 30 graden gaan passeren.
1: Groter in wonen. De meest complete woonwinkel van Zuid-Limburg. Kom woonshoppen en breng je woonwensen tot leven met ruim 6000 vierkante meter woon- en slaapplezier. Woonzinnig compleet. Groter in wonen. Galjoenweg, Maastricht.
2: Zo heet was de zomersalen.

0: De slaapspecialist van Zuid-Limburg. Grote in wonen. Maastricht.
1: Stap in de sprookjesachtige wereld van Mare Turnquist. Vol fantasie en verbeelding. In meer dan 100 originele tekeningen neemt het Nationaal Onderwijsmuseum je mee in haar verhalenwereld. Bezoek de tentoonstelling Verborgen Verhalen nu in het Onderwijsmuseum in Dordrecht. Kijk op onderwijsmuseum.nl.
2: Warmtepomp niet geschikt voor jouw woning?
3: Tuurlijk wel!
2: Met de krachtige warmtepomp van De Warmte verwarm je zelfs oude en grote woningen. En hij is overal te plaatsen. Dus met De Warmte ga jij ook makkelijk van het gas af. Kijk snel op dewarmte.nl.
4: Kan je linkeroor wel wat hulp gebruiken? En hoort je rechteroor ook niet alles meer?
5: Hans hoort je, want bij Hans Anders krijg je zelfs 2 hoortoestellen vanaf 0 euro eigen bijdrage. Kom snel langs voor een gratis hoortest.
6: Hans, alleen de prijs is anders.
2: Warme nachten? Onze warmtepomp kan ook koelen. Bestel snel op dewarmte.nl.
7: Heb jij nog een variabel energiecontract? Op gaslicht.com wordt massaal gekozen voor 1 jaar vast tegen scherpe prijzen. Daarmee kun je honderden euro's besparen. Ga naar gaslicht.com, vergelijk en stap in 3 kliks over. Gaslicht.com.
8: Voel de zinderende zomer, zoals alleen Van Gogh die schildert. Kruller Müller Museum, een dagtrip met zongarantie.
9: Hoe leg je in het Bulgaars uit dat je startonderbreker op hol is geslagen? Met Wegenwacht Europa meld je pech gewoon in het Nederlands. En met ons lokale netwerk is hulp altijd dichtbij. Dan ga je toch wat geruster op vakantie. Sluit nu Wegenwacht Europa standaard af voor €16,17 per maand. ANWB en gaan.
10: Maak een uitstapje naar de Veluwe. En bezoek de tentoonstelling Het Europa van Isaac Israëls. Nu te zien in het Kruller Müller Museum.
11: Dennis Ewald zit klaar met het laatste Limburgse nieuws.
12: Goedemiddag. In de Sittardse wijk Limbrechterveld onderzoekt de politie geruchten over een mogelijke kinderlokker. Er zouden 3 concrete meldingen zijn binnengekomen. Ouders in Limbrechterveld maken zich zorgen.
13: Ik wil ze eigenlijk niet meer alleen naar boete laten gaan. Maar...
14: Hoe ben je bang voor?
13: Ja, dat ze ineens niet meer toe komen en dat ze ja, zijn metgenomen. Dat ze niet wisten hoe ze zijn.
15: Eigenlijk dat verhaal van Miesha Kino. Ja. Hij ging ook eventjes naar beneden ja. Aan voor te voetballen. Nooit meer teruggekomen. Ja. Toch?
12: De politie is op zoek naar eventuele camerabeelden en agenten patrouilleren vaker in de wijk. In een onderzoek naar een drugspand in Blerik zijn 2 mensen uit Venlo aangehouden. Een man en een vrouw. De politie denkt dat de woning in Blerik gebruikt werd voor het verwerken van cocaïne. Er werd allerlei materiaal gevonden dat daarop wijst. Gisteren waren er invallen in de Maasbreedse straat in Blerik en de Wilhelmina Drukkerstraat in Venlo. De Onderzoeksraad voor Veiligheid heeft meer tijd nodig voor het onderzoek naar het instorten van de Wilhelmina-toren in Valkenburg. Het rapport over de oorzaak had aan het einde van de zomer klaar moeten zijn, maar de raad verwacht daar pas in oktober mee te kunnen komen. De toren stortte in maart 2025 plotseling in. Dat gebeurde heel vroeg 's ochtends. Niemand raakte gewond. De politie heeft een video gedeeld van een explosie bij een woning in Roermond. Op de beelden is te zien hoe een man een pakketje bij de voordeur neerlegt dat aansteekt en wegrent. Dat gebeurde eind januari. De explosie veroorzaakte brand. De woning aan de Deken Roenstraat was voor de 3e keer het doelwit. En het Openbaar Ministerie eist celstraf tegen een 32-jarige man uit Bijlveld. Hij wordt verdacht van ontucht met een minderjarig meisje. Dat werd ontdekt toen het meisje vorig jaar als vermist werd opgegeven. Ze was niet aangekomen op haar werk. Ze werd gevonden in de bedrijfsbus van de man. Volgens het OM heeft hij volop gebruik gemaakt van de kwetsbare positie van zijn slachtoffer. Ze werd niet alleen misbruikt, ze moest ook voor hem werken. De eis is 4 jaar cel, waarvan 1 jaar voorwaardelijk. Het weer vrij zonnig en zo'n 28 graden. Na zonsondergang blijft het nog lang warm. In de nacht niet kouder dan 15 graden. Morgen zonnig en dan wordt het zo'n 30 graden.
11: Ja, dat is wederom het credo. Goed smeren, veel drinken, weer van toepassing, denk ik. Zometeen hier trouwens de nieuwsquiz. En dan zijn die WMC-tickets te winnen.

0: liefde.
1: Zoe Levi samen met Snelle hier op weg naar de donderdagavondje dat er dus weer wat op het spel zit, EBL en vandaag. WMC-tickets, wil je die prestigieuze show- en marswedstrijden, hoe dat nu al druk voor werd gerepreteerd in heel veel plekken in de provincie. Ja, stel een babeltje in, dan hoor je even de radio aan. En voor de quizvraag gaan we even richting pretpark vandaag.
2: L1 vandaag.
1: Al even plaatsgenomen in het kerkje. De reden daarvoor, een nieuwe attractie voor de Efteling. En daar zit wel een Limburgs randje aan. Attractie werd namelijk gemaakt in Vlodrop. Woordvoerder van de Efteling vertelt hoe het precies om gaat.
3: Een suspended lounge coaster. Nou ja, dat klinkt heel fancy en dat is het natuurlijk ook, want het is suspended. Betekent dat de treinen onder de baan hangen. En lounge staat natuurlijk voor lanceren. Wat de spectaculaire lancering vanuit een wetenschappelijk instituut moet voorstellen.
1: Het is geen braaf carouselritje volgens mij. Dus mensen met een zwakke maag. Ja, is wel een bepaalde disclaimer voor. Ritje dat gaat zo'n 2 minuten door. En dan houd je er bij een topsnelheid van 80 km per uur. Achtbaan kost in totaal 50 miljoen euro. En is waarschijnlijk dan in 2029 klaar. Dus daar werd nog even aan gesleuteld door in Vlodrop. Onze vraag gaat dan over een andere Efteling attractie. Maar ik denk wel een vrij bekende attractie. En ook wel een tamelijk spannende rit, periode, laat ik het zo zeggen, entree, hoor ik dat even in het midden. Attractie die namelijk rondom de mythe van de bokkenrijders draait. Hoe dat nou natuurlijk ook de gelijknamige musical overkeert. Eftelingbezoekers die krijgen dan eerst ook een korte uitleg voor ze plaats mogen nemen in die attractie.
4: Dit huis, dit vervloekte huis, het is een hel gelijk. Die ene vervloekte avond in de Belgische Kempen. De zon stond laag en we zochten bedden voor de nacht. Maar van dorpen was geen spoor. Maar ineens in de verte een groot gebouw. De abdij van Postel, wisten wij.
1: Oh, hey. Heel veel griezeliger. Ik neem maar goed geserveerd, Sjeep, donderdag namiddag, denk ik. Welke attractie hebben we het hier over? Welk huis gaat het hier over? Tickets dus voor het WMC liggen klaar. In ruil voor het juiste antwoord.
2: L1 vandaag, de nieuwsquiz. Spreek je antwoord nu in via WhatsApp in de L1-app.

0: The Three Degrees, zei je op weg naar de donderdag over The Runner. Ja, en dat bruggetje maar even te maken. Vanavond wordt er ook heel wat gerend over een voetbalveld, wel te verstaan.
1: L1 Vandaag met Ruben Wekers.
0: En het gebeurt dan onder andere door de ploeg die Nederland uitschakelde. Marokko versus Frankrijk. Vanavond om 10 uur staat dat allemaal te gebeuren. En natuurlijk ook in Limburg zullen heel wat Marokkaanse Limburgers aan de buis gekluisterd gaan zitten. Morgen het weer is een van die voetballiefhebbers. Morgen, goedemiddag.
2: Een hele goede middag, Ruben. Hoe is het ermee?
0: Ja, bij ons goed. Ik denk wel wat minder zenuwen dan bij jou.
2: Absoluut, dat kun je wel zeggen. Want het wordt een hele spannende wedstrijd vanavond.
0: Ja, de kwartfinale, dan zou je al zeggen van nou, dan zijn ze gewoon al heel ver gekomen. Maar volgens mij, de Marokkaanse supporters zouden er echt geen vrede mee hebben als dat ze nou vanavond uit zijn gevlogen tegen Frankrijk, hè?
2: Nee, dat klopt inderdaad. Maar ongeacht het verleden en ongeacht de uitschakeling van Sabari, blijven wij wel optimistisch en hebben wij er vertrouwen in dat ze het vanavond net gaan halen.
0: Ja, maar dat kan me voorstellen, dat is wel even een aderlating. Hè? De spits is goed voor heel wat doelpunten geweest. Die Sabari, die zit er dus niet bij vanavond. Maar als dat ik al bij jou hoor, er zitten genoeg alternatieven op de bank. En dat zal de pret niet bederven, zeg maar.
2: Daar ben ik van overtuigd, inderdaad. Maar uiteindelijk zal één persoon winnen.
0: Ja, dat neem ik aan, inderdaad. Tot desnoods, tot de penalties natuurlijk. Morgen kom je er zelf uit Weert, volgens mij. Hè? Waar ga je kijken vanavond? Hoe gaat dat eruit zien?
2: Ik ga het vanavond in een restaurant kijken waarbij er een groot scherm gebruik wordt genomen en dan wordt het gewoon gezamenlijk met vrienden en met familie wordt dat bekeken. En dat maakt de sfeer ook alleen maar leuker voor iedereen.
0: Ja, dat kan me voorstellen inderdaad. Was ik zelf al benieuwd, hè. Nou is bij wedstrijden, ja dat zijn er niet heel veel geweest, dit WK, wedstrijden van Oranje, is er nog alles heel wat liter bier mee gemoeid. Is dat dan bij jullie vanavond ook aan de hand?
2: Wij hebben voor bier hebben we alternatief en dat is Marokkaanse thee.
0: Oké. Dat is die hele zoete thee volgens mij, hè.
2: Juist, absoluut.
0: Ja. Wat ik je nou ook
2: nog wat verwacht jij zelf van het resultaat?
0: Ja, ik kan er niet omheen hebben. Frankrijk, dat is een sterke ploeg natuurlijk. Mbappé hebben ze natuurlijk in de gelederen. Die kan ook nog alles gevaarlijk om de hoek komen. Maar tegelijkertijd, ja, als dat ik terugkijk op de wedstrijd tegen Oranje. Ja, de Atlas Leeuwen, zoals dat staan genoemd worden, die waren gewoon echt veel sterker dan Nederland.
2: Absoluut, maar ik vond dat Nederland het ook goed had gedaan. Ja, alleen ze hebben elkaar veel te vroeg getroffen, vind ik persoonlijk.
0: Het was misschien leuker geweest als dat de kwartfinale nu Marokko-Nederland was geweest.

0: Of dat ze met dit team dan nog door waren gegaan dan?
1: Ja, daar ben ik het 100% mee eens. Maar Frankrijk die heeft vanavond ook zwaar. Want ik heb het ook links en rechts gevolgd. En ze verwachten vanavond ook een hele spannende, zware wedstrijd. Want ja, de voorgaande wedstrijden hebben zij met alle respect alleen maar makkelijke tegenstanders gehad. En nu hebben ze een moeilijke tegenstander. Dus het wordt wel... op de zure appelbijten voor beide teams.
0: Mooi sprok, inderdaad. Zeker weten. Het belooft spanning en sensatie. Heel veel plezier vooral toegewenst daar in Weert met het kijken. En nog even voorzichtige voorspelling. Eindstand?
1: 2-2.
0: 2-2 en dan?
1: En dan verlenging en eventueel penalties. Dat is mijn verwachting. En, maar het kan natuurlijk alle kanten op.
0: En Marokko wint dan met penalties, neem ik aan.
1: Ja, okay. Dat is mijn verwachting.
0: Genoteerd hier. Mocht dat kloppen, dan adviseer ik je om toch even naar het casino te gaan. Want dan klopt de voorspelling helemaal. Morad, dankjewel dat we even mochten bellen. En fijne avond alvast.
1: Dankjewel voor je telefoontje en voor jou een fijne avond. En geniet van het mooie weer.

0: normaal gesproken natuurlijk samen met de rest van de Eagles. Maar dit was Don Henley Alone. The Boys of Summer hier net in het staartje van de donderdagmiddag. Waar we nog altijd hopen dat er wat goede antwoorden binnenkomen op onze quizvraag. Die ging vandaag over de Efteling. Naar aanleiding van de komst van een nieuwe attractie met een Limburgs randje. Want die wordt een vloedropper gebouwd. Maar dan waren we op zoek naar die ene attractie die verband houdt met de mythe van de bokkenrijders. En dan kreeg ik al binnen van Rian. Die zegt, ja, dat is de vogelrok.
1: Nee, dat is niet goed.
0: Nee. Ietsjes anders. Iets minder achtbaan. Maar je moet wel zitten, toch?

0: Feestweek in de bonus. AH borrelhapjes van de versafdeling, 4 stuks, 7,50. AH verse pasta en pastasauzen, 1 plus 1 gratis. AH hamburgers en slavinken, 4 stuks, 2 pakken, 7 euro. En AH donuts, cookies of muffins, 50% korting. De meeste en de beste aanbiedingen.
1: Wetenschappers, ondernemers en overheid, die samen vernieuwen. Het kan echt. In Limburg noemen we het Brightlands. Benieuwd wat er kan?
2: Honda Gazonmaaier, frisse groentechniek natuurlijk. Het beste voor buiten.
1: Weten uit welk zaadje de lekkerste tomaat groeit? Het kan echt. Onderzoekers in Venlo selecteren de beste zaadjes voordat ze de grond ingaan. Meer opbrengst, minder verspilling. Kijk op brightlands.com.
3: Bariton Sef Tissen presenteert Viva Classic Live. Op 4 en 5 september is het sprookjesachtige Julianapark in Venlo het decor voor het grootste klassieke openluchtspektakel van Nederland. U gaat een bijzondere muzikale reis beleven, waarin de filmmuziek centraal staat. Van Ennio Morricone tot Hans Zimmer. Van Rogier van Otterloo tot John Williams. 4 en 5 september, Viva Classic Live. Julianapark Venlo, tickets via eventim.nl.
4: Ontdek de betoverende sneeuwlandschappen van Pekka Halonen. Na het grote succes in Parijs is een ode aan Finland nu te zien in Rijksmuseum Twente in Enschede.
5: De hoogste terugleververgoeding voor je zelf opgewekte stroom? Op gaslicht.com vergelijk je de beste energiedeals met de hoogste cashbacks. Haal meer uit je zonnestroom. Vergelijk nu op gaslicht.com.
6: Kom ook in actie voor de slachtoffers van de aardbeving in Venezuela. Mensen zijn in één klap alles kwijtgeraakt en hebben jouw steun nu nodig. Stichting Vluchteling helpt met schoon water en medische en psychische zorg. Geef voor de slachtoffers. Doneer op Giro 999 of op vluchteling.nl.
7: De komende weken is het Hebbes bij Ben. Nu het eerste jaar 50% korting op alle bundels. Zo heb je 30 gig en 200 minuten niet voor 10, maar voor 5 euro. Combineer deze bundel met bijvoorbeeld de Samsung Galaxy A57. Ga snel naar ben.nl.
8: Kom nu naar één van de 8 Forza testcenters in Nederland en ontdek jouw nieuwe e-bike. Comfortabel, elektrisch en verrassend scherp geprijsd. Forza.nl. Oh, op die fiets...
9: Mam, waar is mijn zwemband?
10: In de kast, in de woonkamer, naast de kerstballen en achter de doos van de airfryer.
11: Extra ruimte nodig? Breng je spullen naar Allsafe. Daar ligt het veilig, voordelig en dichtbij. Allsafe
12: geeft ruimte.
13: Kom deze zomer naar het oudste museum van Nederland en ga mee op een ontdekkingstocht vol activiteiten voor alle leeftijden. Vier de zomer in Tijlers Museum in Haarlem.
11: Nu tot 50% zomerkorting. Kijk op allsafe.nl.
14: De hoofdpunten uit het Limburgse nieuws. De politie onderzoekt geruchten over een mogelijke kinderlokker in de Sittardse wijk Limbrechterveld. Er zouden 3 meldingen zijn binnengekomen. In het onderzoek naar aanslagen op een woning in Roermond heeft de politie beelden openbaar gemaakt van een dader die in januari een vuurwerkbom neerlegde en aanstak. En de Onderzoeksraad voor Veiligheid heeft meer tijd nodig voor het rapport over het instorten van de Wilhelmina-toren in Valkenburg.
15: Dit is L1 met het nieuws van 6 uur.
16: Levi van Eck met het NOS-journaal. Bij de rechtbank in Utrecht hebben honderden mensen geprotesteerd tegen de vrijspraak in een verkrachtingszaak. Dinsdag werden een oud-politiemedewerker en een andere man vrijgesproken van verkrachting van een meisje van 17. Er hebben wel seksuele handelingen plaatsgevonden, oordeelde de rechtbank, maar het zou geen verkrachting zijn geweest. Voor een schietpartij waarbij een dode viel en iemand zwaar gewond raakte, is een man uit Vlaardingen veroordeeld tot 27 jaar cel. De twee werden in 2024 op een landweg in de buurt van Vlissingen beschoten, vermoedelijk tijdens een ruzie over drugs. De veroordeelde man heeft nooit bekend, maar zijn DNA zat op de wapens. Een Tilburgse agent die vastzit voor het lekken van informatie naar criminelen is overgeplaatst naar een ander deel van de gevangenis. Tegen de rechter zei hij dat hij door andere gevangenen wordt bedreigd. De man staat samen met zijn 24-jarige vriendin terecht. Het weer is steeds vaker spelbreker bij de Nijmeegse Vierdaagse. Volgens de organisatie krijgen wandelaars niet alleen vaker te maken met extreme hitte, maar ook met tropische onweersbuien of dagen met regen. Verplaatsing van het evenement naar een ander moment in het jaar is niet aan de orde. Wel wordt bekeken of er vroeger op de dag kan worden gelopen. Bij de overstromingen in het zuiden van China zijn honderden giftige slangen uit kwekerijen ontsnapt. Een aantal mensen is al behandeld tegen slangenbeten. Eén slachtoffer is overleden. De overstromingen zelf hebben aan zeker 38 mensen het leven gekost. In de Tour de France heeft Tadej Pogacar de gele trui heroverd. In de bergetappe door de Pyreneeën was de Sloveen veruit de snelste en pakte een flinke voorsprong op zijn concurrenten. De Deen Jonas Vingegaard werd tweede op 2 minuten en 40 seconden. Het weer. Vanavond is het nog lang warm met temperaturen boven de 20 graden. Vannacht koelt het af naar een graad of 14. Morgen opnieuw zonnig en warm met temperaturen tussen de 24...
17: Wat schuilt er achter criminaliteit in Limburg? Ontdek verhalen over misdaad in onze regio die raken, schuren en je anders laten kijken. De tentoonstelling Over de Grens is nu te zien in het Limburgs Museum in Venlo.
18: Meneer, mag ik u wat vragen?
19: Ja.
18: Waar kent u Hazy van?
19: Hazy? Ja, van de cv-ketels natuurlijk.
18: Oh, maar Hazy biedt meer. Zoals zonnepanelen, warmtepompen, airco's.
19: Oké.
18: Ja, en met dezelfde service die je gewend bent. Klanten beoordelen Hazy zelfs met een dikke 9. Oh ja, alle producten van Hazy kunt u kopen, maar ook huren. Dat is mooi, hè? Meer weten? Ga dan nu naar hazy.eu.

0: Bospop in Weert. Koop snel je tickets via bospopfestival.nl.
1: WK-avond. Haal alles in huis bij Trefcenter Venlo. Van snacks en drankjes tot alles voor jouw perfecte kijkplek. Wat een treffer. Kom gezellig langs, ook op zondag. Trefcenter Venlo.
2: Met de VVV cadeaukaart geef je jouw medewerkers zelf de keuze. Sonja bestelt lekker sushi, Thomas gaat naar het theater, Maan voor de laatste mode en Abdel naar een leuk hotel. De VVV cadeaukaart. Het eindejaarsgeschenk dat altijd goed uitpakt.
3: Voor elke keukenwens en elk budget is één.

0: En ze horen, hebben ze genoeg korstjes gegeten met het fluitje van Roxette, The Joyride.
1: L1 Vandaag met Ruben Wekers.
0: Rondom etenstijd, ja, en van korstjes naar kweekvlees. Ja, dat is toch nog wel een lange weg, denk ik. Tegelijkertijd toch hier nog wel even over. Het kweekvlees van Mozamiet uit Maastricht, dat krijgt steun uit Den Haag. Het kabinet wil zich namelijk nadrukkelijker in kon zetten om de toelating van kweekvlees in Europa mogelijk te gaan maken. Hiertje staatssecretaris Silvio Erkes uit Kerkrade.
2: Nou, dat frustreert mij in ieder geval. Je ziet dat de belemmeringen voor innovatie op dit vlak in Europa behoorlijk hoog zijn. Mm-hmm. Dat komt ook omdat het aantal lidstaten in Europa dit niet wil, tegen deze innovatie zijn. Ik wil echt gaan kijken naar welke ruimte je in ieder geval nationaal kan bieden, maar ook wat je Europees kan doen om met andere lidstaten die het willen, die barrières weg te halen.
0: Ja, want nog altijd leek je het niet in de supermarkt wanneer je dat moment al zin. En vandaag ging het in je oog over het grootste festival ter wereld voor harmonieorkesten. Fanfares, brassbands, het Wereldmuziekconcours in Kerkrade, ook wel bekend onder de afkorting WMC. Vandaag begint je 20e editie en de repetitie voor de opening met muzikanten uit 7 landen. Is al heel wat dagen bezig.
3: Ja, eigenlijk helemaal fantastisch. In het begin kijken ze elkaar een beetje aan en dan moeten het een beetje aan elkaar wennen. Ze zijn al behoorlijk aan elkaar gewend nu, 3 dagen later. Maar ja, we zijn gelukkig met deze mensen die hier echt een top week hebben en met elkaar verbinden.
4: 1, 2 en...
0: Tempootje zit er al in, hè. En tenslotte ook nog nieuws uit de natuur. Ecologe Myrthe Bauma doet in Graashoek onderzoek naar dieren in een spouwmuur. Zitten dan met name gierzwaluwen.
5: Ik let op het geluid, want je hoort het misschien op de achtergrond, maar misschien niet. Maar die maken heel hoog gierend geluid. Dat noem je ook gieren. En ik let op waar ze aantikken, noem je dat. Dat ze even kijken waar ze kunnen invliegen in de nesten. En ik kijk bij de gebouwen of ik sporen kan vinden of al zie waar de nestjes zitten. En die voer ik in de kaart. En dan hebben we weer een goed beeld van waar de soort zit.
0: Ja, helemaal alles weten op het gebied van die gierzwaluwen. Dus ecologe Myrthe Bauma.
1: Benieuwd

0: Ik ben op dit moment nog bezig in de autobiografie van Ozzy Osbourne. Wel, de hard rock god. Maar ik ben benieuwd. En dan ben ik toch wel van plan om de biografie van Elton John te gaan lezen. Net hier samen met Britney Spears. Er schienen nogal wat sappige anekdotes in het boek te zitten namelijk. Onder andere dat de Oerts in zijn seksdrugs- en rock'n'roll periode, want die haait wel. En ook Oerts met zijn benevelde hoofd een tram heeft gekocht. En als de tijd dan niet gek zat is, via eBay notabene, dan was dat ook nog een tram die in Australië stong. En hij zult in het Verenigd Koninkrijk. Die tram is schimmer uiteindelijk met Chinook-helikopters richting zijn landgoed gebracht. Hoe dit waarschijnlijk ook nog geen trambaan stong. Hè? Dus ja, wat er dan uiteindelijk aan heeft, dat vroeg ik een beetje af. Trouwens, wat betreft de muziek en hoe dat we ook nog middenin zitten.
1: De week van de Limburgse popmuziek.
0: Ja, zeker, van het welbekende IJzer tot aan de mokerij. Alleen maar Limburgse producties. En deze komt aan uit Roggel. Ah, dit is wel een talent, is een understatement in Guur. We hebben het over Noah Milo uit Roggel. Kein het.

0: Je zit steeds vaker in de maatschappij van Noah. Geen het niet, keine Zeit, Noah Milo. Tegelijkertijd denk ik dan, oh, altijd maar als dat iemand dan zit. Nee, druk. Ze zit echt druk, hè. Ze zei dat geen drie keer. L1 vandaag, de nieuwsquiz. Hopelijk kun jij nog even wat tijd vrijmaken om onze quizvraag te beantwoorden. En daar zit er nou wat tegenover, namelijk tickets voor het WMC, de prestigieuze show- en barswedstrijd, die kun je dan bijwonen. Maak even de quiz, even een sprongetje, de Brabantse grens over richting Kaatsheuvel. Ik denk bij het nummer van dit naam denken al veel mensen aan de Efteling, schimmel terecht. Want in Vlodrop werd nu namelijk druk gebouwd aan een nieuwe attractie voor het pretpark. Dus daar zit wel een Limburg steentje aan. Missy Luminar werd zijn eerste achtbaan met een zogeheten Suspended Launch Coaster in het pretpark door. Dan hangen de karretjes onder de rails en werden ze bij de start met hoge snelheid gelanceerd. Dus misschien is een luier geen overbodige luxe die erin goed zitten. Ook niet voor mensen die net een grote vrienden hamburger hebben genuttigd. Door overgesproken voor de quiz zijn we op zoek naar een andere Efteling-attractie. En die attractie kan ook wel voor wat groen gezichten zorgen. Bij binnenkomst werden bezoekers bij die attractie toegesproken door Hugo van den Loonse Duinen.
1: Dit huis, dit vervloekte huis, het is een hel gelijk. Die ene vervloekte avond in de Belgische Kempen. De zon stond laag en we zochten bedden voor de nacht. Maar van dorpen was geen spoor. Maar ineens in de verte een groot gebouw. De abdij van Postel, wisten wij.
0: Ja, maar hoe wordt die abdij dan in het pretpark genoemd? Hoe heet die attractie?
2: L1 vandaag, de nieuwsquiz. Wie doen? Spreek je antwoord nu in via WhatsApp in de L1-app.
0: Gebaseerd natuurlijk op de mythe rondom de Bokkenrijders. Hoe de andere musical dan nou weer over.

0: difunto.
1: Ik zit te denken, komend weekend natuurlijk Bospop. Juanes, een aantal jaren geleden, stongen oud worden. Nou, volgens mij, deze plaat, heeft wel een stuk of twee, drie keer gespeeld. En dan oogde Adios Lepido. Ik moet ook eerlijk zeggen, de rest van zijn oeuvre was niet per se heel sterk. Maar goed, deze plaat, dat deed het allemaal wel goed. Iedereen kende hem, iedereen kon ze mee zingen. Wat betreft je, de Nuisquiz kreeg nog even een André binnen. Ziet ja, dat is Carnaval Festival.
0: Nee, dat is niet goed.
1: Ik zal het deuntje ook niet laten huren, want anders dan ligt het zoomtje het nog door Kopper tot 12 uur vanavond. Welke attracties ook weer gebaseerd op de Bokkenrijders in de Efteling? Stay.

0: Martijn Garretse heet je eigenlijk. Maar Martin Garrix klinkt net wat deftiger natuurlijk. Hè. Samen met Ed Sheeran.
1: L1 Vandaag. De nieuwsquiz.
0: Wij waren op zoek naar een attractie binnen de Efteling. En de reden dat we de zochten vandaag is dat er een nieuwe attractie komt. Maar goed, 2029 duurt nog een hele tijd. En dat is van Limburgs Makelij. Want de attractie werd je in Vlodrop gemaakt. Liam, goeienavond.
2: Goeienavond.
0: Ja, sinds een half uur inderdaad. Zelf regelmatig in de Efteling geweest?
2: Ja, ik heb een abonnement en dan ben je toch met mijn vriendin wel wekelijks te vinden.
0: Wekelijks, ja. Ja, dat vind ik altijd grappig. Daar heb ik wel eens gehuurd van Cameroy of collega's of zo die dan abonnementen op pretparken hebben. Geert het nooit vervelen?
2: Nee, ik moet zeggen, we maken elke week een vlog op YouTube over pretparken hier in de omgeving. Dus
0: okay.
2: Dat hoort ik wel
0: behoorlijk. Nou, we kunnen nu even gratis reclame maken, want iedereen wil natuurlijk de vlog gewoon bekijken. Hoe kunnen ze dat vingen?
2: Ik zou zeggen Liam en Femke op YouTube.
0: Liam en Femke op YouTube. En dan echt specifiek Efteling-avonturen of ook andere activiteiten die jullie zelf samen ondernemen?
2: Nee, we hebben elke vrijdag om half vier een nieuwe video. Voornamelijk pretparken, dus denk Efteling, Toverland, natuurlijk niet te vergeten, Disney. En af en toe is een stap naar de outlet. Voor sommige jullie denk je ook een pretpark erin, maar...
0: Ja, precies, koopjes verstijnen inderdaad. Oké, maar we allemaal buiten zijn. Geen slaapkamerscènes of zo.
2: Nee, we hebben het misschien ooit in de toekomst.
0: Ja, dan kan ik een carrière aan het verschiet liggen. Hè.
2: Ja,
0: dan heb ik met een expert te maken. We horen op zoek naar deze attractie.
3: In het midden van de 18e eeuw overspoelden golven van geweld onze Brabantse Kempen en het Limburgse platteland. Horden van gewetenloos boevenpak trokken plunderend en brandstichtend door onze vrede gedreven.
0: Ja, dit heb je ieder week zo'n beetje kredituren, dan neem ik aan. Liam.
2: Ja, ik doe het niet op te veel.
0: Even kijken, we kregen binnen de Vogelrok, dat was we afstrepen. Ook Carnaval Festival. Dat was mooi niet, dat was het wel, Liam.
2: Het woont natuurlijk Villa Volta.
4: Goed! Ja. Dat vind ik goed. Ja, dat vind ik goed. Dat is ook goed.
0: Natuurlijk, Villa Volta en de mythe van de bokkenrijders. Hugo van den Looijse Duinen of zoiets zit daar dan bij de ingang. Ik weet natuurlijk, als klein mannetje door, dan dig je toch wel lichtelijk in de box op het moment dat Hugo begon te duurten.
2: Nog steeds.
0: Ja, precies, dat gaat nooit weg. Hey, hartstikke goed, man. Ja, WMC-tickets komen uw kant op. Ik verwacht een vlog dan tegen de titel.
2: Ja, dat ding is dan ook, ja.
0: Leuk, man. Hey, wat brengt je te donderdagavond nog?
2: Ik denk genieten van al het schone weer dat er nog aankomt.
0: Heerlijk zomer. Ja, ook niet mis natuurlijk. Spoele zomeravond. Nee. Veel genieten gewenst, veel genot gewenst en veel plezier ook alvast. Dankjewel voor mij dan, Liam.
2: Super. Hoi.

0: in Zuid-Holland de weg op gaat, kan het beste nu even goed opletten. Vanaf 3 juli gaat de A20 tussen knooppunten Terbrechtseplein en Kleinpolderplein 2 keer 2 weken dicht. En vanaf 17 juli is de Papendrechtse brug in de N3 9 maanden afgesloten. Het is sowieso altijd slim om voor je vertrek even je route te checken. Kijk voor de actuele werkzaamheden op vananerbeter.nl.
1: Appen met de Jocks. Download de L1-app.
2: Bezoek het Internationaal Historisch Festival in Panningen.
3: 25 en 26 juli.
4: Leuk voor jong en oud. Met Europa's grootste oldtimershow. 4000 tractoren en motoren. Een kermis en een onderdelenmarkt. Kijk op
2: ihf-festival.nl.
5: Kom ook in actie voor de slachtoffers van de aardbeving in Venezuela. Mensen zijn in één klap alles kwijtgeraakt en hebben jouw steun nu nodig. Stichting Vluchteling helpt met schoon water en medische en psychische zorg. Geef voor de slachtoffers. Doneer op Giro 999 of op vluchteling.nl.
6: Wat als je muziek ook kunt zien? In de tentoonstelling Seeing Sounds kijk je met ogen en oren naar het werk van kunstenaars voor wie muziek een manier is om vrijheid te verbeelden. Seeing Sounds. Nu in Museum van Bommel van Dam.
7: Kom gezellig langs bij jouw Readshop en ontvang een gratis zomertas. Lekker groot, dus alles kan mee. Van spelletjes tot puzzels tot de leukste tijdschriften. We hebben alles voor een heerlijke zomer. Readshop. Gewoon om de hoek.
8: Voor iedere vakantie is het weer de grote vraag. Hebben we alles? Ook de ANWB Onderweg-app. Met makkelijke navigatie, hotels en campings onderweg. En je ziet waar je goedkoop kan tanken of laden. Dus download die app en dan kun je eindelijk zeggen...
9: Vakantie!
8: ANWB helpt Nederland op weg. En niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
10: Ontdek de betoverende sneeuwlandschappen van Pekka Halonen. Na het grote succes in Parijs is een ode aan Finland nu te zien in Rijksmuseum Twente in Enschede.
11: Dennis Ewald met het L1 Nieuws. In de Sittardse wijk Limbrechterveld onderzoekt de politie geruchten over een mogelijke kinderlokker. Er zouden 3 concrete meldingen zijn binnengekomen. Ouders in Limbrechterveld maken zich zorgen.
12: Ik wil ze eigenlijk niet maar alleen naar boete laten gaan. Nou.
13: Hoe ben je bang voor?
12: Ja, dat ze ineens niet meer toes komen en dat ze ja, zijn metgenomen. Dat ze niet weten hoe ze zijn.
14: Eigenlijk dat verhaal van, wie is dat? Kino. Ja. Hij ging ook eventjes naar beneden aan voor te voetballen. Nooit meer teruggekomen. Ja. Toch?
11: De politie is op zoek naar eventuele camerabeelden en agenten patrouilleren vaker in de wijk. In een onderzoek naar een drugspand in Blerik zijn 2 mensen uit Venlo aangehouden, een man en een vrouw. De politie denkt dat de woning in Blerik gebruikt werd voor het verwerken van cocaïne. Er werd allerlei materiaal gevonden dat daarop wijst. Gisteren waren er invallen in Blerik in de Maasbreese straat en in Venlo in de Wilhelmina Drukkerstraat. De Onderzoeksraad voor Veiligheid heeft meer tijd nodig voor het onderzoek naar het instorten van de Wilhelmina-toren in Valkenburg. Het rapport over de oorzaak had aan het einde van de zomer klaar moeten zijn, maar de raad verwacht daar pas in oktober mee te kunnen komen. De toren stortte in maart 2025 plotseling in. Dat gebeurde heel vroeg 's ochtends. Niemand raakte gewond. En de politie heeft een video gedeeld van een explosie bij een woning in Roermond. Op de beelden is te zien hoe een man een pakketje bij de voordeur neerlegt dat aansteekt en wegrent. Dat gebeurde eind januari. De explosie veroorzaakte brand. De woning aan de Deken-Roenstraat was voor de 3de keer het doelwit. Het weer vrij zonnig en zo'n 28 graden. Na zonsondergang blijft het nog lang warm. In de nacht niet kouder dan 15 graden. Morgen zonnig en dan wordt het zo'n 30 graden.

0: helemaal controle verloren. Teddy Swims hier net op de donderdagavond. Wat betreft de vrijdag, dan zitten we waarschijnlijk alweer morgen boven de 30 graden. En dat houdt nog de hele volgende week ook aan. En natuurlijk ook het weekend, dus de bospopgangers. Het welbekende goed drinken, flink smeren. Dat is wel weer van toepassing. Maar tegelijkertijd denk ik dat buiten zwemlocaties, ja, daar hangen ze dan nou weer met de beenboete.
1: Spet de pita pater, lekker in het water, ga maar vast naar huis. Ik kom een druppel later.
0: Maar dan is het wel belangrijk dat de waterkwaliteit van het zwemwater nog alles gecontroleerd werd. Wie dat gebeurt, jullie zo meteen.

0: regelmatig gecontroleerd wordt. Nou, die verantwoordelijkheid ligt bij controleur Jos Riemenschneider van het Waterschap Limburg.
1: Eén keer per week, of één keer per twee weken, doen wij een watermonster nemen van de zwemwaterlocaties. Om te kijken wat de waterkwaliteit is. Wij meten hier op Enterococ en E. coli, de zogenaamde poepbacterie. En additioneel, dus extra de bie, doen we een stukje blauwalgcontrole. De kwaliteit van het zwemwater is hier goed tot uitstekend. En de blauwalg is eigenlijk geen alg, maar dat is eigenlijk een bacteriegroep. En die alg die is gebaat bij een stukje warmte. Dus hoe meer warmte het weer, hoe beter die alg gedijt. En hoe sneller tot ze tot ontwikkelen kunnen. Nou, alle aangewezen zwemwaterlocaties die we hebben binnen Limburg, die hebben allemaal een heel mooi blauw bord voor de deur staan. Dus dan alle indicaties wat betreft de zwemwaterlocatie. Dus ook wat betreft de waterkwaliteit. Dan kregen we meestal een geel bord onder in het bord zelf ingeschoven. Daar staat op, let op, blauwalg, dat kan irritatie ontstaan. Een tweede bord wat daar hier zit, is een oranje bord. Helder in dat het beter is om niet te gaan zwemmen. En natuurlijk de laatste van allemaal, dat is het rode bord. Daar moest niet gewoon zwemmen, want het is gewoon gevaarlijk.

enerzijds, opa, olie in het water, hun tonnen vis hebben kapot. Ik zei, en dat weet ik zeker. Ik zei, ik heb deswegen duuske sardientjes opgemaakt. Ramvol olie en alle vissen kapot.

0: Alicia Keys met No One hier net bij L1 vandaag. Waar we weer even een sprongetje terug in de tijd maken. Komende maandag is het namelijk precies 5 jaar geleden dat het zuiden van de provincie overspoeld werd. Ja, bijna letterlijk door heel veel water.
1: Ik ben in Valkenburg geweest in het centrum vannacht. Het water staat daar op plaatsen tot kruishoogte. Licht is op plekken uitgevallen. De auto's drijven soms door de straat. Er zijn inmiddels zelfs bruggen verdwenen.
2: Dus toen zij 's ochtends wakker werden, stond er ineens water in het hele huis inmiddels.
3: Nou, mijn balkon bestaat bijna niet meer. Oh, dat bankje staat ook op. Het bankje is er nog wel, maar de tafels zijn weg.
4: Benieuwd, betrokken, betrouwbaar. Dit is L1 Vandaag.
0: Ja, verschillende Limburgers zijn daar nog altijd tot op de dag van vandaag mee bezig. Met die watersnood van 5 jaar geleden. De afgelopen dagen hoorden we al verschillende burgers en bedrijven klagen over de schadeafhandeling. En ook de burgemeester van Valkenburg is daar ontzettend boos over.
5: Ja, iedereen zei, ja, we zijn ruimhartig en we laten u niet in de steek. Maar ja, het tegendeel is weer werkelijkheid geworden. Namelijk, we doen moeilijk. We stellen complexe voorwaarden. Ja, en daarmee haken al heel veel mensen af. Ja, ook een hele complexe materie. En zoveel regeltjes en voorwaarden. Dat er eerst sprake zou zijn van een ontmoedigingsbeleid. Dan een heel hulpvaardig beleid. Waarbij je gewoon iedereen zo snel mogelijk helpt.
0: Ja, het begint met een B en eindigt op bureaucratie. Volgens Daan Pervoorn, de burgemeester van Valkenburg. Hier is nu het woord aan Roger Hodgson van het

0: Hey, ondernemer. Ben je al klaar voor je btw-aangifte?
1: Nou, waar zijn toch die bonnetjes?
0: Nog niet helemaal dus.
1: Tja, die administratie. Toevallig tips?
0: Zeker. Wat helpt is om elke week op een vast moment je bonnetjes en facturen te ordenen. Zo blijft het overzichtelijk. En is je btw-aangifte zo gedaan?
1: Ga ik mee aan de slag. Dank je.
0: Kijk voor meer tips op belastingdienst.nl/administratie bijhouden. Handig van de Belastingdienst.
2: Luister L1 Radio. App met de jocks en doe mee met acties. L1. Altijd en overal via de gratis L1-app. Download hem nu. Van horeca tot bouw. Van zorg tot logistiek. APS Groep heeft bedrijfskleding voor elke sector. Bezoek onze mega showroom, ook voor PBM's. En laat je kleding personaliseren. APS Groep, aan de Heerlenseweg in Landgraaf.
3: Bij Randstad vind je zelf razendsnel de juiste talenten voor jouw organisatie. Met onze nieuwe digitale screening krijg je direct toegang tot gekwalificeerd talent. Op zoek naar de slimste en snelste weg naar de perfecte match? Ga naar randstad.nl. Randstad, partner voor talent.
4: Wat het juiste hoortoestel voor je doet, je kunt jezelf blijven. En niet één, maar beide hoortoestellen hoeven je nu niets te kosten. Want tot 31 augustus vergoedt Audica voor zorgtoestellen de kosten die de zorgverzekeraar niet vergoedt. Eigen risico en kosten oplaadbaar mogelijk van toepassing. Bekijk de voorwaarden op audica.nl.
3: Ga naar randstad.nl en ontdek onze nieuwe digitale screening.
5: Quickwash is het wasmiddel voor korte wasjes van Robijn. Een schone en frisse was, al vanaf 15 minuten. Zo snel en fijn. Nu ook Optimum White voor stralend witte was. En puur en zacht, met een heerlijke zachte geur die je verrast.
6: Psst. Hollands Nieuwe heeft iets nieuws. Nu 1 jaar internet en tv voor €25 per maand. Dat is minder dan 1 euro per dag. Dus woehoe, naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
7: Zomer in Tijlers. Surf voor het programma en tickets naar tijlersmuseum.nl.
8: De hoofdpunten uit het Limburgse nieuws. De politie onderzoekt geruchten over een mogelijke kinderlokker in de Sittardse wijk Limbrechterveld. Er zouden 3 meldingen zijn binnengekomen. In het onderzoek naar aanslagen op een woning in Roermond heeft de politie beelden openbaar gemaakt van een dader die in januari een vuurwerkbom neerlegde en aanstak. En de Onderzoeksraad voor Veiligheid heeft meer tijd nodig voor het rapport over het instorten van de Wilhelmina-toren in Valkenburg.
2: Dit is L1 met het nieuws van 7 uur.
9: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. De politie heeft deze week 3 verdachten aangehouden in een onderzoek naar de voorbereiding van een liquidatie. Ze zijn alle 3 18 jaar. Eerder werden al 3 andere verdachten opgepakt, onder wie 2 Scandinavische mannen. Zij hadden meerdere vuurwapens en munitie in hun hotelkamer in Amsterdam. Wie het doelwit van de mogelijke liquidatie was, zegt de politie niet. Mogelijk werden de verdachten door criminelen geronseld via sociale media. Een man uit Vlaardingen moet ruim 27 jaar de cel in voor een schietpartij in Rittem bij Vlissingen. Daarbij werden in 2024 2 mannen op een landweggetje van dichtbij neergeschoten. Een van hen overleed, de ander raakte zwaar gewond. Volgens de rechtbank was het een kille liquidatie, vermoedelijk na een ruzie over drugs. Die zou te maken hebben gehad met de onderschepping van een lading crystal meth een dag eerder in Vlissingen. De veroordeelde man van 34 heeft nooit bekend, maar zijn DNA zat op de wapens. Bij een brand in een Chinese schoenenfabriek zijn zeker 28 doden gevallen. Volgens staatsmedia waren mensen op het dak gevlucht van de fabriek in de stad Jingjiang in het zuidoosten van het land. Daar kwamen ze vast te zitten. De brandweer probeert ze nog te bereiken. In de Tour de France heeft Tadej Pogacar de gele trui heroverd. In de bergetappe door de Pyreneeën was de Sloveen veruit de snelste en pakte een flinke voorsprong op zijn concurrenten. De Deen Jonas Vingegaard werd tweede op 2 minuten en 40 seconden. Tennister Karolina Muchova heeft de finale van Wimbledon bereikt. De 29-jarige Tsjechische versloeg de Amerikaanse Coco Gauff in 3 sets. Het is voor het eerst dat Muchova in de finale van Wimbledon staat. Extra bijzonder is dat ze allergisch is voor gras. Het weer. Vanavond is het nog lange tijd zonnig en warm. Vannacht koelt het af naar een graad of 14. Morgen opnieuw veel zon en dan wordt het 24 tot 30 graden.

The dead don't dance, she said. So lay down your weary head.

0: Dankjewel.
1: Dit is een van de eerste nummers die ik schreef in coronatijd, in quarantaine.

0: Dankjewel.
1: Dankie. Alright, volgende nummer is de eerste hit die ik ooit in mijn leven heb gehad. Woehoe! Met De Wolf, een nummer dat we in onze bus hebben opgenomen op tour. Toen toeren nog heel gewoon was. En toen hebben we dat snel even opgenomen in een kwartiertje of zo. En toen, toen het uitkwam, een half jaar later, of misschien wel een jaar later was het trouwens. Toen werd het ineens opgepikt door de radio. En dat hadden we nog nooit in 12,5 jaar band ervaren. En ik krijg nog steeds dagelijks krijg ik berichtjes van vrienden die dan een filmpje van zichzelf maken terwijl ons nummer dan op de radio is. En nu weet ik eindelijk hoe Marco Borsato en dat soort mensen zich voelen.

Dank u. Ik merk dat een van de moeilijkste dingen aan akoestisch zo in je eentje spelen is aangeven wanneer een nummer ten einde komt. Want als je met een hele band staat te spelen, is het zo van duidelijk. Iedereen gaat zo heel stoer doen. Zo, ja, ja, dat was het einde. Bam! Weet je wel, dan doe je zo. En dan denk je erin, ja, ja, ja. En in je eentje akoestisch zo. Oké, nu is het afgelopen. Maar ik ben blij, jullie pikken het goed op. Jullie klappen op de goede moment. Alright, dit volgende nummer staat op onze laatste De Wolf plaat. Die heet de Tascam Tapes. Dit nummer is ook onderweg ergens opgenomen. En gisteren was het Support Your Local Record Store Day. Dit is een soort van vervanging voor de echte Record Store Day die eigenlijk op 20 april zou plaatsvinden. Wij waren ambassadeurs, maar ging natuurlijk niet door, want niks ging door. Maar we hadden wel voor die gelegenheid een singeltje opgenomen dat in een gelimiteerde oplage zou uitgebracht worden. Een 7-inch vinyltje. En is dit... Wat wilde ik eigenlijk zeggen? Ja, dit volgende nummer, dat staat daarop. Maar dan in een hele lange 8-minuten versie. En dat wordt sinds kort ook op de radio gedraaid. Dus ik snap helemaal niks van wat er allemaal aan de hand is. Een nummer van 8 minuten op de radio. Wanneer is de laatste keer dat is gebeurd? Dat was volgens mij... Hotel California?

laatste akkoord was voor de luisteraars thuis niet te horen, maar het was een C-mineur. Dan kun je toch een beetje... Wat zal ik nu eens gaan spelen? Dit liedje. Dit is een rustig liedje en dat heb ik ook in... Heb ik ook in quarantaine geschreven.

0: Thank you. All right.
1: Zal ik nu eens doen?
0: De wolfliedje. Ook even een slokje water.
1: All right.

0: Alright. Heb ik nog wat? Ja, ik heb zeker nog wel wat. Alright. Wil je een beetje naar jullie zin?
1: Jazeker.
0: Het lijkt er een beetje op de echte Pinkpop. Hoe moet je daar nou op antwoorden? Lijkt het een beetje op de echte Pinkpop? Nee. Nee, niet echt. Maar het is wel leuk.

All right. Wow, dit gaat snel zo. Heb ik nog nummers? Ja, ik heb nog wel nummers. Oké. Dit is een van... ik vind dit een van de mooiste nummers ooit gemaakt. Het is niet van mezelf. Het is van Crazy Horse. Maar blijkbaar kennen dus heel veel mensen het. Oudere mensen. Ik ken het niet. Van Rod Stewart. Die het ooit heeft gecoverd. Fun fact. Even Bilske.

Dank u wel. Ik denk dat ik er nog eentje doe, of was dit het? Ja, als je mij niet tegenhoudt, dan blijf ik doorspelen. Dat is niet waar, maar de akoestische gitaar niet. Oké. Deze is heel erg nieuw.

0: Dank u wel. Dat was hem. Dank u wel, Pinkpop.
1: Wie wordt nog?
2: Wie wordt nog?
3: Dit is L1 met het nieuws van 10 uur.
4: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. De vloggende wijkagent uit Tilburg die vastzat op verdenking van het doorspelen van vertrouwelijke informatie komt morgen voorlopig vrij. En ook zijn vriendin wordt vrijgelaten. De rechtbank heeft die beslissing genomen omdat de wijkagent uitlegde dat er een aanslag op zijn leven werd gepland in de gevangenis in Krimpen aan de IJssel. Uit voorzorg was hij binnen de gevangenis al overgeplaatst. De wijkagent gaf op sociale media dagelijks een inkijkje in zijn werk. Sinds begin dit jaar zat hij vast omdat hij informatie zou hebben doorgespeeld aan criminelen. In Venezuela is 2 weken na de zware aardbevingen nog een groot tekort aan drinkwater en sanitaire voorzieningen. Daardoor dreigen uitbraken van infectieziekten, waarschuwt hulporganisatie Save the Children. De Pan-Amerikaanse Gezondheidsorganisatie maakt zich zorgen om overvolle opvangcentra en het gebrek aan voldoende zorg. De directeur zegt dat er dringend gevaccineerd moet worden tegen infectieziekten. In Venezuela is het dodental opgelopen naar ruim 3800 en er zijn 16.000 gewonden. Een Duitse man is door de Nederlandse politierechter bij verstek veroordeeld omdat hij zich had misdragen aan boord van een vliegtuig. Volgens NH Nieuws had de bemanning van de Corendon-vlucht het zo druk met de man dat de gezagvoerder afgeleid was en een gevaarlijke blunder maakte. Hij gaf een verkeerde vlieghoogte door, maar werd gecorrigeerd door de co-piloot. De passagier maakte ruzie en dreigde een bemanningslid te slaan. De man werd na de landing door de marechaussee van boord gehaald. Hij moet €750 boete betalen. De politie is in een aantal steden voorbereid op ongeregeldheden na de WK-wedstrijd tussen Marokko en Frankrijk. De politie zegt dat feestvieren mag, maar dat het wel veilig moet blijven. Zaterdag waren er na de wedstrijd tegen Canada vernielingen, brandjes en werd met vuurwerk gegooid. In Den Haag raakten agenten gewond. Het weer blijft nog lang warm. Vannacht koelt het af naar 12 tot 17 graden. In het noorden kan mist ontstaan. Morgen opnieuw veel zon. Het wordt dan 24 tot 30 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: 1 met het nieuws van 11 uur.
1: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. De onderwijsinspectie heeft vastgesteld dat er bij het Cornelius Haga Lyceum in Amsterdam sprake is van wanbeheer. Volgens de inspectie heeft het bestuur van de islamitische school jarenlang nagelaten om iets aan de slechte kwaliteit van het onderwijs te doen. De inspectie heeft de staatssecretaris nu gevraagd om in te grijpen. Bij de school is al jaren veel te doen over het onderwijs. Resultaten van leerlingen zijn slecht en het bestuur is niet van alles op de hoogte. Volledig onverwacht is Eva Heijblom geen wethouder van Rotterdam geworden. In de gemeenteraad bleek er geen meerderheid voor de kandidaat-wethouder van D66. In plaats daarvan stemde de raad op iemand anders, Joan Nunnally. Zij kreeg 2 stemmen meer. De bloemen lagen al klaar voor Heijblom en ook haar familie was aanwezig. Maar direct na de stemming verliet ze de raadzaal. Joan Nunnally spreekt van een mooie verrassing. Ze gaat nadenken of ze wethouder wil worden. De politie in een aantal steden is voorbereid op ongeregeldheden na de WK-wedstrijd tussen Marokko en Frankrijk die nu bezig is. De politie zegt dat feestvieren mag, maar dat het wel veilig moet blijven. Zaterdag waren er na de wedstrijd van Marokko tegen Canada vernielingen, brandjes en werd met vuurwerk gegooid. In Den Haag raakten agenten gewond. Bij het gemeentehuis in Oldebroek in Gelderland is gedemonstreerd tegen het besluit om het lokale LHBTI-beleid te schrappen. De nieuwe conservatieve coalitie heeft besloten op Coming Out Day geen regenboogvlag meer te hijsen en te stoppen met beleid om de sociale acceptatie van LHBTI'ers te verbeteren. Oldebroek is de eerste gemeente die dat beleid actief wil terugdraaien. Vanavond werden in de gemeente de nieuwe wethouders geïnstalleerd. En ook was er een kleine tegendemonstratie. Daarnaast werd er door ruim 100 boeren gedemonstreerd tegen de wolf. Het weer. Vanavond blijft het nog lang warm. Het koelt af naar 12 tot 17 graden uiteindelijk. In het noorden kan mist ontstaan. Morgen opnieuw veel zon en dan wordt het 24 tot 30 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: Dit is L1 met het nieuws van 12 uur.
1: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Volkswagen wil het aantal automodellen flink terugschroeven en de productiecapaciteit verkleinen. Zo moeten de kosten worden verlaagd. De directie heeft dat plan voorgelegd aan de Raad van Commissarissen. Volkswagen is de grootste autofabrikant van Europa en heeft het al een tijd moeilijk door hoge kosten, concurrentie uit China en Amerikaanse importheffingen. Ook andere merken in de Volkswagen-groep, zoals Audi, Skoda en Seat, moeten volgens de plannen de komende jaren inkrimpen. Oekraïne heeft de afgelopen dagen de aanvallen op Russische schepen bij de bezette Krim opgevoerd. Volgens het Oekraïnse leger zijn afgelopen nacht 12 Russische tankers geraakt in de zee van Azov, waarmee het totaal van deze week op 36 komt. De tankers zouden worden gebruikt voor het bevoorraden van Russische troepen en voor de olie-export waarmee Rusland internationale sancties omzeilt. Oekraïne valt al langere tijd de Russische logistieke en energieinfrastructuur rond de Krim aan. Onder meer olieraffinaderijen en opslagplaatsen zijn geregeld doelwit. De onderwijsinspectie heeft vastgesteld dat er bij het Cornelius Haga Lyceum in Amsterdam sprake is van wanbeheer. Volgens de inspectie heeft het bestuur van de islamitische school jarenlang nagelaten om iets aan de slechte kwaliteit van het onderwijs te doen. De inspectie heeft de staatssecretaris nu gevraagd om in te grijpen. De Noorse wielrenner Thorstein Traan heeft na zijn val de afgelopen dag de Tour verlaten en reed sinds dinsdag in de gele trui, maar raakte in de zesde etappe op grote achterstand. In de afdaling van de Tourmalet in de Pyreneeën maakte hij een stuurfout, waardoor hij uitgleed. Traan reed de etappe nog wel uit, maar daarna bleek hij een gebroken rib en een hersenschudding te hebben. Het weer, in het noorden vannacht kans op mist, minima tussen 12 en 17 graden. Daarna weer een zonnige dag, het wordt 24 tot lokaal 30 graden. Dit was het...

0: Dit is L1 met het nieuws van 1 uur.
1: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. De gemeenteraad van Rotterdam heeft volkomen onverwacht een andere D66-wethouder gekozen. De coalitiepartijen hadden Eva Heijblom voorgedragen, een topambtenaar bij Binnenlandse Zaken. Vanuit de raad klonk kritiek dat het voorgedragen college te wit was. Onder andere D66-raadslid Joan Nunnally zei dat. Tot haar eigen verrassing kreeg zij, hoewel ze geen kandidaat was, 23 stemmen en Heijblom 21. Nunnally gaat nu nadenken of ze wethouder wil worden. De andere voorgedragen D66-wethouder in Rotterdam werd wel gekozen. De onderwijsinspectie wil dat de staatssecretaris ingrijpt bij het Cornelius Haga Lyceum in Amsterdam. De islamitische middelbare school heeft nog steeds zijn onderwijs niet verbeterd en de slagingspercentages zijn extreem laag. Het bestuur maakt zich schuldig aan wanbeheer, zegt de inspectie. Staatssecretaris Thiele deelt de zorgen en bekijkt wat ze nu gaat doen. Volkswagen gaat flink in de kosten snijden. De grootste autofabrikant van Europa heeft het al een tijd moeilijk, onder meer door concurrentie uit China. De directie wil nu het aantal modellen terugschroeven en de productiecapaciteit verkleinen. Ook bij dochtermerken als Audi, Skoda en Seat. Dat plan ligt nu bij de Raad van Commissarissen. Frankrijk heeft zich op het WK voetbal geplaatst voor de halve finales ten koste van Marokko. De Fransen wonnen met 2-0. In de eerste helft werd niet gescoord. Frankrijk kreeg wel een penalty, maar het schot van Mbappé werd tegengehouden door de Marokkaanse doelman Bounou. In de tweede helft bleek Frankrijk veel sterker dan Marokko. De twee doelpunten werden kort na elkaar gemaakt door Mbappé en Dembélé. Frankrijk moet in de halve finale tegen Spanje of België, die elkaar de komende dag treffen. Het weer, in het noorden vannacht kans op mist, minima tussen 12 en 17 graden. Daarna weer een zonnige dag, door 24 tot lokaal 30 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: Dit is L1 met het nieuws van 2 uur.
1: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. In de VS zijn 8 maanden...